0: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daarop, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere

0: natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: de eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000

0: gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich

0: eerder al. De VS speelt in de achtste finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
0: vrijpartij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
4: Dit is Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Eindelijk weer allemaal mannen in de studio. Ja, dat voelt toch ook wel vertrouwd, hoor, moet ik zeggen. Een van die mannen is Reinhard Roemer en hij brengt het nieuws.
7: Goedemorgen, oud-minister Frank Rijkaard wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt een tijd burgemeester van Zoeterwoude. Rijkaard was in het vorige kabinet een half jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de BBB. VVD en GBLF gaan door met onderhandelingen voor een gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat is opvallend, want eerder liepen de gesprekken met D66 vast vanwege de mogelijke komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland. En in een Haags studentencomplex wordt vandaag een groot waterbassin geïnstalleerd, nagesloten op wasmachines. Ze gaan daar vanaf nu regenwater gebruiken als ze hun was draaien. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het andere nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. PRO wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van...

0: de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de achtste finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: wacht even hoor, dat doe ik mijn jas weer uit. Want dan ben ik geen buitenpost
1: Je bent geen buitenpost.
0: Ik hoor Tess Merlot, Bob en Jorinda zingen.
1: Ja, dus dan moet je binnen blijven.
0: Dan blijf ik binnen.
1: Ja, want jij luistert naar Tess.
0: Ja, natuurlijk. Ja, heel natuurlijk. Braaf altijd naar
1: ja, Tess. Dat is gezellig,
0: Leuk.
1: Ja.
0: Hi Jorinda.
1: Hi, hallo.
0: Hoi, goedemorgen.
1: Ja, een paar keer ga je deze paar de komende weken naast mij zitten.
0: Ja, vanaf nu wordt het een vrolijke potpourri van wie er naast Jorinda Teven zit. Ja. En ik ben het deze donderdagochtend.
1: Ja, gezellig.
0: Heel erg leuk.
1: En dan kijk ik even een klein stukje voor mij naar links en voor jou naar rechts. En dan zie ik nog een buitenpost.
2: Gaan we dan van links naar rechts?
0: Ja. Nee, dat heb je niet meegekregen.
2: Dat gaan we niet meer doen, hè?
1: Nee, we liggen eruit. Dat is het nieuws van vandaag.
2: Oh, is het van vandaag?
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja.
0: België is door, toch, volgens mij?
2: Ja.
1: Op het nippertje.
0: Ja.
1: Ja,
2: gelukkig.
1: Gaan we het ook nog wel over hebben, inderdaad.
0: Ja, leuk.
1: Maar Liewe van Sloten hoor je.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, ook heel even van terug van weg geweest.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja.
2: En niet alleen vandaag, hè?
1: Oh, nee.
2: Ook maandag.
1: Kijk.
2: Ja. Dus ik zie hier allemaal voetballen liggen. Dus ja, daar maak je mij als buitenpost wel blij mee. Want ik mag met een voetbal onderweg.
1: Ja, dat mag je zeker. Je hebt zelfs al even geprobeerd natuurlijk, hè, het hooghouden. Ja. Dat ging...
2: De ruimte was een beetje te krap voor mij. Daar lag het aan eigenlijk. Hè. Dat...
0: Wil je een rematch, een herkansing?
2: Ja, wie weet.
0: Nou ja, als je buiten... Want wat was je score binnen?
2: Ja, 10 of zo.
1: Zoiets, ja.
0: Nou, als je buiten denkt 11, dan mag je van mij...
1: Mag hij hem dan houden?
0: Proberen, ja hoor.
2: Ja, ik weet niet of dat lukt hoor. 11.
0: Elf. Dan moet je voor 11 gaan.
2: Want ik heb natuurlijk even me voorbereid op deze rubriek die straks is. En heb ik ook even wat teruggeluisterd. En ik heb jou horen hooghouden van de week, Bob. dat was 11, maar dan alleen het eerste cijfer.
0: Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee. Ik ben er niet goed in.
1: Nee. We zijn er allemaal hier niet goed in.
0: Nee.
1: Ik had 4. Ja, dat moet je ook niet blijven.
0: Of moet ik het ook nog even binnen proberen? Misschien dat het voor mij andersom is.
1: Ja, dan laten we dat doen. Gaan we dat, over een half uurtje gaan we dat uitproberen.
2: Okay. Deze studio wordt vervangen, toch, op een gegeven moment?
1: Ja, daarom. Dus dat geeft ook niet. Een raampje mag best kapot. Het heeft meer ook al gedaan. Dus wat dat betreft, dat hoort een beetje bij.
0: Ja, inderdaad.
1: Bij jouw rol, ja.
0: Ja, precies, ja.

0: Deze zou maar in mijn platenkoffer passen. Want het komt ook uit Den Haag. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Moet je hem nog wel even opgeven, hè, natuurlijk. Via WhatsApp bijvoorbeeld 070-307-8080. En dan nemen we mee naar het Stadspark van Angelique. Reinoud is er inmiddels ook bij. Goedemorgen, Rein.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: En we gaan in de kranten kijken. Ja, Bob, wat staat er allemaal op de voorpagina's?
2: Boeren sieren vooral de voorpagina's deze donderdagochtend. Zelfs bij het AD en het NRC staan ze echt helemaal vooraan met de trekkers. Het stikstofdebat van gisteren is het gesprek van de dag, namelijk ook in de kranten. Vanwege nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette keerde namelijk gisteren ineens, van terug van weg geweest, het boerenprotest terug naar Den Haag. Want boeren zijn geschrokken over de stikstofplannen. In NRC zegt een van de boeren dat het aanvoelt als een koude douche. Een melkveehouder vertelt geëmotioneerd: "We zijn de jokers. We hadden meegewerkt aan plannen om de stikstof te reduceren. En nu krijgen we in Eindhoven ineens met zones van 1000 meter te maken." De Volkskrant noemt pro-Kamerlid Laura Bromet de kop van Jut, want een aantal politico's gisteren tijdens het debat voor de persoonlijke aanval. En dat leidde toen tot instemmend gejoel van de publieke tribune, die ook vol met boeren zat. Over een uurtje meer hierover in Best Wordt Wakker, want dan gaan we de politieke reacties op een rijtje zetten.
0: Ja, ik heb zo'n enorm stembiljet mee.
2: Oh, wat fijn.
0: Even zo.
2: Bewaar jij die?
0: Ja, die bewaar ik. Ja, want het is toch bijzonder.
2: Waar bewaar je die? Dat is toch een gigantisch ding?
0: Ja, daar heb ik een hele kamer voor. Zo, hij is bijna uitgeklapt, hoor.
2: Oh, dat is fijn. Ja, wacht eventjes.
0: Doe het even. Maar dit is wel straks verleden tijd.
2: Ach, wat moet je met die kamer gaan doen dan?
0: Ja, dat kan ik in helemaal andere dingen mee gaan doen. Misschien wel een leuke radiostudio of zo bouwen.
3: Ben je bijna zover? Ja. Doe even iets voor uzelf, want we zijn hem aan het uitvouwen.
0: Oh, daar gaat hij. Sorry. Ja, hij is zo groot, het is niet gelukt. Je stem uitbrengen zal namelijk nooit meer hetzelfde zijn. Dat grote stembiljet verdwijnt definitief. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren waarop niet één, maar twee vakjes moeten worden ingekleurd. Schrijft het AD en het Parool. Vanaf 2029 gaat dat gehannes met die grote vellen verleden tijd zijn. Het formulier is niet alleen handzamer voor kiezers, maar zorgt ook voor dat stemmen sneller worden geteld. Afgelopen jaren is er natuurlijk al wel mee getest in verschillende plaatsen, ook in onze regio. En volgens minister Pieter Heersma van Binnenlandse Zaken zegt dat vooral kiezers ook enthousiast zijn, maar ook stembureauleden. Daarom hakken we nu de knoop door en gaan we de wet aanpassen. En er wordt ook nog onderzocht trouwens of dat stemmen per volmacht nog moet worden aangepast. Dat was natuurlijk in Gorkum, werd daarmee gefraudeerd. Ze willen zo ook kijken of het minder gevoelig is voor buitenlandse inmenging.
2: Ja, zo'n stembiljet wordt dus nu, dan kies je de partij en dan het cijfertje.
0: Ja, inderdaad. En op dat cijfer, daar hoort dan een naam bij van de persoon waar je op wil stemmen.
2: En dan moet je ergens anders in het stemlokaal, moet je dan zien welke persoon bij welk cijfertje hoort.
0: Nou ja, als je dit nog nooit hebt.
2: Dit is makkelijker.
0: Ja, ja, als je dit nog nooit hebt gedaan, is het volgens mij inderdaad abacadabra. Maar als je het doet, dan denk je, oh ja, ploep, ploep. En dan, dan is het gebeurd.
2: Is het gewoon floep, floep?
0: Ja, gewoon floep, floep.
2: Nou, dat klinkt wel heel makkelijk.
0: Ja, makkelijk, hè?
3: Nou, het klinkt een beetje als zeeslagje. A5, plons, toch? Want dat is wat het wordt dan.
0: En dan zinken, ja.
3: Ja. Veel Amerikaanse goede doelenorganisaties willen zich vestigen in Nederland. Komt door de politieke druk van de Trump-regering die weinig op heeft met liefdadigheidsinstellingen. Een verplaatsing naar het buitenland kan voor deze organisaties noodzakelijk zijn voor hun voortbestaan. En Nederland blijkt een fijne plek om naartoe te vluchten, schrijft de Telegraaf vanmorgen. De overheidsfinanciering in de VS voor dit soort organisaties is ook stopgezet. En door extra regelgeving is het lastig om geld over te maken naar bijvoorbeeld Afrika vanuit de VS. Onder meer de goede doelen van prominente zakenlui als George Soros, Bill Gates en de Ford-familie kregen al te maken met die politieke druk.
0: Nou, als ze dan ook al hun eigen andere bedrijven hierheen gooien, dan wordt Nederland er ook nog wat beter van.
3: Zijn we spekkoper, ja.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: you know, you wanna make it.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Goedemorgen. De gemeente Den Haag haalt parkeerplekken weg in de wijk Bezuidenhout Oost om daar ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Veel bewoners zijn daar niet blij mee en bereiden nu een bezwaarzaak bij de Raad van State voor. Parkeerplekken zijn al schaars in de Haagse wijk, zeggen ze. In telling van de gemeente zouden taxiplaatsen en parkeerplekken voor ambassadepersoneel zijn meegeteld bij de berekening van het huidige aantal plaatsen in Bezuidenhout Oost. En veel bewoners vinden dat niet eerlijk. Oud-minister Frank Rijkaard wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt een tijd burgemeester van Zoeterwoude. De 48-jarige Rijkaard was in het vorige kabinet een half jaar lang minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de BBB. Commissaris van de Koningin Zuid-Holland Wouter Kolf zegt over Rijkaard: Frank is een toegankelijke, nuchtere bestuurder met brede politiek-bestuurlijke ervaring binnen alle overheidslagen. De VVD en GBLV gaan door met onderhandelingen voor een gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO en dat is opvallend, want eerder liepen de gesprekken met D66 vast vanwege de mogelijke komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlieland. En PRO is daar ook voor. En in een Haags studentencomplex wordt vandaag een groot waterbassin geïnstalleerd en aangesloten op wasmachines. Ze gaan daar vanaf nu regenwater gebruiken als ze hun was draaien. Onze verslaggever Lieve van Sloten neemt er straks een kijkje.
11: Dan gaan we naar Jordi Bloem. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: Wordt die was daar een beetje schoon van, denk je eigenlijk, van regenwater?
13: Volgens mij wel. Maar er zit ook wel een beetje viezigheid kan erin zitten. Maar ik denk dat het voor vandaag eigenlijk wel meevalt. Het is bijna schone regen. Bijna.
11: Krijgen we regen?
13: Ja, een beetje.
11: Echt?
13: Ja. Ja, ja, het is bijna nieuws.
11: Ja, inderdaad.
13: Het is bijna nieuws. Nee hoor, inderdaad, het is op dit moment nog droog. Flinke opklaringen. Sommige weerstations geven gewoon door onbewolkt. Ik zie het ook wel terug. Op de webcambeelden bijvoorbeeld. En als ik ook hier naar buiten kijk, ja, dan zijn er weinig wolken. Maar vanuit het westen, vanaf de Noordzee, komt er wel een gebied aan met bewolking. Is een zwak front, of in ieder geval het front dat onze kant op komt, dat verzwakt. Hoort bij een depressie bij Schotland, trekt naar Noorwegen. Dat is sinds lange tijd weer eens in het weerbericht. Wat regen of motregen, een beetje gemiezer. Het is allemaal niet veel, maar het gaat wel gebeuren, denk ik, in de loop van de ochtend, vanaf een uur of 9:30, vanaf de kust zo'n beetje. En dan zou het tot het begin van de middag kunnen duren. Dan is het ook weer even bewolkt. Nou, dat is echt een andere koek. En dan wordt het vandaag 21 graden. Dat is ook niet zo heel warm, met een wat toenemende wind uit het zuidwesten tot westen. Matig of vrij krachtig. Misschien aan de kust wel even windkracht 6. In de loop van de middag, dan is het wel weer droog, denk ik. Komt de zon er nog wel bij. En met een noordwestelijke bries die later ook wat gaat afnemen. En dan vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het is droog. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. En morgen, ja, is een hele mooie dag. Geen regen in de verwachting. bewolking, dat is weer droog. Met behoorlijk wat zon, wat stapelwolken. En met een noordwestelijke wind over het algemeen matig worden 20 à 21 graden. Dat is een beetje krappie aan voor de zomer wat we gewend zijn, zou je kunnen zeggen. In het weekend wordt het iets warmer, 22, 23 graden. Dat zijn eigenlijk gangbare temperaturen voor begin juli. Met zaterdag waarschijnlijk droog weer, periode met zon. En vanaf zondag lijkt het opnieuw wat wisselvalliger te worden met meer bewolking en af en toe een beetje regen. Ja, we zijn dat niet helemaal meer gewend.
11: Nee, inderdaad. Ik sta er helemaal van te kijken. Volgende week toch even kort, wel heter ook, hè? Weer.
13: Nou, dat wordt een beetje uitgesteld. Want we hebben waarschijnlijk te maken met een noordwestelijke stroming een aantal dagen. En dat betekent dat die temperatuur niet bijster hoog wordt. Misschien dat het af en toe een keertje 25 graden wordt in de loop van de week. Maar dat lijkt een beetje uitgesteld te worden. En in eerste instantie dus ook af en toe een beetje regen of een enkele bui. Maar later in de week dan is het weer wat vaker droog met wat meer zon. Maar echte hitte lijkt nog uit te blijven. Maar ik houd dat natuurlijk voor jullie in de gaten.
11: Heel graag, dankjewel. En dan gaan we naar de ANWB. En volgens mij zit daar Robert Vriezen.
14: Ja, dat heb je heel goed.
11: Heel goed.
14: Ja. Heel bezien, lijkt je.
11: Ja, goed hè? Ja. Waar staat het vast?
14: Nou, op de A4 al vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 13 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoude Rijndijk. Bijna een half uur vertraging. Heeft ermee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum alweer 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto. Die staat daar op de rechte rijstrook. En ook een kapotte auto al op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Ook daar 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel, Robert.
14: Alsjeblieft.
12: En tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.

0: wat Tije doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tije heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Oh.

0: echt een Frans-Caribisch land. Het hoort bij Frankrijk, Guadeloupe. En zoek betekent daar feest. Dus het is eigenlijk de feestmachine. En nu dan ook nog eens een grapje van Reinhard Roemer. Hij wil hem heel graag zelf vertellen.
1: Nou, het was eigenlijk al, de zoekmachine, zoals die heet, was al een hit voordat Google een zoekmachine werd. Nou, jij weer.
0: Leuk. Het nieuws van buiten de regio.
1: Oh, heerlijk. Bob, doe jij dat maar, want dat wordt niks met mij.
0: Beginnen we stiekem toch een beetje in Den Haag. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu al aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil JA21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar helemaal niks voor.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft JA21 nodig als het brede steun wil. En ook in de Eerste Kamer zijn nog wat zetels nodig.
4: Wat een beetje zoeken, hè, met dit kabinet.
0: Heel erg inderdaad, ja. Ja, en dit is toch wel een heel heikel punt waar iedereen eigenlijk anders over denkt. Ja. Dus dat wordt nog best een lastige klus.
4: De ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen nieuwe bedden, 350 in totaal. En het neerzetten daarvan wordt ook een hele klus. De oude bedden zijn 20 jaar oud en aan vervanging toe. En deze nieuwe bieden meer comfort en ondersteunen het zorgpersoneel beter.
5: Op de nieuwe bedden heb je gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog, het hele bed te kantelen.
4: En deze patiënt is er ook blij mee.
6: Dat ligt goed. Zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening, die is ook heel makkelijk.
0: Het is wel een hotel.
4: Ik zou er bijna naast gaan liggen.
0: Inderdaad, ja. De helft van de jonge AI-gebruikers die bespreekt persoonlijke dingen met een AI-chatbot. En bijna een kwart deelt zelfs meer met een bot dan met de persoon die dichtst bij hen staat. Dat blijkt uit onderzoek van een vandaag opiniepanel. Onderwerp van gesprek met zo'n chatbot zijn bijvoorbeeld advies over daten, sociale situaties en mentale gezondheid. Verschillende jongeren merken op dat de gesprekken die ze met zo'n AI-chatbot hebben natuurlijk aanvoelt. En ik heb betere gesprekken met AI dan met echte mensen, zegt een van de deelnemers.
4: Ja.
0: Dat vind ik toch een beetje triest eigenlijk.
4: Ja, aan wie ligt dit nou, vraag ik mij af. Ligt dat nou aan die jongeren die geen contact probeert te zoeken met andere mensen? Of hebben de ouders dan in dit geval, of de verzorgers, moeten die wat meer stappen zetten richting de jongeren om dat echte gesprek op gang te brengen?
0: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja, je kijkt mij nu heel vragend aan. Ja, geef het antwoord.
4: Ja, maar welke van de twee
0: en
4: is
0: aan
4: het?
0: De andere kant is het misschien ook wel dat jongens zich soms eenzaam voelen en dan nu wel iemand hebben die gewoon gezellig met ze kletst.
4: Ja, maar dan is het nog steeds denk ik de rol van de oudere mensen, of dat nou opa, oma, tante, neef is, om dan zo'n jongen of meid op te pakken en weg te trekken van die AI-chatbot.
0: Ja, en aan de hand te nemen richting de mensen.
4: Ja, precies. Ja. En leren een echt gesprek te voeren in het echt.
0: Op de lange termijn is het wel een probleem, denk ik.
4: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Voetbal dan, leuk. Is het nog leuk? Ik weet het niet. Maar een feestnacht.
0: Voor België wel.
4: In België is het geweest, inderdaad. In het hele land gingen daar mensen de straat op na de vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap. België stond met 2-0 achter tegen Senegal, maar haalde in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning. Die laatste goal kwam uit een penalty.
7: De Jury. Dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
4: Ja, je hoort het ook, hè? Ongeloof op de tribune en daarna barstte het feest los. Ook in Brussel en Gent.
8: Wat vond u van de Belgen?
9: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu the only way is up, denk ik.
8: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
0: Ja, dat werd erg gezellig daar in België. En ook in Engeland was het feest, want ook zij hebben de volgende ronde bereikt. Makkelijk ging het niet tegen Congo. Congo kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft nam de topspits Harry Kane de Engelsen bij de hand.
10: Gordon in, looking for Kane! Finally! Kane! Kane could get a shot in!
0: Ja, dat was toch een mooie wedstrijd. 2-1 werd het uiteindelijk voor Engeland. En vanavond Spanje, een van de favorieten, tegen Oostenrijk. Om 9 uur is de aftrap.

0: We hebben een klacht van Tim. We zijn er een vergeten.
1: Ach, ja. Sorry Tim. Het spijt me heel erg. Tim heeft geappt naar de studio. Dat kan heel makkelijk. 070-307-8080. Kan je gewoon lekker met ons meepraten. En je bemoeien met alles wat er in West wordt wakker gebeurt. Nou, dat heeft Tim dus ook gedaan. Want hij zei, er was nog een wedstrijd vannacht die we helemaal zijn vergeten. Verenigde Staten, Bosnië-Herzegovina.
0: Ja, hoeveel is het geworden?
1: Dat moet ik nog opzoeken. Oh. De klacht is kersvers namelijk.
0: 2-0 is het.
1: Voor Bosnië-Herzegovina?
0: Nee.
1: Oh, nee.
0: Amerika is door.
2: De Buitenpost.
0: Ja, dat is vandaag onze Liewe van Sloten. En jij bent lekker naar het strand gegaan. Ja, zijn er al een beetje mensen die toch even een teentje in het water steken?
3: Nou, het is een rustige, kalme ochtend hier op Kijkduin. Maar de zee is toch best wel wild. Best wel harde golven. Hier en daar zie ik iemand, hoor. Een hardloper in de verte. Iemand die zijn hond uitlaat. Nog iemand die aan het wandelen is. Er komt nu, moet ik even aan de kant stappen, een vuilniswagen aan. En die... Morgen, hebben jullie even tijd?
4: Ja, leg de tafel op. Ja,
3: ik vraag een beetje de mensen, wie moet de nieuwe bondscoach worden? We hebben 18 miljoen bondscoaches. Ja. Wie denk jij?
5: Ik heb echt geen idee. Geen idee. Nee, geen idee.
3: Wat denk je van Arne Slot bijvoorbeeld?
5: Ja, die hoor je wel vaak voorbij komen, maar of er wat is, ik durf het niet te zeggen. Nee, nee.
3: En een Haagse bondscoach, zou dat niet een keer leuk zijn?
5: Ja, zal wel leuk zijn. Dat zal wel leuk zijn. Ja,
3: ik zie jou gelijk helemaal glimlachen.
5: Maar of er wat is, dat weet ik niet.
3: Wat denk je van Sjaak Polak?
5: Dat zou wel mooi zijn. Ja, ja, ja.
3: Worden leuke interviewtjes.
5: Ja, ja, zeker. Ja.
3: Of, dat hoor je ook een beetje, een vrouw. Bijvoorbeeld Sarina Wiegman.
5: Ja, dat hoor je wel, maar ik denk niet dat het...
3: Nee?
5: Nee, nee. Denk...
3: Waarom niet?
5: Nou, mannenvoetbal, vrouwenvoetbal, dat moet je gewoon apart houden.
3: Ja? Ja, ja. Er zijn wel vrouwelijke scheidsrechters, hè?
5: Ja, klopt. Dat heb ik gezien. Ja. Maar
3: zo?
5: Nee, ik vind gewoon mannenvoetbal is mannenvoetbal. Vrouwenvoetbal. Ja, dat moet je gewoon apart houden.
3: Wat vindt jouw collega naast je? Wacht, ik loop wel even om. Even kijken naar de andere kant van de deur. Wie denk jij? Nieuwe bondscoach van Nederland?
6: Ik zeg je eerlijk, ik durf niet te zeggen omdat ik het niet echt heb gevolgd, zeg maar. Dus vandaar. Maar eerlijk gezegd, wat hij zei ook over mannelijke voetbal en vrouwelijke voetbal, dat moet je gewoon wel apart houden. En natuurlijk wel, hoe vrouwelijke over bepaalde meningen hebben en mannelijke over bepaalde meningen, dat blijft toch af en toe wel apart. Dus,
3: Hebben jullie dan ook voetbal gekeken met alleen maar mannen?
6: Ja, dat is waar, klopt. Ik heb nooit...
3: Dat vrouwengeklets tussendoor, nee?
6: Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt, nog nooit gekeken. Oppas, maar ik denk wel dat het bestaat, dat wel.
3: Ja. Goed man, hey, werk ze. Hi. Ja, er moet volgens mij ook geen vrouw bij die vuilniswagen zo ertussen zitten, want dit is echt een mannenbolwerk, hoor.
0: Ja, ik kijk ook liever met alleen maar vrouwen, dus dat scheelt.
3: Ik heb het bij mijn vriendin ook zo gedaan. Ik heb haar bij vriendinnen afgezet toen. En toen ben ik zelf ook met jongens gaan kijken, inderdaad. Ja.
0: Het is ongelooflijk. Nee, wat geëmancipeerd is dit weer, zeg, van jouw nieuwe.
3: Ja, maar sommige jongens hadden hun vriendin wel mee. Dus er waren toch nog een beetje vrouwen bij.
0: Ja, en dat vond je vervelend.
3: Nee, het was hartstikke gezellig. Het was hartstikke gezellig.
0: Ja, lul je daar maar weer uit. Ik ga uit protest gewoon een vrouw draaien. Diana Ross is dit.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest.
6: Dat is verhuizen en meer.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Een boerenprotest gisteren in Den Haag, maar hebben ze ook indruk gemaakt? Het regionieuws van Reinhard Roemer.
9: In Leidschendam-Voorburg gaan VVD en GBLV verder onderhandelen over een gemeentebestuur met pro. Dat is opvallend, want eerder liepen de gesprekken met D66 vast vanwege bezwaren tegen de mogelijke komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland. En pro is ook al een tijd tegen de bouw van dat vakantiepark. In studentencomplex Het Rode Dorp bij station Hollands Spoor in Den Haag wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. En oud-minister Frank Rijkaard van de BBB wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt de tijd burgemeester van Zoeterwoude. De 48-jarige Rijkaard was in het kabinet Schoof kort minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
11: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
12: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
10: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten.

0: Een gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de achtste finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
1: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Robert Vriezen bij de ANWB.
3: Het is vanochtend alweer vroeg file rijden op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met bijna een half uur tijdsverlies. Mede door de afgesloten A44 richting Amsterdam is het zo druk op de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen ook 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Rotterdam Centrum. Staat 8 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht, duurt er een kwartier langer over. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht door een kapotte auto. En 5 minuutjes op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Bleiswijk.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Je luistert naar West wordt wakker. Meer die is lekker op vakantie. Die is al halverwege het rente, denk ik. En daarom zit Bob Brinkman naast mij.
1: Hallo, Jorinda. Goedemorgen.
0: Ik ga het toch over iets heel spannends met je hebben.
1: Oké. Okay.
0: Heb jij het wel eens gezien? Iets verdachts?
1: Oh, verdacht.
0: Iets buitenaards misschien?
1: Zeker vorig jaar nog.
0: Echt waar?
1: Ja. Dat was echt waar.
0: Oh, wat heb je gezien?
1: Ik heb er zelfs een foto van gemaakt. Dat is natuurlijk slechte radio, maar ik kan het wel aan jou bewijzen, Jorinda, dat ik het echt heb gezien, want ik fietste naar huis. Het was 9 uur geweest, net.
0: Was het hier vlakbij, in Rijswijk?
1: In Rijswijk, en dit zag ik in de lucht. Ik laat jou nu de foto zien. Het is een rondje. Met allemaal lampjes erin. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een gaspit in de lucht.
0: Ja, ik wilde het precies zeggen. Het is gewoon een gaspit.
1: Ja, maar dan heel groot. Echt, het was echt, ik denk wel, een voetbalveld groot.
0: Zo.
1: En ik moet je zeggen dat ik echt dacht toen, dit is het einde. Dit is War of the Worlds. We gaan er nu aan met z'n allen.
0: Hier komen ze.
1: In Rijswijk landen ze.
0: Ja, natuurlijk.
1: En ik ben de enige die dit ziet. Want iedereen op straat die liep door. Die was gewoon de hond aan het uitlaten alsof er niks aan de hand was. Dus ik check eigenlijk gelijk de Omroep West heb. Want ik dacht van, ik ben van de feiten. Ik wil kijken, is dit al bij mijn collega's bekend, dat de aliens er nu aankomen? Toen zag ik dat het lichtjesavond was in Delft. En dat waarschijnlijk dan een weerspiegeling was van de lichtjes tegen de wolken aan.
0: Oh. Ja. Maar het lijkt wel heel erg.
1: Ja, ik was echt bang. Ik was oprecht bang.
0: Dat is heel spannend.
1: Ja, dus helaas, heb jij wel eens iets gezien qua buitenaards leven?
0: Nee, maar het is vandaag wel Wereld UFO-dag.
1: Ach,
0: ja,
1: wat leuk.
0: Inderdaad. In Nederland wordt er heel vaak zo'n melding gedaan. Heb je erover nagedacht om een melding te doen bij het meldpunt?
1: Ik had bijna de minister-president aan de telefoon. Ik dacht, iemand moet dit weten. Ja. Ik ben de enige die dit ziet.
0: Ja, want er is wel een UFO-meldpunt. En heel veel mensen melden dus ook iets wat misschien wel heel erg logisch verklaarbaar is, maar misschien ook niet, hè? Gisteren nog bijvoorbeeld in Apeldoorn 5 zilveren lichtbollen die van noord naar zuid bewegen. En verdacht zal ook wisselende snelheden.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat zijn toch gekke dingen? Ik sta er wel voor open.
0: Ja, 29 juni, een paar dagen geleden in Ermelo, een lichtpunt dat na 30 seconden doofde. Ja, en waar gaat hij dan heen, hè, die lichtpunt?
1: Ja. Die gaat weer terug van zijn onderzoek naar de aarde. Ik denk altijd wel, waarom zouden aliens ons willen hebben? Als aarde. Want dat zijn altijd de scenario's, hè, dat aliens ons overnemen. Als je kijkt naar de staat van de wereld, denk ik.
0: Dat hoeven ze niet.
1: Waarom? Nee hoor. Nee. Ik denk dat ze er heel enthousiast van worden.
0: Nou, heb je toch ook nog iets verdachts gezien?
1: Laat het even weten. Hoe?
0: 070-307-8080. Ja, dan gaan we het over serieuze zaken hebben. Hoewel, aliens, je weet het nooit natuurlijk. Maar het was even geleden. Gisteren waren er weer tractoren in het centrum van Den Haag. Boeren uit onder meer de Krimpende Waard protesteerden op de Koekamp tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Floor de Jong bijvoorbeeld uit Bergambacht, die vindt dat boeren hard worden geraakt.
2: Ik wist niet dat we zo ontzettend terug bij af zouden zijn. Misschien nog wel nog verder terug, zeg maar. Boeren hebben geen zin en niemand heeft zin om constant met je 4 ambtenaren in je nek te voelen hijgen die ze met je elke stap die je zet, dat 6 keer gecontroleerd wordt. Dat zijn boeren en burgers zijn dat onderaan zo beu.
0: Ja, deze boer heeft de Koekamp nooit gehaald, want hij was een van de 5 boeren die werd opgepakt. Er waren meer trekkers dan afgesproken en daarom werd er ingegrepen.
3: Nee, er stond een heel ME-cordon bij Leidschendam volgens mij. En daar werden we gewoon klem gezet, van voren en van achter. Nou, dat liep eigenlijk een beetje hoog op. Uiteindelijk toch de conclusie genomen van we laten 9 trekkers achter daar.
0: Ja, we praten erover met onze politiek verslaggever Marijn Kramer. Goedemorgen, Marijn.
4: Ja, goedemorgen. Ja,
0: wat is er nou precies gebeurd daar op die Zoetermeerse rijweg in Den Haag?
4: Ja, ze gingen natuurlijk gisterochtend rond 1:50 vertrokken ze vanuit Bergambacht naar Den Haag. Nou, met 29 trekkers dus. Maar er waren afspraken gemaakt met de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zei van ja, leuk dat je met zoveel wil komen. Maar 20 is het aantal wat we eigenlijk maximaal kunnen hebben bij ons in de stad. Nou, daar gingen ze mee akkoord. Desondanks wilden ze, toen ze op de Zoetermeerse rijweg waren, wilden ze toch graag met 29 door. Waarvan 5 agrariërs dachten van nou, dan rijden we gewoon door. En daarvan heeft de politie toen gezegd van, hey, jongens, dit gaan we niet doen. De boeren zeiden dat liep een beetje hoog op. En zodoende zijn dus de 5 mensen die wel door wilden rijden, die zijn dus uiteindelijk opgepakt daar.
0: Ja, en uiteindelijk wel weer snel vrijgekomen ook, hè?
4: Ja, dat wel. Ze mochten uiteindelijk wel gewoon weer door naar de stad. En ook gewoon hun demonstratie bij de Tweede Kamer gewoon verder afwikkelen.
0: Hebben ze indruk gemaakt op de politiek, denk je?
4: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Duidelijk is wel dat het debat in de Tweede Kamer gisteren tot diep in de nacht duurde. Er werd zelfs middernacht werd nog gedebatteerd over de kwestie. Dus het zal vast geholpen hebben, maar ja, of het echt een effect heeft gehad, ja, dat is natuurlijk even de grote vraag.
0: Ja, de boeren zijn natuurlijk niet voor niks deze kant op gekomen. Waarom zijn ze zo boos over die stikstofplannen?
4: Ja, we hoorden net Floor de Jong natuurlijk al. Hè. Dat is de organisatie eigenlijk van de demonstratie van gisteren. Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen. Ja, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Het idee dat juist zij dan minder koeien moeten doen. Meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat. En willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie. Of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken. Maar ja, goed. Alles goed en wel. Ze zullen wel iets moeten doen. En dat weten ze zelf ook. Maar ja, ze zouden het wel op een iets rustiger tempo willen doen. En nou ja, met ook duidelijker doelen.
0: Ja, daarover is ook gepraat in de politiek inderdaad. Je zei het al, er was een debat gisteren. Rechtse partijen als de PVV, Forum voor Democratie en BBB zijn fel tegen de plannen. Luister maar eens naar Caroline van der Plas.
5: Boeren, vecht voor uw toekomst. En wij strijden met u mee. Dank u wel.
6: Dank u wel. Dat geeft... Nee.
0: Applaus van de publieke tribune, dat mag dan eigenlijk officieel niet. Daar zaten natuurlijk veel boeren. Pro kan het kabinet aan meerderheid helpen in de Tweede Kamer. Maar hij heeft wel een harde eis. Geen afzwakkingen. Kamerlid Laura Bromet.
7: Maar wij willen eindelijk van deze discussie af. Wij willen dat de landbouw verduurzaamt. Wij willen dat de natuur gered wordt.
8: Is voor de collega van Pro werkelijk niets bespreekbaar?
7: Nee, voorzitter.
9: Dit is verre van het perfecte plan. De tranen zouden je eerder in de ogen springen.
7: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen.
0: Ja, je hoort de ChristenUnie en de SGP een gaatje vinden. Want die partijen zijn misschien wel nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat maakt het allemaal niet makkelijk, hè?
4: Nee, het is zeker weten niet gemakkelijk. Überhaupt een meerderheid krijgen natuurlijk voor kabinetsplannen is met een minderheidskabinet al een uitdaging. Maar als het gaat om stikstof, ja, is dat nog even een stukje lastiger.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk met de provincie Zuid-Holland? Want die heeft hier ook een rol in, neem ik aan.
4: Absoluut. De provincie staat eigenlijk aan de lat om al die maatregelen uiteindelijk per gebied uit te gaan voeren. En in de basis waardeert de provincie de inzet van minister Van Essen. Wel zijn er de nodige kanttekeningen bij die plannen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de stikstofgevoeligheid, zoals de provincie dat zelf zegt, in onze provincie flink kan verschillen. Er zijn natuurlijk wat verschillen bij ons in de regio als het gaat om de natuur. We hebben natuurlijk het duingebied. Nou, daar heb je stikstofneerslag die weer anders reageert dan bijvoorbeeld rondom de Nieuwkoopse plassen. Wat natuurlijk meer gewoon echt landbouwgebied is met meren. Dus die twee verschillen nogal van elkaar. En bovendien zijn op sommige gebieden ook ingrijpende maatregelen niet eens nodig, stelt de provincie. Dus de minister die wil bijvoorbeeld grote uitstootvrije zones om natuurgebieden neerzetten van ongeveer 1000 meter. Terwijl de provincie eigenlijk zegt van ja, uit ons eigen onderzoek blijkt dat we eigenlijk met 250 meter wel uit zouden moeten kunnen. Dus ja, daar zit nogal wat verschil in.
0: Ja, ze willen dan ook gebruik maken van een zogenoemd uitdaagrecht. Wat is dat?
4: Ja, dat is het recht van eigenlijk overheden of maatschappelijke organisaties of zelfs burgers om het beleid van overheid over te nemen. Of tenminste om zelf met een beter plan te komen eigenlijk. Maar dan moet je dus wel zelf beter, goedkoper of slimmer kunnen doen en dat ook kunnen bewijzen. En de minister heeft eigenlijk gezegd dat daar gebruik van gemaakt kan gaan worden. Dus dat gesprek tussen de verschillende overheden en ook dus zelfs tussen de boeren en de overheid zelf. Dat moet dan dus op die manier eigenlijk gevoerd gaan worden, dus met dat uitdaagrecht.
0: Ja, dus dan, dat betekent wel dat... Bob.
1: Nee, dat als er plannen nu zijn gemaakt door de Tweede Kamer en als het ook nog eens door de Eerste Kamer komt, dan is het nog steeds niet in beton gegoten allemaal.
4: Nee, maar dat is het überhaupt eigenlijk niet. Hè. Kijk, dit is een heel groot pakket aan maatregelen. Denk bijvoorbeeld dus aan het verminderen van de uitstoot. Dat is een soort algemeen doel. Hè. Het terugbrengen van die veestapel, ook een algemene regel. Maar die regels die moeten natuurlijk wel hun uitwerking vinden. En dat moet dus in de eerste plaats nog gebeuren in de Tweede Kamer. Want er moet eigenlijk per deelpakketje moet er een aparte wet worden gemaakt. Dus we zijn er eigenlijk nog lang niet. Dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. En dan moet dat dus nog ook weer zijn uitwerking gaan vinden bij de provincie die zijn eigen smaak eraan moet kunnen gaan geven.
0: Ja, daar gaan we nog heel veel over horen. Ook uit jouw mond natuurlijk. Marijn, dank je wel.
4: Geen probleem.

0: Days en Handle With Care. Hey, traveling. Wij gaan ook traveling.
1: Westwoord Wakker blijft thuis deze zomer.
0: Geen verre reis dit jaar met Westwoord Wakker, maar gewoon leuk kijken hoe leuk onze regio wel niet is. We gaan het een beetje herontdekken tijdens de laatste uitzending voor de zomervakantie. Dat is op 17 juli. Bob gaat gezellig mee, Reinoud gaat gezellig mee. Straks dan konden we genoeg iemand aan. Want
2: we gaan nog niet. Oh, nog niet. Nee. Oké.
0: Maar ja, je wordt wel flink aan het werk gezet, hoorden we eerder deze week al, Bob.
2: Ja, maar ik heb al tips gekregen via de WhatsApp om dat misschien een beetje te omzeilen, Jorinda.
0: Omzeilen?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, het idee van Angelique was om, als wij dan bij haar in haar stadspark komen, dat ik dan daar als een soort van plaatselijke hovenier mag gaan optreden. Hè, een beetje de rhododendron mag gaan snoeien, ja, en het gras mag gaan maaien.
0: Het is wel nodig, hè, want we zijn er een paar weken geleden geweest.
2: Het ziet er niet uit die hele tijd.
0: Het is
2: vreselijk. Ja. Ja, het is echt een dode boel, dus of ik dat even op wil lappen. Misschien dat ik hulptroepen mee kan nemen. Ik heb tips gekregen van mensen om even te kijken wat er nodig is. In ieder geval om het misschien een beetje uit te besteden. Dat ik nog steeds op dat strandbedje kan gaan liggen. Want het is ook gewoon vakantie, hè, mensen. Vergeet dat niet.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een zware taak, maar misschien dat ik daar ook wel iemand voor kan inhuren. Ik sleep namelijk de platenkoffer achter me aan. Hoe zwaarder, hoe beter natuurlijk. Want dat betekent dat hij lekker vol zit met mooie liedjes uit onze regio. En hij wordt steeds een stukje zwaarder. Want we krijgen al hartstikke veel binnen.

0: Dit is misschien een beetje gek, maar de familie Theeuwen heeft van zich laten horen. Mijn moeder vraagt namelijk muziek van mijn broer en mijn schoonzus aan. Nou. En dit zijn ze, Koen en Leila. Hoe vet is dat?
1: Dit is
0: gewoon
1: echt
0: eigen
1: vet.
0: Liedjes.
1: Ja. Dat wist ik helemaal niet. Is dit jouw familie?
0: Ja, dit is mijn familie.
1: Zet even harder. Naar
0: waarheid en recht. Dat is mijn broer, zit. Geloof en vertrouw dat
1: het goed komt en het hoop uit de liefde. Wat gaaf. Ja. Ook zo bijzonder, want jij kan echt niet zingen.
0: Nee, precies, ja.
1: En je broer wel echt goed.
0: Wel, ja. En Meer dan je ziet heet deze. En die gaat natuurlijk mee in de platenkoffer, gezellig.
1: Ja, dat snap ik. Geen ze, dat zijn wij, dat zit ons in het bloed. We kenden het niet schrijven, maar lullen gaat nog goed. Ja, Guus zegt dat deze niet mag ontbreken als we op zoek zijn naar regionale muziek. Rinus Koevoets, met haar genezen zijn wij. Een Haagse zanger die een paar jaar geleden is overleden. In 2003 won hij nog het Haags Songfestival. Dat hadden we toen hier in de regio. En dit nummer wil Guus daarom ook graag meenemen in die platenkoffer van jou, Jorinda.
0: Gezellig, gaat erin.

0: en koud.
1: Deze is al heel vaak aangevraagd.
2: En terecht.
1: Ja, dat is ook terecht. Evelien Rijnberg bijvoorbeeld, die wil Connie Stewart graag horen. Marielle noemt het een mooi en lekkere klassieker. Ik word er altijd vrolijk van. En ook Anne uit Loosduinen gaat voor Wat voor weer zou het zijn? In Den Haag, inderdaad, Connie. Nou, die gaat natuurlijk ook mee de platenkoffer in op weg naar Leidschendam. En daar
2: hebben
1: kan nog veel meer bij.
2: Ja, ik wou net vragen, hebben we nog plek in die platenkoffer?
1: Ja, natuurlijk. Hij is nog vrijwel leeg. Er zitten nog maar een paar liedjes in, dus kom op.
2: App naar 070 307 8080 of mail westwordwakker@omroepwest.nl.
3: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice,

0: De Haag.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het is 7:53. Dit is het regionieuws met Reinout Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda en goedemorgen Bob.
11: Goedemorgen Reinout.
10: Goedemorgen. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
12: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen. Ja, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Het idee dat juist zij dan met minder koeien moeten doen. Meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat. En willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
10: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpenerwaard protesteerden op de Haagse Koekamp tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren werden aangehouden, maar al vrij snel vrijgelaten. De gemeente Den Haag haalt parkeerplekken weg in de wijk Bezuidenhout Oost om daar ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Veel bewoners zijn daar niet blij mee en bereiden nu een bezwaarzaak bij de Raad van State voor. Parkeerplekken zijn al schaars in de Haagse wijk, zeggen ze. In een telling van de gemeente zouden taxiplaatsen en parkeerplekken voor ambassadepersoneel zijn meegeteld bij de berekening van het huidige aantal plaatsen in Bezuidenhout Oost. En veel bewoners vinden dat niet eerlijk. Oud-minister Frank Rijkaard wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt een tijd burgemeester van Zoeterwoude. De 48-jarige Rijkaard was in het vorige kabinet een half jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de BBB. Commissaris van de Koningin Zuid-Holland Wouter Kolff zegt over Rijkaard: Frank is een toegankelijke, nuchtere bestuurder met brede politieke bestuurlijke ervaring binnen alle overheidslagen. Leidschendam-Voorburg gaan VVD en GBLV met de partij PRO verder onderhandelen over een gemeentebestuur. En dat is opvallend, want eerder liepen de gesprekken met D66 vast vanwege bezwaren tegen de mogelijke komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland. En juist PRO, dat nu dus mee gaat doen aan de collegeonderhandelingen, verzette zich tegen de bouw van dat park. In een studentencomplex, het Rode Dorp bij station Hollandspoor in Den Haag, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. Onze verslaggever Lieve van Sloten neemt er zometeen een kijkje.
0: Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
3: Ja, Connie, die zong het net al. Jordi, ja, zeg het maar.
2: Wat wisselvallig.
11: Ik zou het hierbij laten. Ja.
3: Daarmee heb je ook al eens gezegd.
2: Ik vind het zo'n geweldig nummer. Het is echt heel mooi. En het is meteen ook treffend. Want ja, voor vandaag staat er inderdaad wat wisselvalligheid op het weermenu. Nou, een beetje regen voor de wasmachines. Hè. Ik hoorde het daarnet. Maar het is niet veel. Een beetje regen. 1-2 millimeter misschien. Nou, dat is het eigenlijk voor vandaag. En in de middag, dan is het weer droog. Nu is het trouwens ook nog droog. Hè. Het moet vanuit Engeland, vanaf de Noordzee komen. Het is een zwak front. En dan is het ook helemaal bewolkt. Nu al de eerste tekenen van die storing, de eerste wolkenvelden. Maar in de loop van de ochtend, dat zou nog net in jullie uitzending zijn, dan is de bewolking toch wel dominant. En dan kan het een beetje gaan regenen, het eerst aan de kust. Loop van de middag, dan kan de zon er weer bij komen. 21 graden wordt het vandaag. Nou, dat is eigenlijk wel volgens het boekje, maar we zijn anders gewend. Met ook wat meer wind, hè, Jorinda, uit het zuidwesten tot westen. Matig tot vrij krachtig, die windkracht 5 vooral aan de kust. Loop van de dag draait de wind naar noordwestelijke richting. Ja, dat is natuurlijk niet de warme hoek.
0: Zal het zijn in Den Haag, wisselvallig.
3: Ja, dat heeft hij net verteld, hè, Connie?
2: Ja. Luisteren, Connie.
3: Ja, sorry. Ja.
2: Nee, maar dat wisselvallig is morgen weer even weg, hoor. Dan is het in Den Haag en omstreken weer heel fraai weer. Met aardig wat zon, wat stapelwolken, noordwestelijke wind matig en 21 graden ongeveer. En dan zaterdag iets warmer, 23 graden met een zuidwestelijke bries. Ook dan nog wel periode met zon, waarschijnlijk droog. En zondag, maandag en dinsdag, dat zijn waarschijnlijk wat wisselvallige dagen. Wisselvalliger, met weer wat grotere kans op af en toe wat regen. Ook niet heel veel. En middagtemperatuur 20, 21 graden. Beetje magertjes misschien, hè?
11: Wat kon hij dat goed, hè, die Jordi Bloem?
2: Ja, ah, kon niet. Ja. Ja.
13: En hoe gaat het met het verkeer in Den Haag?
3: Nou, zeg het maar, Robert.
11: Kijk, ik maak de tune zelf.
3: Ja, heel goed.
10: Heerlijk.
3: Ja, dit was helemaal te klauwen. Dit.
10: Doe iets, Jorinda, doe iets.
3: Ja. Robert. Waar staat het vast?
11: Ja, nog een kleine 90 kilometer bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Alweer 23 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met 40 minuten vertraging. Heeft natuurlijk deels te maken met die werkzaamheden op de A44. De A44 richting Amsterdam is dicht. Kapotte vrachtauto op de A16 nog steeds. Vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum. 12 kilometer file, kwartiertje vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Kapotte auto op de A20, hoek van Holland-Gouda. Die veroorzaakt 6 kilometer file bij Moordrecht met 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de aansluiting met de N207.
3: Dankjewel, we gaan snel door. Tot ziens.

0: Pleasure and Sometimes. De rust is weer een beetje wedergekeerd in de studio, maar ja, niet voor lang.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, want dat gaat nog heel even door. We hebben nog een paar plekjes. Dus als je nog mee wilt doen met het Westwoord Wakker Kampioenschap Hooghouden, laat het dan snel even weten. En ja, je hebt de bal in je handen, Bob. Dat klinkt heel
2: hij
0: heftig.
2: Hij is heel mooi.
0: Ja.
2: En hij stuitert ook goed op tafel.
0: En je hebt een belofte gedaan, hè?
2: Oh ja.
0: Weet je toch?
2: Inderdaad.
0: Want nou, jij denkt dat het in de studio makkelijker is dan buiten
2: nee,
0: de studio.
2: Nee, dat denk ik niet. Liewe van Sloten dacht dat. Want Liewe van Sloten die dacht dat een situatie is waar dat anders in is. Hè? Want hij heeft het binnen geprobeerd. Had hij 11. Ik heb het gisteren buiten geprobeerd. Had hij 1. En Liewe mag het van mij ook nog buiten proberen. Kijken of hij hoger haalt dan 11.
0: Ja.
2: En ik kan het dus binnen proberen. Want misschien zijn hier de omstandigheden gewoon beter voor mijn hooghouden.
0: Ja.
2: Want gisteren had ik er 0 tot 1, zeg maar. Hij
0: 0 tot 1.
2: Hij kwam net 1 keer op de bal van mijn voeten terecht.
0: Ja, en dan dus heb je hem gewoon opgelegd.
2: Ja, ik ga staan. Ik leg de bal op de grond.
0: Ja.
2: Eens even kijken.
0: Ik zie ook niet meer. Ben je nu gaan liggen erbij?
2: Ik zit op mijn hurken.
0: Ik wil even die bal
2: balanceren op mijn voet. Ik moet even die bal goed neerleggen, Jorinde.
0: Oh, oké. Okay, ja. Nou, ja, prima. Ja,
2: ik heb mijn hiel omhoog.
0: En lukt dat?
2: Ik heb mijn hiel omhoog. Ik probeer de bal eerst even te balanceren voor ik ga proberen. Dat lukt. Oké. Okay. Ja, tel maar af.
0: 3, 2, 1.
2: 1, 2, 3.
0: Oh!
2: Oh! Ja. 2!
0: Yes!
2: Ja!
0: Ja. Nou, oh! Bijna het record.
3: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2. Tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan.
0: 13 jaar is die, hè? Zeg ik er maar even bij, Boep.
2: Ja. Nou, ik ben 31, dus ik ben inderdaad een stukje ouder. Dan wordt het wat stroever allemaal. Ja. Hoeveel voetballers van 31 gaan wel niet met pensioen, Jorinda?
0: Nou, ze gaan steeds langer door als ik naar het WK kijk, moet ik zeggen.
2: Dat is ook wel weer zo.
0: Jax was dat. Die kan er zomaar vandoor gaan met de bokaal. Want die gaat er natuurlijk uit. Maar Nieuwe van Sloten, jij staat wel naast een nieuwe uitdager, hè?
4: We hebben een prachtig kunstgrasveld in de tuin van Jace. Hij heeft een super outfit aan. Helemaal fluoriserend oranje. Ik zie hem bijna niet. Daar zal het allemaal niet aan liggen. Je hebt de bal al in je hand. Je was stiekem al begonnen, hè?
5: Ja.
4: Heb je er zin in om hoog te houden?
5: Ja, heel zin in. Ja.
4: Want ik heb al wat gezien. Volgens mij wordt dit wel een recordpoging. Het record ligt op 80. Denk je dat je dat kunt verbreken?
5: Ja.
4: Ja? Dat zeg je wel met heel veel zelfvertrouwen.
5: Ja.
4: Ja? Want jij voetbalt zelf ook?
5: Ja, ik heb al vaker hoger dan 80 gehaald.
4: Zo. En waar voetbal jij?
5: Bij Feyenoord.
4: Oh, bij Feyenoord. In welk team?
5: In onder 8, maar dit jaar ga ik naar onder 9.
4: Kijk eens aan. En hoe is het om bij Feyenoord te spelen?
5: Dat is echt heel leuk. Ik heb ook al tegen hele grote clubs gespeeld.
4: Zo hé. En hoe vaak train je dan?
5: Ik weet ongeveer niet, maar ik train wel heel vaak.
4: Elke dag? Nee, toch?
5: Nee, niet elke dag.
4: Maar 3 keer per week of zo?
5: Is ongeveer 5 keer per week. Of
4: 5 keer per week?
5: Ja.
4: En waar sta je in het veld?
5: Middenveld.
4: Middenveld. Nou, ik zou zeggen aanvallende middenvelder of verdedigende middenvelder?
5: Dat weet ik nog niet.
4: Allebei. Ik zou zeggen, ga op de grasmat staan. En ik ga tellen en dan ga jij hoog houden.
5: Ja.
4: Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 40. Wat goed dit.
4: 50.
2: 1, nou, 2,
0: hij is 8 jaar oud, hè?
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2: 70. Oh nee,
0: zou ik het
2: gaan halen? Gaat hij het doen?
4: 75, 6, 7, 77, 78, 79, 80, 81, 83. Zo! Oh. High five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
5: Ja.
4: Ja? Blij mee?
5: Ja, heel blij.
4: Ja, nou, die bal, die mag je in ieder geval houden. En nou, volgens mij komen we nog even bij jou terug voor de finale poging. Want dit is echt wel heel erg hoog. 83 keer. Jace, speler van Feyenoord uit Den Haag. Nou, hartstikke goed. Mag je nog een high five?
0: Ongelooflijk.
2: Ik vind het ook een beetje zielig voor Jax.
0: Ja, hij heeft wekenlang op nummer 1 gestaan. Ja, en ik weet dat zijn opa, die luistert heel erg trouw... in de hoop te horen dat Jax natuurlijk gaat winnen. Maar ja, helaas, Jace heeft het net wat beter gedaan.

0: Een beetje tot rust komen met UB40 en Kingston Town. Zo, dat is wel even nodig, zeg.
1: Nou.
0: Ik ben benieuwd hoe Jax hiernaar heeft geluisterd.
1: Ja, met
0: afgelopen
1: tranen in zijn ogen.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Als een Nederlands supporter eigenlijk. Van,
0: ja.
1: Maar dan twee dagen later weer, gewoon weer die teleurstelling.
0: Ja.
1: Oh, god zielig, hè.
0: Jace heeft het gedaan. Hij is 8 jaar oud. Echt super knap, vind
1: Speelt
0: ik.
1: Speelt voor Feyenoord.
0: Ja, moet ik eerlijk zeggen, dus hij heeft ook wel echt talent, zeg maar. Hij is al gescout. En ja, hij heeft het fantastisch gedaan. Ik heb inmiddels ook een filmpje gezien. Hij voetbalde helemaal in een oranje outfit. Dus ja, deze Nederlander die gaat wel door naar de volgende ronde.
1: 83 keer, hè?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Kon hij de bal hoog houden.
0: Maar wel een beetje een klacht gekregen, hè?
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Het is een beetje sneu. De moeder van Jace heeft namelijk geappt. Die zegt, het waren er 84. Je hebt niet goed geteld, lieve van Sloten. Tel maar even na.
0: Ja, en dan heeft ze dus een filmpje gestuurd. Want ze heeft het gefilmd natuurlijk, hartstikke trots op de zoon.
1: Maar dan doen de scheidsrechters altijd. Ja, die maken dan met hun wijsvingertjes heel even een televisieschermpje.
0: Ja.
1: Dan gaan we de VAR naar laten kijken.
0: Ja, we gaan de VAR laten kijken.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang duurt dat eigenlijk?
0: Nou, dat duurt meestal wel even.
1: Oké, okay, ja. Hoe is het met jou eigenlijk?
0: Ja, gaat op zich wel goed. Ja. Ja, ik moet even bijkomen van dit geheel.
1: Ja,
0: überhaupt hoor, van jullie met z'n allen. Ja. Het is toch, ik mis meer eigenlijk.
1: Oh, dat is snel gegaan. Daar was geen uitzending voor nodig. Een halve uitzending bijna.
0: Ja. Is er al...
1: Is er al een uitslag? Ja. Dat weet ik niet.
0: Oh, nee.
1: Dus heel even kijken.
0: Daar is een uitslag.
1: Te gek. We hebben gekeken en we hebben het echt nageteld. Het waren er echt 83. Wij hebben het ook nageteld. Sorry, moeder van Jace. 83. Dat zegt de VAR hier bij West wordt wakker. Dus daar moeten we ons aan houden, want de scheidsrechter heeft gelijk.
0: En die heeft altijd gelijk.
1: En dat is nog steeds goed, hè? Dat is niet zo dat 84 wel goed is en 83 niet. Het is nog steeds het record.
0: Ja, zeker, ja. Dat staat op naam van Jace. Ik ben benieuwd. We hebben nog een paar keer, dus ik ben benieuwd of daar nog iemand overheen gaat. Ik denk, ja, 3, 2, 1, ik zie het niet gebeuren.

0: Wat een ontzettend fijn liedje van Bente. Een nieuwe zomerhit wat mij betreft. 3, 2, 1, zo heet het. Heerlijk op zo'n lange autorit naar Zuid-Frankrijk of natuurlijk naar Leidschendam.
1: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het Residentieorkest Koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
2: Alleen op TV West.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand.

0: rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Ik zet de wasmachine zo even aan. Dat is wel nodig ook.
6: Gebruik
5: wel regenwater. Wil je ook ruiken? Nee.
7: Sorry, nee. Ik ruik het hier al aan de andere kant van de tafel. Dus dankjewel, Jorinda.
5: Ja, dat is denk ik Reinoud. Die heeft namelijk nog wat nieuws.
8: In Leidschendam-Voorburg gaan VVD en GBLV verder onderhandelen over een gemeentebestuur met pro. Dat is opvallend, want eerder liepen de gesprekken met D66 vast vanwege de bezwaren tegen de mogelijke komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland. En pro is ook al een tijd tegen de bouw van dat vakantiepark. In studentencomplex Het Rode Dorp bij station Holland Spoor in Den Haag wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Bewoners gebruiken voortaan regenwater bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. En oud-BBB-minister Frank Rijkaard wordt burgemeester, tijdelijk, in Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt een tijd burgemeester van Zoeterwoude. Meer regionieuws straks om 8:30 nu, het andere nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
10: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
9: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar pro blij mee is.
11: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
9: Met de steun van pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
12: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
9: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
13: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
9: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de ANWB zit Robert Vriezen.
14: 100 kilometer file staat er in onze regio. En veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam vanochtend. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Nieuw-Vennep. Met 50 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een kwartier vertraging bij Nieuwerbrug. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. En een kwartier vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 6 kilometer file daar.
15: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
16: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
17: Omroepwestadverteren.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: We schrijven het jaar 1966.

0: 2023. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest.
2: Dat is verhuizen en meer.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Madonna, La Isla Bonita. En er is wel wat geroezemoes om Madonna.
1: Ja, van Lisse tot aan Schravenzande hebben ze het erover. En zelfs van Glastonbury tot aan Limburg. Want ze komt misschien, heel misschien, naar Pinkpop volgend jaar.
0: Heeft ze dat gezegd?
1: Nee, het is echt wel een beetje opgeblazen. Maar er wordt gehint op het feit dat ze misschien naar het festival Glastonbury gaat. Dat is in Groot-Brittannië. En dan gaan de fora natuurlijk online allemaal speculeren en kijken wat is er dan in de buurt in die periode. Dat is Pinkpop, dus het zou zomaar kunnen dat als het waar is dat Madonna naar Glastonbury komt, dat ze dan heel misschien denkt van joh, ik hop eventjes over het kanaal en ik treed ook eventjes op in Zuid-Limburg.
0: Dat zou toch wat zijn, joh. West wordt
1: wakker. Zou jij gaan?
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, voor Madonna, ik weet het niet. West
1: wordt wakker. Ja, het lijkt me wel gaaf, maar ja. Nieuws voor jou. In zo'n tent liggen dan zo'n heel festivalweekend, dat zie ik niet voor me.
0: Je kan ook een brokhut huren.
1: Een glampingtent.
0: Een glampingtent, ja. Ja, of lekker met camper.
1: Ja. Heb je, als jij een camper over hebt, mag je appen naar 070-307-8080.
0: Ja, het kan wel zijn dat er daarna tegenaan wordt gepiest daar.
1: Over ons WhatsApp-nummer gesproken. We hebben een appje binnen. En dat heeft alles te maken met het andere gesprek van de dag. Namelijk
2: de WWWK-bokaal.
1: En het nieuwe record daarvan.
0: Ja, we zullen nog heel even terugluisteren. Want een half uurtje geleden gebeurde toch wel heel bijzonder iets.
3: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Zo! High five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
4: Ja.
3: Blij mee?
4: Ja, heel blij.
0: Ja, 8 jaar, Jace. Die heeft gewoon het nieuwe record gezet van de Westwood Wakker kampioenschap.
1: 80 was het, 83 is het. Daar hebben we zelfs de VAR nog naar laten kijken. Want we kregen ook een appje binnen van de moeder van Jace. Die zei, nee, het is 84 keer. Nee, het is echt 83 keer. Maar goed, een record is een record. En ja, dat betekent ook dat er een oud record gesneuveld is van Jax. En dat zorgt natuurlijk ook voor verdriet bij de familie van Jax. De opa van Jax heeft namelijk een appje gestuurd. Goedemorgen. Wat jammer voor mijn kleinzoon. Maar petje af voor Chase. 83 keer. Geweldig. We vonden het heel leuk om mee te doen. Een emoticon van de handjes zo tegen elkaar. Opa van Jax.
0: Nou, dat is lief.
1: Sportief.
0: Ja, zeker. Ja, leuk. Ja, je hoorde Liewe net al even, maar hij staat nu weer op de volgende plek. Regenwater gebruiken om je was te draaien. In Den Haag studentencomplex wordt er vandaag een groot waterbassin geïnstalleerd en aangesloten op wasmachines. Ja, en Liewe, die is daar dus bij. Is dat indrukwekkend om te zien?
3: Ja, zeker. Het is een soort grote betonnen regenton die op een vrachtwagen staat. En daarnaast hebben we nog een vrachtwagen staan. Alles is hier ook afgezet. We zijn in Den Haag, de Hoefkade, vlakbij station Hollandspoor. Rob staat erbij en kijkt ernaar.
5: Ja.
3: En ziet dat het goed gaat.
5: Ja, ik heb het allemaal onder controle.
3: Ja, want wat gaat er nou precies gebeuren? Kijk, nu gaat deze... Gaat hij omhoog?
5: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld. Het bassin zetten we eerst op straat, zodat de vrachtwagen zo meteen kan vertrekken.
3: Juist. En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
5: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
3: Want hoe wordt daar dan regenwater in opgevangen?
5: We koppelen de regenpijpen af. En die verlengen we, zodat dat regenwater in die ondergrondse tank komt.
3: Dus in plaats van dat het water in het riool stroomt, stroomt het nu in deze grote betonnen bak.
5: Precies, precies.
3: En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat het naar de wasmachine gaat. Hoe werkt dat dan?
5: Ja, er zit ook nog een klein pompje in natuurlijk. En er zit een filtertje in. En er zit nog een beetje techniek zit er natuurlijk ook aan vast.
3: Ja.
5: En dat is niet heel bijzonder, maar ja... Het gaat maar met een pompje.
3: Ja. Het eerste wat ik me dan afvraag is... hebben deze studenten straks nog wel schone kleren? Is het regenwater nog schoon?
5: Nou, dat was natuurlijk ieders vraag. Maar er zit een filter voordat het regenwater in de tank terechtkomt. Wordt het eerst gefilterd.
3: Okay, dus het wordt vooraf al gefilterd?
5: Het wordt vooraf gefilterd.
3: Ja. En dan is het gewoon schoon genoeg?
5: Dan is het schoon genoeg, ja.
3: Wat gaan die studenten die hier wonen er verder van merken?
5: Nou, het is sowieso... regenwater is veel minder hard. Dus je was wordt veel zachter. En je hebt minder waspoeder nodig.
3: Kijk, oh, dus het scheelt ze ook nog eens in de kosten.
5: Ja, uiteindelijk ook dat ja, nog een beetje.
3: Ja. Ja. Nu zijn dit een waterbassin voor, wat is het, 2 studentenwoningen, hè?
5: Nee, het is voor alle studentenwoningen.
3: Ja.
5: Er wonen hier 189 studenten.
3: Ja.
5: En we hebben hier 2 wasmachines staan. Die 24/7 draaien.
3: Ja. Dus het is echt wel duurzame. De studentenwoning van de toekomst, zou je kunnen zeggen?
5: Nou ja, dat zou wel mooi zijn als we het vaker en meer kunnen toepassen.
3: Ja, want dat vraag ik me af. Dit is een gigantische operatie natuurlijk.
5: Ja.
3: Jullie hebben hartstikke veel woningen in beheer.
5: Ja.
3: Dit zijn 189. Vergeleken met wat jullie allemaal in beheer hebben, natuurlijk is dat een druppel op een gloeiende plaat.
5: Ja, je moet het ook zo zien dat wij hier natuurlijk wasmachines hebben voor collectief gebruik. En daarom is dat heel goed te doen.
3: Ja. Want is het toepasbaar bij die andere woningen?
5: Nou, niet heel makkelijk.
3: Nee.
5: Het is juist voor dit soort situaties dat je veel bewoners hebt en collectieve wasmachines. Daarbij is het heel erg goed te doen.
3: Ja. Maar voor die andere woningen zou je wat anders moeten bedenken?
5: Nou ja, dan komt er heel veel installatiewerk bij kijken. Dan moet je allerlei leidingen gaan trekken. Maar we hebben natuurlijk wel meer complexen waar collectieve wasmachines staan. Dus misschien, als dit heel goed uitpakt, zouden we dat ook op andere complexen kunnen proberen. Je moet het zien als een pilot, hè, dit.
3: Ja.
5: We hebben ook nog
3: Wanneer is het die pilot succesvol?
5: Over 3 maanden weten we of het supergoed draait of niet. En we hebben een andere locatie hier vlakbij. Daar draait hij al een maand en daar is het vlekkeloos.
3: Okay. Dus als de studenten nog niet lopen te klagen over stinkende kleren, binnen nu en 3 maanden, dan weten we, het is een succes.
5: Nou, ik ga ervan uit dat het een succes is.
3: Ja. Nou, die installatie die is hier dus vanmorgen bezig. Ik zie nu dus dat het grote betonnen waterbassin op de grond staat. En dan gaat hij dus straks richting de studentenwoningen.
0: Ja, nog 1 vraagje, Liewe. Wij zaten een beetje te rekenen hier in de studio. 190 studenten en dan maar 2 wasmachines. Dat is hartstikke weinig, toch?
3: Dat is inderdaad, is snel vergeest. Rob, 1 vraagje nog, een beetje een nabrander. Is het niet 190 studenten en 2 wasmachines, is dat niet weinig?
5: Dat zou je misschien denken, maar we hebben geen klachten dat we te weinig capaciteit hebben.
3: En sommige studentencomplexen hebben misschien zelf ook nog een wasmachine?
5: Voor zover ik weet hebben studenten in de woningen geen wasmachines.
0: Die nemen het gewoon mee naar huis, denk ik,
5: ja,
0: naar moeder.
5: De woningen zijn bijna allemaal even groot.
3: Ja, of die nemen het inderdaad mee naar huis. Dat kan ook. Ja, een beetje vuilniszak over je schouder.
0: Ja, dat deed ik ook vroeger.
6: Heb ik ook gedaan,
2: ja. De dag begint en ben je druk of
0: ik ben ontzettend druk. Ja, ik zet hem even aan hoor, die wasmachine.
1: Oh, kan er wat van mij bij?
0: Tuurlijk, geen probleem.
1: Wat fijn.
0: Geen onderbroeken.
1: Oh, dan moet ik terug naar huis.

0: Dat is een beetje alsof hij die wasmachine aan het aanmoedigen is.
1: Ja. Ja, ik denk dat iedereen dit eigenlijk gewoon moet draaien als je aan het wassen bent. Zeker als je het een beetje een vervelend klusje vindt. Dan denk je spoelen, spoelen, spoelen.
0: Sommige wasbeurten duren wel 2,5 uur. Dus dan heb je daarna echt wel dat nummer in je hoofd.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, Travassie die gaat ook over op regenwater, denk ik. Wasmachine.
2: Best voor warmheid thuis deze zomer.
1: Ja, we gaan weer op zomerreis. En dat vind ik zo ontzettend leuk met het hele West wordt wakker team. We konden het niet over onze hart verkrijgen om Tjeerd niet mee te nemen. En dan wel naar Denemarken te gaan. Of naar Frankrijk. Of naar België. Of misschien wel naar Engeland.
0: Die pizza is voorbijgekomen, ja. Zonder Tjeerd. Ja. Lanzarote misschien dachten we ook nog.
1: Nou, we hebben ook regiogenoten in Zuid-Afrika. En
0: ja,
1: Hongkong.
0: Precies. Ja.
1: Dat zouden mooie reizen zijn.
0: Ja, dat zouden zo goeie dag uitzenden vanuit Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Nou, bij deze is het een ideetje geboren volgens mij.
1: Ja, precies, ja.
0: Maar ja, dat kan allemaal niet zonder Tjeerd. Spoor.
1: Nee, dus, dat wilde je allemaal niet.
0: We gaan naar Leidschendam.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Want we gaan namelijk naar het stadspark van Angelique Werner. Nou, we zijn er even geweest, hè, want we hebben een voorbereidende lunch gehad. Dat is allemaal ontzettend serieus. Wordt er dan besproken wat we allemaal gaan doen, die uitzending, ja. Op 17 juli. Ja, het is wel een prachtig plekje.
0: Het is zeker een hele mooie, diepe tuin. Het is een gigantisch park eigenlijk. Elke keer dacht ik van, oh, nu stopt hij wel. Maar dan is er net een stukje tussen twee bomen door en dan loopt hij weer door die tuin. Dus het is prachtig om te zien. En ik denk dat er genoeg plek is om allemaal tenten op te zetten. Want dat gaan we doen natuurlijk.
1: Ja, we hebben een kleine discussie. Hè, want er zijn natuurlijk in het huis ook slaapplekken.
0: Ja.
1: Er moeten ook mensen inderdaad in een tentje in de tuin. Ben je er al uit?
0: Ja, ik slaap binnen. Daar was ik heel snel uit.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk geen discussie voor mijn gevoel.
1: Ja, waarom?
0: Ik heb 2 weken in Frankrijk in een tent geslapen. Ik vind het goed voor deze zomer. Ja,
1: ja.
0: En het opzetten. Je bent langer bezig met opzetten en afbreken van die tent dan dat je er daadwerkelijk in aan het slapen bent, voor mijn gevoel.
1: Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Maar dat is wel gezellig natuurlijk. Lekker lampjes ophangen en een beetje een vuurkorfje ervoor.
0: Maar ben ik verboden op het kampeerterrein als ik binnen slaap? Want ik kan toch gewoon heel de avond bij die lampjes en bij die vuurkorf zitten.
1: En op het moment dat we gaan slapen, dan ga je naar binnen?
0: Dan ga ik naar binnen, ja.
1: Ja, dat is toch flauw?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk
1: dat is toch niet gezellig?
0: En als ik zou zeggen dat ik snurk en dat je dat door alles heen hoort, ook door tentdoeken.
1: Ga dan maar weg.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik snurk.
1: Ja.
0: Bij deze.
1: Nou, Bob gaat mee. Hè? Onze luxe poes die gaat lekker naar binnen.
0: Miao.
1: Angelique is er natuurlijk bij. We hebben al gehoord dat Reinoud erbij is. Maar ja, Bob, jij bent bij mij, zeg maar, tijdens de uitzending. Dus je bent niet de buitenpost.
0: Nee, die hebben we nog nodig dan.
1: Die hebben we nog nodig, ja. Gaan we even op zoek naar wie de buitenpost gaat zijn tijdens die uitzending op 17 juli. We hoorden het al, Bob die zit naast mij hier in dat mooie stadspark.
3: Dat
1: en dan is natuurlijk de vraag, wie is onze buitenpost? Nou, maak je maar bekend.
3: Ja, dat ben ik. Gwen Ouwehand.
1: Dag Gwen.
3: Hallo.
1: Nou, nieuw in dit team van West wordt wakker sinds een paar maanden al wel natuurlijk. Maar voor het eerst met ons op reis en helemaal naar Leidschendam-Voorburg. Nou, dat wordt een avontuur.
3: Ik voel me zeer bevoorrecht, moet ik zeggen. Het is echt een feestje om hier te zijn.
1: Ja, en je gaat dus Leidschendam ook weer snel verlaten. Ja, niet voor niks, want je gaat ons tips geven wat we allemaal in de zomer kunnen doen.
3: Ja, en echt al die hotspots, die weten we ondertussen nou wel. Ik ga echt op zoek naar de verborgen pareltjes. Dus ik ga ze allemaal op een rijtje zetten voor iedereen.
1: Heb je nog tips?
3: Tips
1: nodig misschien?
3: Tips nodig? Nou, alle tips zijn sowieso welkom. Maar ik denk dat het helemaal goed moet komen. Zeker.
1: En we hebben al een voorbereidende lunch gehad. Wat denk je als je het zo team rondkijkt?
3: Nou, als ik het team zo rondkijk, dan denk ik dat het één groot feest moet worden. Wel een beetje een chaotisch feest, maar...
1: Dat heb je al wel door.
3: Ja, dat heb ik wel al door. En dan zal het eten ook snel op zijn, hè, het ontbijt. Dat denk ik ook wel. Ja,
1: dat heeft Gwen heel snel door. Dat
0: zet
1: het eten...
0: een hoge pet van ons op.
1: Ja, maar dat eten klopt wel natuurlijk met het team. Ja, dat hoort erbij. Gwen Ouwehand, die is er dus ook bij. Die blijft ook gezellig slapen, wel in een tentje.
0: Ik zeg het wel in een tent.
1: Ja, op een gegeven moment wie gaat er in huis, wie gaat er in een tent. Op een gegeven moment sliep alleen Gwen nog in een tent. En dat is volk lullig. Dus inmiddels gaan Reinoud en ik ook weer in een tent.
0: Gaat Reinoud Hoemer ook in een tent?
1: Ja,
0: nu voel ik me ook weer lullig dan. Dat ik dan binnen als de enige binnen slaap. Nou, de discussie is nog steeds gaande.
1: Nou, we hebben ook
0: studio.
1: Iemand die thuis gaat slapen, maar daar hebben we het morgen over.
0: Ja, was goed.
1: En we nemen natuurlijk ook de platenkoffer mee.
0: Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel leuke plaatjes al aangevraagd. Dat kan nog steeds. 070-307-8080. Of mail eventjes naar westwordwakker@omroepwest.nl. Moeten wel regionale plaatjes zijn of regionale artiesten zijn, zoals deze.
1: Dit is een tip van ons.
0: Ja,
1: Direct. Die is nog niet aangevraagd, maar hij hoort natuurlijk wel in die koffer. En misschien heb je wel iets heel anders. Geef het snel door. Onze tip is Devil Don't Care.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Het is precies 8:30. Het Regio Nieuws met Reinhard Roemer.
11: Goedemorgen. Na lange tijd van relatieve rust op het stikstoffront zijn boze boeren gisteren met hun tractoren naar Den Haag getrokken om te demonstreren. Politiek verslaggever Marijn Kramer over het hoe en waarom van hun actie.
12: Dat gevoel dat juist de boeren eigenlijk alle problemen met stikstof moeten oplossen, ja, dat is iets wat echt onder de mensen leeft daar. Dat juist zij dan minder koeien moeten doen, meer moeten werken aan de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak. Zij vinden eigenlijk dat het een beetje te veel en te snel gaat en willen eigenlijk ook meer zien dat ook bijvoorbeeld de industrie of de Rotterdamse haven meer de rol zou gaan pakken.
11: Tot laat in de avond was er in de Tweede Kamer een stikstofdebat. Boeren uit onder meer de Krimpenerwaard protesteerden op de Haagse Koekamp tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze kwamen met meer trekkers dan afgesproken en daarom greep de mobiele eenheid in. 5 boeren werden aangehouden, maar kort daarna vrijgelaten. Een studentenwoning in de Obrechtstraat in Den Haag is gisteravond kort ontruimd geweest na een probleem met gevaarlijke stoffen. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken en volgens lokale media is een van hen naar het ziekenhuis gebracht. De onwelwording gebeurde tijdens schoonmaakwerkzaamheden in het pand aan de Haagse Obrechtstraat. Vermoedelijk heeft het gebruik van schoonmaakmiddelen tot een chemische reactie geleid. Nadat de woning was geventileerd, konden de bewoners weer naar binnen. Bij een ander studentencomplex, het Rode Dorp, bij het Haagse station Holland Spoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurt met behulp van een hijskraan in de tuin. En verslaggever Lieve van Sloten staat erbij en kijkt daarnaar, samen met Rob Moré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
13: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
14: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
13: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
14: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
11: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in twee grote collectieve wasmachines. En oud-minister Frank Rijkaard wordt burgemeester, tijdelijk in Teylingen. Op 1 september neemt hij de taken over van Carla Breuer, die na 12 jaar stopt in de fusiegemeente. Ze wordt een tijd burgemeester van Zoeterwoude. De 48-jarige Rijkaard was in het vorige kabinet van Dick Schoof een half jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de BBB. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, zegt over Rijkaard: Frank is een toegankelijke, nuchtere bestuurder met brede politieke, bestuurlijke ervaring binnen alle overheidslagen. Aldus Kolf.
10: Dan gaan we naar Jordi Bloem met het weer. Goedemorgen, Jordi.
15: Goedemorgen, Jorinda.
10: We zitten een beetje in een koele fase eigenlijk, hè?
15: Ja, en die duurt waarschijnlijk nog wel een enige tijd. Want ja, er zit wel warme weer aan te komen. Maar pas over ongeveer een week dan zou het wat warmer kunnen worden. En ook zaterdag is even een wat warmere dag. Maar wel net onder de 25 graden, hoor. Dus geen hitte, geen snikhitte. Ik ben er overigens wel blij mee. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Maar ja, het zal vast nog wel een keertje heel warm worden deze zomer. We zijn maar pas begonnen, hè?
10: Ja, ik vind het wel even lekker, moet ik eerlijk bekennen.
15: Daarom. En vandaag 21 graden ongeveer. Nu is het al bijna 20 buiten. Er komen weinig bij. En dat komt omdat de bewolking is toegenomen. En op de Noordzee ligt een frontje klaar. Een gebied met wat lichte regen en motregen. En dat zal straks Zuid-Holland gaan bereiken en passeren. Loop van de middag is het dan weer droog. Ik denk pas na lunchtijd. Nou, rond de klok van 1 uur ongeveer. Dan wordt of is het droog van het westen uit. En dan later ook op steeds meer plaatsen nog zon. Vooral aan het einde van de dag. Dus we krijgen een mooie avond met ook wat minder wind. Want die wind is af en toe vrij krachtig. Misschien zelfs krachtig aan de kust. Windkracht 6. Uit het zuidwesten tot het westen, in de loop van de dag uit het noordwesten. En daarmee wordt dus relatief koele lucht aangevoerd. En dat merken we ook in de nachtelijke uren. Komende nacht kan het landinwaarts afkoelen tot 13 graden. Met opklaringen, weinig wind, het blijft droog. En morgen denk ik ook een droge dag. Met aardig wat zon, zonnige periode, matige noordwestenwind. En opnieuw 's middags ongeveer 21 graden. Een ideale doedag voor buitenactiviteiten. Dat je niet meteen denkt van, oh, wat zit het te puffen en te zweten. Nee hoor, dat is niet aan de orde. Zaterdag, na een koele nacht, weer wat warmer. Maar kan het 24 graden worden in de regio. Periode met zon en waarschijnlijk droog. En zondag tot en met woensdag, vat ik even samen, dat lijkt een periode te worden met meer bewolking. Een wat grotere kans op soms regen. Verregende dagen zijn het niet. En heel veel neerslag is het ook niet. Beetje jammer nog voor de natuur. Maar goed, wat wisselvalliger. En middagtemperatuur, net een paar graden boven de 20 graden. Best wel lekker, zeker als de zon toch af en toe schijnt.
10: Dankjewel. Dan gaan we naar Robert Vriesen, want het is druk op de weg.
16: Jazeker. De afgesloten A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen zorgt weer voor veel vertraging op de A4. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep met 40 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag wordt langzaam gereden tot Den Haag-Malieveld over 3 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuutjes vertraging bij Rotterdam-Feyenoord. Dan naar de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, kwartiertje tijdsverlies bij knooppunt Gouwen. En een kwartier vertraging heb je ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Dan nog even naar de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Want de vertraging is nu toch wel een half uur bij de aansluiting met de N207. Staat 2 kilometer file vanaf Lisse.
10: Dankjewel.
16: Alsjeblieft.
11: En tot zover. Het uitgebreide regionieuws wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Oh, het gaat allemaal helemaal mis hier.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ruim jij het even op, Bob?
2: Oh, moet ik dat ook? Ja, okay.
0: Ja, dat hoort erbij.
2: Hoort het erbij? Ja. Ja, is goed.
0: Hoi Herman.
2: Waar is de bezem?
3: Hey, goedemorgen. Was Bob aan het hoog houden?
2: Ja. Dat is onwijs grappig, zeg.
3: Jeetje. Ja, ik vond hem zelf ook wel een leuke binnenkomer.
2: Ja, dankjewel Herman. Ja,
0: het had wel gekund inderdaad, ja. Het scheelde weinig. Ja, ga jij het nog proberen eigenlijk, Herman?
2: Ja.
0: Het had wel gekund inderdaad, ja. Het scheelde weinig. Ja, ga jij het nog proberen eigenlijk, Herman?
2: Ja.
3: Ja, zou het moeten kunnen. Ja, moet ik even proberen.
0: Ja, moet je
3: misschien
0: even
3: vrijdag
0: proberen.
3: Misschien vrijdag even.
0: Ja, dat zou gezellig zijn. Ja, vind
3: ik ga
0: leuk.
3: Mijn best
0: ben benieuwd. Gaat, of gaat dat dan ook dit gebeuren?
3: Ik vrees het wel. Maar geef me de ruimte. Ik ga gewoon buiten staan op de parkeerplaats.
2: Bij al die auto's.
3: Alle auto's even aan de zijkant parkeren. Ja, dan kan er niks gebeuren.
0: Ja. Het was spannend gisteren, Herman. Het voetbal op meerdere vlakken. Maar laten we even beginnen met België.
3: Ja, ongelooflijk. België door het oog van de naald tegen Senegal. De bondscoach van België die zat in de dugout, denk ik, al na te denken. Of misschien al wel te schrijven. Zijn ontslagbrief richting de Belgische bond. Met als laatste woorden, het spijt me. Hartelijke groeten, Rudy Garcia. Ze staan met 2-0 achter. 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. Lukaku, die brengt die achterstand terug tot 2-1. Terwijl België eigenlijk niet zo heel veel te vertellen had in die wedstrijd. In de allerlaatste minuut wordt het 2-2. Verlengd. Ja, ook daar spanning en sensatie. Kansen ook voor Senegal. En dan in de allerlaatste minuut van de verlenging krijgt België een penalty. Een terechte penalty. Ik heb hem 3 keer terug zitten kijken. En Tielemans, ga er maar aan staan. Bij België hebben ze geen penalty-syndroom. Tielemans, de aanvoerder, die gaat achter de bal staan. Hij maakt de 3-2. En ja, België dus door naar de 8e finales. Het is, het is ongelooflijk.
0: Ja, het was groot feest in België. Laten we nog even luisteren.
3: Ja, dat zal.
4: Wat vond u van de Belgen?
5: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu the only way is up, denk ik.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my god!
0: Ja, dat was België.
3: Ja, weet je. En als ik dit zo hoor, dan denk ik, potverdorie. Ja, ik gun het die Belgen hoor. Maar ik had dat gevoel ook zo graag willen hebben met Nederland tegen Marokko. Maar goed, het is niet anders. Een mooie overwinning voor de Belgen. Die andere wedstrijd was trouwens ook knijterspannend. Engeland tegen Congo. Engeland komt met 1-0 achter. Ook daar zit het venijn wel een beetje in de staart. In de 75ste minuut. Harry Kane, de grote ster, de grote spits van Engeland. Hij maakt gelijk. En een paar minuten later, 4 minuten voor het einde, maakt diezelfde Kane de winnende.
0: Wat een mooi doelpunt was dat, zeg.
3: Zo, dat... Kijk, je kan spitsen die hebben wel eens intikkertjes. En dan gaan ze heel interessant lopen juichen. Maar die hadden jij en ik en zelfs Bob ook nog gemaakt. Maar Harry Kane, hoe die deze laatste goal maakte, dat getuigt van hele grote klasse. Het is sowieso mooi om te zien dat de grote sterren waarvan je veel verwacht, dat die het eigenlijk goed doen. Mbappé heeft 6 goals. Messi heeft 6 goals. Nou, Harry Kane dan 5. En Haaland heeft er ook 5. Weet je, soms geven de grote sterren niet thuis. Hier geven ze allemaal wel thuis. En dat is prachtig om te zien. Dat is mooi voor het toernooi. Dus Engeland ook door.
0: Ja, en Amerika ook door nog.
3: En Amerika wint met 2-0 van Bosnië. Alle organiserende landen die zijn door. Hè. Canada is door. Mexico is door. En de Verenigde Staten, die zijn dus ook door. Er zit trouwens nog iets moois aan te komen voor de Verenigde Staten. Want in het kader van loze beloftes, als Amerika het WK voetbal gaat winnen, dan stuurt NASA een voetbal naar de maan. Dat moet toch een motivatie zijn voor de jongens om alles te geven.
0: Geweldig, ja.
3: Ja, die beloftes kunnen wij ook doen, want Amerika gaat het WK niet winnen. Maar het is een leuk bedacht.
0: Ik hoop het nu eigenlijk.
2: En over Amerika gesproken op het WK, hun volgende wedstrijd is volgende week dinsdag tegen België.
3: Tegen België, ja, inderdaad. Ik moet het nog maar zien, want België is niet in goede doen. En ik moet zeggen, ik ben toch al aangenaam.

0: verrast door het spel van Amerika. Die hebben in de afgelopen jaren toch wel flink wat groei doorgemaakt. En ja, België heeft deze wedstrijd niet zomaar gewonnen.
1: Laten we het ook nog even over Nederland hebben. Ja, we zoeken natuurlijk een nieuwe bondscoach allereerst. En ja, er zijn al heel veel namen voorbij gekomen, Herman. Maar Ton heeft er ook nog eentje. Die appte die vanmorgen naar ons.
0: Vertel.
1: Gert-Jan Verbeek.
0: Zou ik niet doen.
1: Okay. Waarom niet?
0: Nee. Ten eerste is het best wel lang geleden dat Gert-Jan Verbeek als trainer aan het werk is geweest. Is niet altijd even succesvol geweest. En bovendien, toen hij aan de slag ging bij Feyenoord, ook alweer jaren terug, toen heeft hij eerst eigenhandig het hele kleedkamercomplex verbouwd. Omdat het allemaal, het moest anders ingericht worden. En een paar maanden later, de verbouwing was klaar en Gert-Jan Verbeek die kon zijn biezen pakken. Nee, Verbeek is geen, de meest leuke optie. En het gaat niet gebeuren, maar verrassend. En je vraagt je ook af, waarom eigenlijk niet Sarina Wiegman? Ik vond het echt een... Die werd geopperd door Jurie Mulder.
1: Ja,
0: mooi. Het levert ook wel weer meteen discussie op, want is ze wel in staat om een mannenteam te coachen? En ze moet eerst een tussenstapje maken. Maar de gedachte... zij is natuurlijk heel succesvol, heeft heel veel verstand van voetbal. Dus ja, waarom niet? Maar het gaat niet gebeuren. Ik ben heel benieuwd of de KNVB Arne Slot gaat binnenhengelen. Ja. Dat zou denk ik de beste oplossing zijn.
1: Dat gaan we zien. Ook nog wel heel triest eigenlijk wat er na de wedstrijd is gebeurd. Want er was heel veel racistische opmerkingen eigenlijk online na de gemiste penalties.
0: Precies, ja. De mannen die namens Nederland de penalties misten, dus Kluivert, Timber en Somerville, die werden overspoeld met online haat. Het is geen uitzondering, het is eerder regel. De FIFA is daar toch ook wel mee bezig, hè? De Wereldvoetbalbond, die hebben 6 miljoen online berichten hebben ze geanalyseerd. Bijna 10.000 keer is er daarin sprake van racisme. En dat is een toename als je het ziet. Vier keer zoveel zelfs als tijdens het vorige WK in 2022. Ze hebben een social media protection service. Nou, dat werkt dus niet helemaal goed. Dat is iets, een app, zeg maar, die haatberichten zou moeten tegenhouden. Dat lukt nog niet helemaal. Maar bijna 10.000 keer racistische berichten.
1: Ja, bizar.
0: Ja, het is eigenlijk te treurig dat we het erover hebben.
1: Ja. Nou, dan houden we daar ook mee op. Tot slot.
0: Dan houden we daar gewoon meteen op.
1: Op. Tot slot, Sven Roes. Dat was toch wel een bijzonder verhaal de afgelopen dagen. Die was vermist. Zijn hele team die kwam in opstand van help ons alsjeblieft. Als je iets van hem hoort, laat het weten. En er is toch wel wat nieuws.
0: Ja, zijn auto werd gevonden op Schiphol. Dus toen was er automatisch de gedachte, zou hij een vliegtuig genomen hebben. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Hij zit ergens in het buitenland, heeft een teken van leven gegeven. En daar houdt de berichtgeving eigenlijk op. Alles in het kader van de privacy van Sven Roes. Maar in ieder geval een zucht van verlichting dat die shorttracker nog in leven is. Wat nou het verhaal erachter is, niemand weet het, behalve Sven Roes en zijn familie, denk ik. Dat zal al dan niet nog een keer naar buiten komen. Maar de grootste opluchting is dat hij in ieder geval niet het slachtoffer is van een misdrijf, maar waarschijnlijk zelf ervoor gekozen heeft om even weg te gaan richting het buitenland.
1: Ja.
0: Wat ik me wel afvraag, zo'n jongen moet toch ook door de douane? Dus dan staat toch meteen geregistreerd waar die is.
1: Bij de politie lijkt mij ook. Ja, die zou dat moeten kunnen checken, lijkt mij.
0: Ja. Maar goed, hij is terecht. En hoe het verder gaat aflopen, dat zal de toekomst leren. Maar hij is in ieder geval ongedeerd.
1: Dat is mooi om te horen. Morgen ben je er weer, Herman.
0: Dat ben ik er weer. En wie weet kom ik ook nog even langs voor het balletje.
1: Ja, leuk.
2: Absoluut, ja.
1: Ik hou je eraan.
0: Ja, vind je dat ook leuk, Bob?
2: Ja, vind ik onwijs leuk. Sorry dat ik door de trams heen schreeuw, maar dat vind ik echt onwijs leuk.
1: Ze gaan er nu over schreeuwen.
2: Ja. Ik schrijf je naam op een van de ballen.
0: Yo, 100.
1: 100?
0: Ja.
2: Ik geloof het niet.
1: De trams ook niet.
2: Nee, hoorde ik, ja.

0: De trams die schreeuwen het uit in West wordt wakker. Bob, heb jij een lievelingsleraar van vroeger?
1: Ja, wel meerdere eigenlijk. Mijn muziekdocent van de middelbare school vond ik heel leuk, Arjaan. Maar mijn wiskundedocent heb ik ook heel veel lol mee gehad. Dat was Joost. Dus ik vond het een beetje... Ik kies het tussen twee geliefden eigenlijk.
0: Ja, en wat maakt dat dan bij hun dat ze zo fijn waren?
1: Dat was eigenlijk gewoon omdat je gewoon met ze kon lachen. Ja. Omdat ondanks dat je 16 of 17 was en zij ver in de 50, dat je gewoon gelijke was. En dat lieten zij ook merken. Ik denk dat dat wel voor mij in ieder geval heel erg hielp.
0: Ja, een beetje wederzijds respect.
1: Mooi
0: en niet denken van, ik ben de leraar en je moet je mond houden.
1: Nul hiërarchie.
0: Ja, precies.
1: In mijn klas in ieder geval.
0: Nou, ook zo'n bijzondere leraar is docent Melek Taghi, die haar leerlingen ziet als haar eigen kinderen. Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburg College in Rijswijk is zij zo geliefd dat ze is voorgedragen als leraar van het jaar. En inmiddels zitten docenten zorg en welzijn bij de laatste 10 kanshebbers. En Annick Enthoven die zocht er even op.
2: Het zijn niet mijn leerlingen, het zijn mijn kinderen. Zo voelt het ook echt voor mij.
3: Iemand waarmee je alles kan bespreken. Je kan alles tegen haar zeggen.
4: En als je iets niet snapt, kun je altijd naar haar toe komen. En dan legt ze het nog een keer uit. Bij haar kun je alles 100 keer vragen en ze doet het 100 keer opnieuw. En zo'n schat van een mens is ze.
3: Ik weet eigenlijk niet wat ik zou moeten doen op school zonder mevrouw Taghi, eerlijk gezegd.
2: Als ik een dag of twee ziek ben, dan... niet eens een dag of twee. Als ik dezelfde dag al ziek ben, dan... ontplof mij WhatsApp. Juf, waar bent u? Wat is er met u? Waarom bent u er niet? En dat is echt geweldig gewoon. Ja. De liefde die ik van de kinderen krijg, daar kan niks bovenop.
5: Ze dacht lange tijd dat ze een heel ander beroep zou kiezen.
2: Ik wist al heel vroeg op jonge leeftijd dat ik mensen wilde helpen. Vandaar dat ik advocaat wilde worden. Naarmate ik ouder werd, heb ik gekozen voor de opleiding social work, omdat ik jongeren wilde begeleiden. En tijdens een stage van mij kreeg ik de vraag of ik een voorlichting wilde geven op een middelbare school.
5: En daar vond ze haar passie, in het onderwijs. Inmiddels staat ze al 18 jaar voor de klas.
2: Ik zie dit niet als werken. Ik doe dit echt met plezier. En ik sta ook elke dag met plezier op om dit te doen.
5: Ze zet zich ook buiten het klaslokaal in voor haar leerlingen.
6: Toen we naar de Tweede Kamer waren gegaan, had ik ook de secretaris geïnterviewd van onderwijs. En daarvoor was ik eerst een beetje nerveus en zij ging mij dus helpen van... kom op, je kan het, dat gaat je wel lukken. En dan had ik toch meer zelfvertrouwen om dan haar echt... Daardoor kon ik haar dus makkelijker interviewen met meer gemak.
7: Het is een mentor, en iemand die haar leerlingen leidt in het leven.
8: Ik mag goede stappen, ze helpt mij met elke stap.
5: Of ze de titel in de wacht sleept, wordt in oktober bekend.
9: Tuurlijk is het spannend, want zo iemand zoals haar, die moet zeker gezien worden. In heel Nederland.
2: De leerlingen zien mij als een rolmodel. En zij zien dat het dus mogelijk is om iets te bereiken. En dat vind ik het allermooiste hieraan, dat ik kan laten zien aan mijn leerlingen. Kijk, je kan alles bereiken wat je maar wil. En ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen, droom groot, dan komen je dromen groot uit. Het is mooi als ze kunnen zien dat hun docent dit waar kan maken.
0: Nou, wat mooi. Ik vind het nu al inspirerend als ik haar zo hoor.
1: Heb jij zo'n leuke docent gehad? Iemand die echt in de top 10 leukste docenten thuis hoort?
0: Nou, op de basisschool had ik dat nog niet zo eigenlijk. Dat waren allemaal inderdaad een beetje oude schijnen. Maar op de middelbare school, ja, zeker wel een aantal.
1: Belangrijke mensen.
0: Absoluut, ja. Dat is ook eentje waar ik gewoon lekker bij kon keten.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor één jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden

0: De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: En het is 10 uur geweest, je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak, een ontknoping in eeuwige roem. Maar nu het nieuws met Reinhard Roemer.
3: Vanmorgen, op de laatste ochtend waarop de A44 dicht was vanwege werkzaamheden, stond er 35 kilometer file op de alternatieve route. De A4 stond vast van Den Haag tot Leimuiden. De afgesloten A44 zorgt al 2 weken lang voor lange files op die andere snelweg. Bij een controle van een bedrijf in Monster is een automatisch vuurwapen aangetroffen. Ook andere wapens zijn in beslag genomen, waaronder stroomstootwapens. De politie is een onderzoek begonnen bij het Westlandse bedrijf. En de vaccinatiegraad in Den Haag is al jaren zorgwekkend laag. Nieuwe cijfers van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tonen dat opnieuw aan. Om de vaccinatiegraad te vergroten, zet de gemeente in op een wijkgerichte aanpak met voorlichting op scholen en buurthuizen. Meer regionieuws hoor je zo direct om 10:30 nu het andere nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij de ANWB zit Robert Vriesen.
5: Altijd nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst tot aan Zoeterwoude-dorp, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop tot aan Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En een kwartiertje extra op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vierde staat voor de N207 en is 2 kilometer.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.

0: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Tot 12 uur.

Love You Always Forever. Donna Lewis was dat. Goedemorgen. Het is 13:30. Je luistert naar Radio West. Dit is een nieuwe aflevering van Aan de Bak. 10e jaargang, aflevering 2310 zijn we aanbeland. En inderdaad, wat ik al eerder zei, in het tweede deel van dit programma, zo even na 11, dan wordt bekend of er een plaat is die de eeuwige roem heeft bereikt. Of niet, want dat kan natuurlijk ook. Verder gaan we in de archiefbak naar twee verschillende jaren toe. Straks naar 1993 en in de jaren 80. Die komt ook nog een keer voorbij in het volgende uur. Verder de tijdmachine, die gaan we spelen met je. En nog veel meer. Daarnaast natuurlijk ook heel veel muziek in dit programma. Laat ik nog even niet vergeten, als je iemand kent die jarig is, een kennis, vrouw, vriendin, man, maakt allemaal niet uit. Je kunt diegene aanmelden via aandebak@omroepwest.nl, via e-mail naar aandebak@omroepwest.nl. En wie weet, ja, als dat is, dan meld ik diegene vandaag, als die natuurlijk vandaag jarig is. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze morgen bijvoorbeeld jarig zijn, of volgende week, maakt niet uit. Je kunt alvast je melding doen, want iedere dag besteden we de aandacht aan. Straks muziek van de Alan Parsons Project, Don't Answer Me, en dit is ABBA.

0: Alan Parsons Project. Ik heb me laten vertellen dat deze band nooit live optrad. Het was een studioformatie. Iedere keer met andere muzikanten, maar wel mooie muziek gemaakt. Don't Answer Me.
1: De plaat voor 12.
0: 8 minuten voor 11:30 en we gaan bekendmaken welke plaat voor 12 waartussen je kan kiezen. Nou, dat zijn deze twee.
1: Nummer 1.
0: Is Go. Ja, Go West van de Pet Shop Boys. Of Go Now van de Moody Blues.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, jij mag het zeggen. Wordt het 1 of 2? App hem maar even door naar 070-307-8080. Of maak je stem in Facebook.

0: U2. En dat nummer heette One. Straks dan gaan we in de archiefbak naar 1993. We spelen de tijdmachine en de muziek die is van Stevie Wonder.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het is ruim 1 minuut over 10:30. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak voor het regionieuws. Zit hier Reinoud Roemer. Goedemorgen.
12: Bernard, goedemorgen. Tijdens de laatste ochtend waarop de A44 dicht was vanwege werkzaamheden, stond er in de ochtendspits op het hoogtepunt, dieptepunt zo je wilt, 35 kilometer file op de alternatieve route, de A4. Het stond vast van Den Haag tot Leimuiden. De afsluiting van de A44 heeft 2 weken lang geduurd en gezorgd voor lange files op die andere snelweg. De A44 was dicht om een bijna 100 jaar oude brug, het Lisserwegviaduct, te vervangen bij Abbenes. De snelweg is morgenochtend vanaf 6 uur weer helemaal open. Bij een controle van een bedrijf in Monster is een automatisch vuurwapen aangetroffen. Ook andere wapens zijn er in beslag genomen, waaronder stroomstootwapens. De politie is een onderzoek begonnen bij het Westlandse bedrijf. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. De vaccinatiegraad in Den Haag is al jaren zorgwekkend laag. Nieuwe cijfers van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, toont dat opnieuw aan. Om de vaccinatiegraad te verhogen, zet de gemeente in op een wijkgerichte aanpak met voorlichting op scholen en buurthuizen, meldt mediapartner Den Haag FM. Te veel kinderen in Den Haag krijgen nog steeds niet de vaccinaties die hen beschermen tegen ernstige ziekten, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer van Jeugd. Het vormt volgens Bredemeijer niet alleen een risico voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. En de politie heeft deze week in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp een gedumpte auto aangetroffen die overduidelijk al maanden stilstaat, meldt de politie via sociale media. De nieuwwaarde van de auto, een BMW, is €72.000. De wagen komt uit het buitenland, dus het is wat lastiger een eigenaar te vinden. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de dure wagen.
0: Dankjewel. Van het weer weet Jordi Bloem alles.
13: Eerst is er veel bewolking en valt er een beetje regen. In de loop van de middag is het weer droog en komt de zon nog tevoorschijn in de regio. Het is ongeveer 21 graden vanmiddag, met matige en aan de kust vrij krachtige zuidwesten en later noordwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, de wind zwakt af, de noordwestenwind. En het wordt vannacht landinwaarts ongeveer 13 graden, vlak aan zee en in de steden ongeveer 15 graden. En morgen, droge dag, zonnige periode, zonnestapelwolken en de middagtemperatuur opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag wordt de warmste dag van het weekend, dan zou het 24 graden kunnen worden. Waarschijnlijk is het zaterdag nog droog met regelmatig zon. Zondag wat meer bewolking en misschien ook een enkele bui.
0: Dankjewel Jordi. En bij de ANWB zit Robert Vriesen.
14: Er staan nog veel files in onze regio, 60 kilometer bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoude-Rijndijk 20 minuten oponthoud, 10 kilometer file. Verderop richting Amsterdam nog eens 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk houdt de rechterrijstrook dicht daar. Dan naar de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kwartiertje vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel.
0: Er was nog een lange lijst. Robert Vriesen show was het eigenlijk een beetje. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Van het geweldige album Songs in the Key of Life was dat Stevie Wonder, Sir Duke.
1: De archiefbak.
0: We gaan naar het jaar
2: 1993.
0: Nederlandse vakantiegangers zijn slordig met hun reisverzekering in dat jaar. Meer dan een kwart, 28%, is niet goed verzekerd tegen ziektekosten in het buitenland. Dat meldt Eurocross, de alarmcentrale van een aantal verzekeringsmaatschappijen in Noordwijk in juli 1993. Oorzaken zijn volgens de organisatie onwetendheid en Nederlandse zuinigheid. Soms vraag ik me wel eens af of dat wel veranderd is sinds die tijd. Maar dat terzijde. Bij de traditionele stierenrennen in het Spanje. In het Spaanse Pamplona, Pamplona zal zijn, raken drie mensen ernstig gewond in juli 1993. Tijdens het evenement gingen jonge mannen door de straten van het Noord-Spaanse stadje, achtervolgd door losgelaten stieren. En de horens van één stier doorboren de borst van een Spanjaard. Nog eens 66 mensen raken licht gewond. Ik vind het nog steeds iets raars eigenlijk, maar goed. Het is wel traditie in Spanje. En dan op 1 november 1993 treedt het verdrag van Maastricht in werking. Daarmee is de Europese Unie officieel opgericht. En toenmalig premier Ruud Lubbers legt uit.
3: Toen hadden we in Europa bereikt dat er een interne markt kwam. En het tweede doel was om te komen tot de ene munt. En eerlijk gezegd lag daarachter weer de gedachte. Als we dat helemaal bereikt hebben, kunnen we gaan denken over één uniform. Dus de militaire kant van samenwerking.
2: 1993.

0: River of Dreams, Billy Joel. Ja, ook een artiest met heel veel mooie muziek. Hey, het is er weer tijd voor.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ik doe een oproep. Je kunt gaan bellen om mee te doen aan de Radio West Tijdmachine. We hebben een mooie hoofdprijs, een mooie dagprijs. Hartstikke leuk om mee te doen. 070-390-5454. 070-390-5454 als je mee wilt doen aan de tijdmachine. We pakken vandaag de derde beller. Hier is Queen.

0: Crazy Little Thing Called Love. Dat was
1: de
0: Queen.
1: Radio West tijdmachine.
0: En het is tijd voor de tijdmachine. Dat is twee keer tijd, inderdaad. Deze week is de hoofdprijs een Kiboe dameshorloge van Haasfabrikaat. 43 mm met licht display en lichtgevende wijzers in het kader van het WK. Ja, dat heeft een beetje rauw randje. Maar goed, er zit een mooi oranje bandje omheen. Oranje wijzerplaat en een gepolijste zilverbandje. Waterdicht tot 100 meter diep kun je ermee zwemmen. Nou, als je drie vragen goed hebt, dan win je dus een... dan ding je mee voor de hoofdprijs die er aanstaande vrijdag uitgaat. Maar dat is de kandidaat die we aan de telefoon hebben. Allemaal hartstikke bekend. Dat is Yvonne.
2: Ja, hoi.
0: Goedemorgen, Yvonne Beljaards.
2: Goedemorgen. Ja,
0: luister je veel naar Radio West, Yvonne?
2: Altijd. Hij staat de hele dag aan.
0: Ja, nou leuk hoor.
2: Ja, zeker.
0: En het is weer een tijdje geleden dat je wat hebt gewonnen. Je dacht, nou, ik ga het nog maar eens een keer proberen.
2: Ja, is het niks, is het niks.
0: Nee, ja, zo moet je erin staan, hè? Gewoon.
2: Ja hoor.
0: Nou, dan gaan we maar.
2: Ik mee voor de grap.
0: Ja. Goed, nou, je weet hoe het werkt, hè? We hebben ook nog een leuke dagprijs trouwens. Als je één of twee vragen goed hebt, dan krijg je de voucher van. Dat is een cadeaubon van Pluto Sport. Nou. Dat
2: valt wat leuk.
0: Dat is altijd wat leuk.
2: Sporten, ja. Ook nog op mijn oude dag.
0: Ah ja, wat is oud tegenwoordig, hè?
2: Nee, is niet oud.
0: Nee, als je maar jong blijft voelen, toch?
2: Vind ik ook.
0: Nou, ben je er klaar voor? Dan stappen we samen de machine in.
2: Ja, doen we.
0: Hou je vast.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Zit je goed?
2: Ja, zit goed hoor.
1: 0, 2, 5. Deuren gaan open.
0: Heb je het gehoord? Welk jaar zijn we?
2: Ja, niet echt, maar geeft niet.
0: We zitten in 2025.
2: Zo dan, dat is lekker.
0: Ja, ik stap net uit de machine, jij ook. En we kijken rond en het is toch wel behoorlijk herkenbaar.
2: Ja, hoop ik.
0: Ja, jij denkt over de vragen natuurlijk. Nou goed, we gaan eens even kijken welke vragen we allemaal hebben. Maar het is natuurlijk pas een jaar geleden, dus je hoeft er niet heel lang over terug te denken. Maar je moet het wel net even weten. Zo is het ook, hè?
2: Geef niet hoor.
0: Ja, nou, ben je er klaar voor?
2: Probeer het.
0: Zo is het. Nou, daar gaan we hoor. Vraag 1. Ja. Op 3 juni 2025 besluit Geert Wilders met zijn partij de PVV uit de coalitie te stappen. En daardoor valt het kabinet. Wat is de naam van dit kabinet? Dus niet de naam van de premier, maar de naam van het kabinet.
2: De naam van het kabinet? Dat is toch van Jetten, hè?
0: Jetten. Ik schrijf hem op.
2: Ja.
0: Vraag 2. In 2025 draait Jurassic World Rebirth in de bioscoop. Het is alweer de 7e film in de Jurassic franchise. Welke prehistorische dieren lopen in al deze 7

0: Film ze rond. Wat waren dat voor dieren? Prehistorische dieren. Het is het meest bekende prehistorische dier.
1: Zeg een hamster.
0: Wat zeg je, een hamster?
1: Ja.
0: Een hamster. Ik schrijf hem op. Prehistorisch.
1: Ja, dat is niet goed, zijn, maar geef
0: niet. We gaan naar drie. Dieven breken in oktober in het museum Het Louvre. In slechts 7 minuten tijd weten ze er met een buit ter waarde van 88 miljoen euro van door te gaan. Wat hadden de dieven gestolen?
1: Nou, die drie armbanden en zo'n ding op de hoofd. Helm.
0: Ja? En wat algemene woord ervoor?
1: Goud.
0: Goud, ja. Oké, nou, we gaan eens even kijken. Ik ben wel even benieuwd eigenlijk. Even aan de machine vragen hoeveel vragen je goed hebt. Eens even kijken. Wat gaat de machine zeggen? Nou, je hebt... Zo. Je hebt één vraag goed.
1: Nou, dat geeft toch niet?
0: Nou, je krijgt er een applaus voor, dus dat is toch best geweldig eigenlijk, of niet?
1: Ik wel.
0: Ja. Nou, ik ga de antwoorden even geven. Het was kabinet Schoof. Dat was de eerste die had... Zo heette dat kabinet. De tweede is natuurlijk geen hamster, want dat is geen prehistorisch dier, want die leven nog steeds. Het waren dinosaurussen in die films.
1: Oké.
0: Ja, ja. En die laatste, ja, de jury heeft het goedgekeurd. Je zei goud, je zei armband, je had het over masker. Nou, kroonjuwelen was het volledige woord, maar we rekenen hem goed, deze. Dus, en daarmee heb je dus wel die dagprijs gewonnen. Je hebt een cadeaubon gewonnen van Pluto Sport voor waarde van 50 euro. Nou. Dat is toch leuk?
1: Leuk! Ja. Dus ik ga sporten.
0: Je gaat lekker sporten.
1: Ja.
0: Nou, bedankt voor het meedoen, Yvonne.
1: Hartelijk bedankt. Ik vond het heel gaaf.
0: Ja, nou, hartstikke leuk hoor. En je krijgt die prijzen. Okay. Er wordt er contact voor opgenomen, hè?
1: Ja.
0: Oké. Tot ziens.
1: Hoi,
0: dag.
1: Fijne dag.
0: Hetzelfde, dat was Yvonne Beljaerts. En dit is Taylor Swift en de Fate of Ophelia.

0: Benny Nijman. En het eerste uurtje zit erop van aan de bak. Straks natuurlijk de eeuwige roem en nog veel meer. Dus blijf luisteren.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang...

0: www.radio-west.nl.
1: Het is 1 minuut over 11. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. En dat betekent dat het weer tijd is voor het nieuws. Nu met Reinoud Roemer.
2: Tijdens de laatste ochtend waarop de A44 dicht was vanwege wegwerkzaamheden, stond er in de ochtendspits op het hoogtepunt 35 kilometer file op de alternatieve route, de A4. Het stond vast van Den Haag tot Leimuiden. De A44 is vanaf morgenochtend vanaf 6 uur weer open. Bij een controle van een bedrijf in Monster is een automatisch vuurwapen aangetroffen. Ook andere wapens zijn in beslag genomen, waaronder stroomstootwapens. De politie is een onderzoek begonnen bij het Westlandse bedrijf. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. En een vrouw in een brommobiel is bij de tramkade in Schipluiden in de problemen gekomen nadat ze met haar voertuig een fietspad was opgereden. Brommobielen zijn daar niet toegestaan. En toen ze niet verder kon en wilde keren, reed de vrouw bijna van het taluut naar beneden. Agenten hebben haar weer op weg geholpen, maar ook bekeurd. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het andere nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS-journaal.
1: En we gaan nu naar de ANWB voor verkeersinformatie.
4: De laatste files van de ochtendspits die moeten nog oplossen in onze regio. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen nog 18 kilometer met een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Tot 12 uur

0: Het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot. Hoe kan het ook anders?
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is weer zover. Eeuwige roem. Er zou zelfs een plaat Eeuwige roem kunnen gaan bereiken vandaag. Maar of dat gaat gebeuren, dat weten we heel snel. Want we hebben iemand aan de telefoon. En die iemand, dat is Marianne Wouters uit Rijnsburg. Dag Marianne.
2: Ja, goedemorgen Paul.
0: Goedemorgen. Nou, je bent een vervent luisteraar volgens mij, hè, van Radio West.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik luister al jaren naar Radio West. Ja, ik sta hier ook net als die vorige mevrouw de hele dag aan.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Hartstikke leuk. En wat doe jij zo? Wat is wat je graag doet nou, zo in het dagelijks leven?
2: Ik ben met pensioen sinds...
0: En wat doe jij zo? Wat is wat je graag doet zo in het dagelijks leven?
2: Ik ben met pensioen sinds een kleine 3 jaar. Ja, dan moest ik in het begin heel erg aan wennen.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
2: En
0: ja.
2: Nou ben ik het een beetje aan gewend. Maar wat ik doe, ik hou van puzzelen, ik hou van lezen. Ik hou van tv kijken, ik hou van fietsen, ik hou van wandelen. En ik doe ook nog een beetje aan bowlen.
0: Dus, zo, oké. Okay. En bowlen, doe je dat iedere week of zo, of niet?
2: Ja, elke week.
0: Elke week. Oké.
2: In competitieverband. Het is nu zomer, maar we hebben ook nog zomerleague, hè, zoals we dat noemen.
0: Ja.
2: Dat gaat gewoon door.
0: Oké. Okay. Ja. Je bent ook nog lid van een wandelclub, zie ik hier. Klopt dat?
2: Ja. Sinds kort zit ik bij een wandelgroepje met allemaal vrouwen. Dat gaat hier vanuit het dorp, wordt dat opgericht, zeg maar. En we zijn met 8 vrouwen en dan gaan we 1 keer in de week gaan we lekker wandelen met z'n allen.
0: En dan
2: af kan nog een kopje koffie drinken daarna.
0: Ja, precies. Dat is
2: heel erg leuk.
0: Die tweede of derde helft, hoe je het wilt noemen, dat is heel belangrijk natuurlijk, hè?
2: Ja, ja zeker.
0: En jullie doen aardig wat stappen, geloof ik, als ik hier lees. 10.000.
2: Ja.
0: Dat is veel.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: En als je met elkaar aan het kletsen bent, dan gaat dat zo snel, die stappen.
0: Ja, als je blijft lopen wel, inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Hey, we gaan eens even kijken naar de stand van zaken in de eeuwige roem. Daar komt u, hoor.
3: Eeuwige roem. My name is...

0: Nou, dat zijn ze dan. Alle drie. Suzanne Veka met Luca, 6 dagen. Albert Hammond met I'm a Train. En Roy Orbison met Lana. En die zat er 2 dagen in. Albert Hammond trouwens 4. En dan is het natuurlijk altijd aan jou de vraag van... ja, welke ga jij eruit gooien?
1: Ja, nummer 1. Ik heb gekozen voor nummer 1 eruit, helaas.
0: Oh! My name is Luca. Her name was Luca. Ja, dat had er wel één kunnen zijn die inderdaad de eeuwige roem had kunnen bereiken. Maar goed, zo is het spelletje natuurlijk. Hè? Dat weten we, zo is het spelletje. Ja. Maar dat betekent wel dat er ook weer een nieuwe plaat inkomt, toch?
1: Ja, van Celine Dion.
0: Celine Dion, ben je daar een beetje fan van?
1: Ja, toch wel hoor, want ze is even een tijd eruit geweest. Maar ze komt weer terug, hè? Ze is weer terug van ziek zijn, zeg maar.
0: Nou, ze is goed ziek geweest, hè?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, zeker.
1: Leuk voor haar.
0: Nou, dan mag je hem zelf aankondigen. Ga ik hem voor je starten?
1: Ja, maar dat kan ik niet, hoor.
0: Oh, dat kan je niet. Oké, nou, ik...
1: Het lijkt me lekker.
0: Oké, nou, ik ga hem voor je draaien. En hij komt, hij is bij deze genomineerd. Het is Celine Dion en Pourquoi tu m'aimes encore, zo heet dit nummer. Ja. Op mijn beste Frans. Dat is toch wat. Hey, bedankt voor het meedoen, hè. Tot ziens.
1: Fijne dag en bedankt.
0: Dag.

Het is toch ook een plaat om je vingers bij af te likken. Nothing Really Matters, Mr. Props. En daarvoor werd genomineerd Pour que tu m'aimes encore van Celine Dion. En dat werd gedaan door Marianne Wouters. Marianne Wouters moet ik zeggen. En morgen dan gaan we weer kijken hoe de stand van zaken is bij Even Geroep. En als jij een keer wil het doen, stuur dan gewoon even een berichtje naar aandebak@omroepwest.nl. Aandebak@omroepwest.nl. En dit is Albert Hammond.

0: Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Straks gaan we een aantal mensen feliciteren zo tegen 12. We hebben ook de plaat voor 12. En in de archiefbak gaan we naar het jaar 1981.
1: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen en meer.
0: Mooi synchroon gesproken. Het is 11:30. Tijd voor het regionieuws met Reinoud Roemer.
12: Goedemorgen, wij doen het om en om.
0: Ja, laten we dat maar doen. Want dat synchroon spreken met ons, dat gaat het niet worden.
12: Dus een duo-presentatie, nee, dat is voor later. De politie heeft deze week in de omgeving van Pijnacker-Nooddorp een gedumpte auto aangetroffen die overduidelijk al maanden stilstaat, meldde de politie via sociale media vanmorgen. De nieuwwaarde van de auto, een BMW, is €72.000. De wagen komt uit het buitenland, dus het is lastig een eigenaar te vinden, zeggen ze. De politie doet onderzoek naar de herkomst van die dure wagen. Tijdens de laatste ochtend waarop de A44 dicht was vanwege wegwerkzaamheden, stond er in de ochtendspits op het hoogtepunt 35 kilometer file op de alternatieve route, de A4. Het stond vast van Den Haag tot Leimuiden. De afsluiting van de A44 heeft 2 weken geduurd, ook een dag of 3 langer dan gepland. Het heeft ook voor lange files gezorgd op die andere snelweg. De A44 is dicht om een bijna 100 jaar oude brug, het Lisserwegviaduct, te vervangen. Bij Abbenes is dat. De snelweg is vanaf morgenochtend 6 uur weer open. Een vrouw in een brommobiel is bij de tramkade in Schipluiden in problemen gekomen nadat ze met haar voertuig een fietspad was opgereden. Brommobielen zijn daar niet toegestaan. Toen ze niet verder kon en wilde keren, reed de vrouw bijna van het taluut naar beneden. Agenten hebben haar nog net weer op weg kunnen helpen, maar ze hebben er ook bekeurd. De bestuurder verklaarde dat ze op het zogenoemde Schelpenpad in Schipluiden gewoon de navigatie had gevolgd.
0: Dankjewel. En dan nu het weer met Jordi Bloem.
13: Eerst is er veel bewolking en valt er een beetje regen. In de loop van de middag is het weer droog en komt de zon nog tevoorschijn in de regio. Het is ongeveer 21 graden vanmiddag, met matige en aan de kust vrij krachtige zuidwesten en later noordwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De wind zwakt af, de noordwestenwind. En het wordt vannacht landinwaarts ongeveer 13 graden, vlak aan zee. En in de steden ongeveer 15 graden. En morgen, droge dag, zonnige periode, zonnestapelwolken. En de middagtemperatuur opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag wordt de warmste dag van het weekend. Dan zou het 24 graden kunnen worden. Waarschijnlijk is het zaterdag nog droog met regelmatig zon. Zondag wat meer bewolking en misschien ook een enkele bui.
0: Nou, in ieder geval genoeg zon. Dat is wel lekker. Bij de ANWB, Robert Vriesen.
14: Nog niet alle files zijn opgelost in onze regio, al gaat het wel de goede kant op hoor. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, nog 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En nog 10 minuten op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Bij de aansluiting met de N207, 2 kilometer langzaam rijden.
12: Robert, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Aan de bak.
15: Dit is Radio West.

0: Ja, prachtig nummer deze van Meja, All About The Money.
1: De archiefbak.
0: Ja, inderdaad. De archiefbak. En we gaan naar het jaar
2: 1981.
0: 1981. De Who zegt hun Europese tournee af in maart 1981. De leden van de rockgroep zouden oververmoeid zijn. Nederlandse fans reageren teleurgesteld. De Who zou in 1981 namelijk optreden in de Leidse Groenoordhallen. En bij de Tros kijken we in 1981 op televisie naar de spannende serie Harten 2. De Amerikaanse reeks heet oorspronkelijk Heart to Heart en werd bedacht door schrijver Sidney Sheldon. En Heart to Heart draait om het echtpaar Jonathan en Jennifer Hart, die als amateurdetectives betrokken raken bij moord, spionage, diefstal en andere misdaad. En de hoofdrollen worden gespeeld door Robert Wagner en Stephanie Powers. En dan het grootste kassucces in de bioscopen van 1981. Dat is Raiders of the Lost Ark van regisseur Steven Spielberg. Het is de eerste avonturenfilm over archeoloog Indiana Jones. Hij gaat in 1938 op zoek naar de Ark van het Verbond in de buurt van Cairo. En Indiana Jones wordt gespeeld door Harrison Ford. Aanvankelijk willen de producers Tom Selleck voor de hoofdrol. Maar hij zat vast aan de tv-serie Magnum. Ook geen onbekende. En dan de film kostte ongeveer $20 miljoen om te maken. Maar brengt wereldwijd $400 miljoen op. We gaan even een klein stukje beluisteren van Raiders of the Lost Ark.
3: And right now, apparently, there's some kind of German archaeological dig going on in the desert outside of Cairo.
4: Now, we've got some information here, but we can't make anything out of it, and maybe you can.
5: Nazis have discovered Tanis.
3: Just what does that mean to you, Tanis?
5: Well, the city of Tanis is one of the possible resting places of the Lost Ark.
4: The Lost Ark?
5: Yeah, the Ark of the Covenant, the chest the Hebrews used to carry around the Ten Commandments.
3: What do you mean, Commandments? You're talking about the Ten Commandments?
5: Yes, the actual Ten Commandments, the original stone tablets that Moses brought down out of Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing. Did you guys ever go to Sunday school?
2: 1981.

0: André Hazes. En zij gelooft in mij.
1: Ja! Er is er een jarig. Er is er een jarig. Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan weer een paar mensen feliciteren. Dina Rovers-Ros, die schrijft... Mijn dochter Patricia is vandaag, donderdag 2 juli, jarig. Ze wordt 48 jaar. En ik ga lekker bij haar eten. Nou, eet smakelijk, zou ik alvast zeggen. En Mieke de Wit, die schrijft... Goedemorgen, ik heb vandaag 2 verjaardagen. Mijn lieve schoondochter Eva, die wordt vandaag 48 jaar. En vriendin Corrie Teunissen, waar ik 50 jaar geleden mee handbalde... en tot kort geleden nog actief was in de handbal, wordt vandaag... 76 jaar. En of ik ze beide wil feliciteren namens Wim en Mieke. Nou, bij deze gedaan.

0: Ja, meer rock'n'roll krijg je ze niet. Rock'n'roll music was dat van de Beatles. En je hoort het muziek alweer op de achtergrond. Dat betekent dat Menno is in de house. Menno, wat ga je doen straks natuurlijk?
1: Nou ja, we hebben eigenlijk... Want op donderdag is er altijd shownieuws met Bob Brinkman. Nou, ik kan je zeggen, het wordt één groot blok shownieuws.
0: Oh ja?
1: Want, Bob is bij Jeroen van der Boom geweest. De aankondiging van zijn nieuwe reeks concerten The Piano Man in Ahoy. En hij heeft gesproken met Glennis Grace, met Kimberly Francis, met Mart Hoogkamer en natuurlijk met Jeroen van der Boom zelf. En al die gesprekken horen we straks tussen 12 en 2. Maar ja, we vergeten natuurlijk ook de tijdmachine niet. En we hebben natuurlijk ook nog steeds jouw plaat. Dus volle bak zometeen tussen 12 en 2.
0: Dat wordt heel gezellig. Ja. Menno, succes straks. Wij draaien Noah Kahan met Stick Season. En daarna de plaat voor 12. Welke zal het worden?

0: Noah Kahn en Stick Season. Het is 7,5 minuut voor 12. Het is tijd voor de plaats voor 12. We konden kiezen vandaag tussen Go West van de Pet Shop Boys of Go Now van de Moody Blues. En met 66% zijn het de Moody Blues geworden met Go Now. Fijne dag nog. Spreek je morgen.
1: De plaat.
2: De plaat.
1: Voor 12.
2: Voor 12.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: We zijn er zometeen tot... 2 uur met een nieuwe Menno in de Middag. Het is 11:30. Het nieuws uit de regio. We zijn wat eerder, André. Geen probleem. Als je er klaar voor bent, goed zo. Dan het nieuws uit de regio. André Kolen.
14: De Haagse gynaecoloog Ed Goormans heeft tijdens vruchtbaarheidsbehandeling in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad gebruikt. Hij heeft minstens 2 donorkinderen verwekt, maakt het Haagse ziekenhuis, de opvolger van het Leienburg, vanmiddag bekend. De man werkte van begin jaren 70 tot 1986 in het Leienburg. Er is inmiddels een onderzoek gestart. Bij een controle van een bedrijf in Monster is een automatisch vuurwapen aangetroffen. Ook andere wapens zijn in beslag genomen, waaronder stroomstootwapens. Politie is een onderzoek begonnen bij het Westlandse bedrijf. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Een vrouw in een brommobiel is bij de tramkade in Schipluiden in de problemen gekomen nadat ze met haar voertuig een fietspad was opgereden. Brommobielen zijn daar niet toegestaan. Toen ze niet verder kon en wilde keren, reed de vrouw bijna van het talud naar beneden. Agenten hebben haar weer op weg geholpen, maar ook bekeurd. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.

0: geen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt het gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

0: Ja, Joe Cocker, Unchain My Heart. En de Dolly Dots aan het begin van dit tweede uur. Menno in de middag. Met zometeen jouw plaat. Hè. Daar eindigen we mee over 3 kwartier ongeveer. En dat kan die van jou zijn dus. We zoeken je guilty pleasures tot en met morgen nog. Dus blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl. En ondertussen hebben we ook Bob Brinkman in de hoofdrol in deze Menno in de middag. Want hij was gisteren bij de perspresentatie van The Piano Man. Het jaarlijkse reeks concerten in Ahoy. In december zijn die weer. En daarin heeft Jeroen van der Boom een grote pianopodium staan. En gaat hij improviseren met het publiek. Dan mag jij op een briefje schrijven welk nummer je wil horen. En hij leest het en hij speelt het meteen. En hij doet het niet alleen. Er komen heel veel gastartiesten. Onder wie, we hoorden ze net ook Lennox Grace, Kimberly Fransens en ook Mart Hoogkamer is erbij dit jaar. En onze vriend uit Leiden die was gisteren dus ook bij die perspresentatie. We hoorden hem net al eventjes Unchained Melody live zingen met Jeroen van der Boom achter de piano. En onze Bob Brinkman die zocht Mart Hoogkamer, Leidse zanger, natuurlijk eventjes op.
1: Mart, mag ik jou wat vragen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ik ben van Radio West.
2: Leuk.
1: Ja, Menno in de middag. Het programma elke dag tussen 12 en 2. We hebben je vaker in de uitzending ook gebeld.
2: Ja,
1: ik vind het heel leuk om je eens een keer oog in oog te kijken.
2: Leuk,
1: ja.
2: Leuk.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, wat hou je die glimlach goed vast? Zo'n beetje al die fotografen.
2: Je merkt ook wel als ik zagrijnig word, hoor. Ik word niet zo snel zagrijnig.
1: Dat geloof ik ook niet van jou.
2: Nee, ik vind het alleen maar leuk, joh. Het is toch alleen maar positiviteit. En waarvoor de zonnetje schijnt, het regent niet, toch? Dan waarvoor moeten we chagrijnig zijn? Ja.
1: Hoe is het met je, Mart?
2: Nee, het gaat goed. Het gaat onwijs goed. Ik ben een onwijs gelukkig mens. Met mijn gezin gaat het goed. Carrière gaat het goed. En we mogen weer bij goede vrienden van me in een show staan. De pianoman van mijn grote vriend Jeroen van der Boom.
1: Kan je zelf eigenlijk een beetje piano spelen?
2: Net een paar akkoordjes, hoor. Ik ben niet echt. Ik heb dan wel een mooie piano staan. En heel af en toe wil ik gewoon zelf eens pingelen. Maar het is niet zo dat ik echt zo los kan gaan als Jeroen van der Boom. Nee, nog niet de helft.
1: En nog steeds, als ik het goed zeg, kersvers vader, toch?
2: Ja, anderhalf jaar. Dan ben je nog wel een kerstverse vader.
1: Ik ben nog geen vader, dus ik vind dat je een kerstverse vader bent.
2: Nee, ik denk dat je na 2-3 jaar, als de kleine 2-3, dan is het niet meer kerstvers, denk ik, toch?
1: Nee, dan is het dan nog een halfjaartje kerstvers.
2: Ja, dan ben ik nog maar een halfjaartje kerstvers.
1: en hoe gaat het daarmee, met het vaderschap ook?
2: Het gaat onwijs goed. Ik ben een onwijs gelukkige papa. En met die kleine, die doet het goed. Ze wil vaak zingen en als ze muziek hoort of de piano hoort spelen, dan wil ze er. Ze is heel erg muzikaal en dat maakt mij nog... Ja, dat maakt het voor mij natuurlijk nog leuker dat ze dan helemaal naar de muziek toe trekt. Ja,
1: want hoe belangrijk is muziek voor een opgroeiend kind?
2: Ik denk wel dat muziek heel veel doet voor een kind. Kijk, ik heb zelf natuurlijk nooit echt muziekles gehad of zo. Maar ik denk wel dat dat voor hun, hoe noem je dat?
1: Ontwikkeling,
2: sorry. Ik kom even niet op het bord.
1: Ja, maar
2: ik
1: denk dat kerstvers vader en slapeloze nachten, ik snap het.
2: Ja, nee, maar voor de ontwikkeling denk ik wel dat het echt gewoon heel goed is. Ook gewoon, het is natuurlijk wel mooi als je als jong kind straks noten kan lezen of iets. Kijk, ik kan het allemaal niet en daar heb ik wel heel veel spijt van.
1: Ja, toch wel, want denk ik niet gemist, want ik hoorde je net...
2: Jawel, maar ik weet niet. Kijk, als hun tegen mij zeggen, we zetten hem nou in een hoge C of we zetten hem in een F of in een weet ik veel wat, noem het een letter of een... Dan weet ik niet waar we het over hebben. Dan moet hij me even voor me voorzingen en dan weet ik in wat voor toonsoort ik zit en dan vind ik het goed.
1: Ja, dus jij hebt gewoon een soort van gehoor daarvoor.
2: Ja, ik ben geen lezer erin, nee.
1: Heb jij het filmpje van François Pieters voorbij zien komen?
2: Ik heb het wel voorbij horen komen en zien komen. Ja, ze hebben het natuurlijk wel naar me gestuurd. Het was hetzelfde strand.
1: Ja? Was het echt hetzelfde strand?
2: Ja, het was echt...
1: hetzelfde lied.
2: En hetzelfde lied, hetzelfde strand.
1: En ze noemden het volgens mij ook echt een Mart Hoogkamertje.
2: Daar?
1: Ja.
2: Dat vind ik leuk.
1: Ja?
2: Dat vind ik leuk. Ja, volgens mij is het goed bekeken natuurlijk. Nee, François ken ik. En die ken ik uit de omgeving. Die zong toen altijd al heel veel in de omgeving in Leiden. En ik ken hem natuurlijk daarvan. Van het uitgaansleven en kwam me vaak tegen. En ik vind het onwijs mooi dat hij nu scoort met dat liedje.
1: Ja, maar eigenlijk heb jij dus een aantal jaar geleden een soort van trend gezet met dat liedje spontaan op een strand.
2: Ja. Nee, ik heb natuurlijk wel eens vaker gezien dat veel mensen het proberen of doen. En dat vind ik onwijs leuk, hoor. Want het is voor mij nu ook alweer een kleine 6 jaar geleden dat ik daar ergens ooit op het strand zat. Dat
1: zou je niet zeggen trouwens als ik jou net zo hoor zingen.
2: Nee.
1: Alsof je het vorige week voor het eerst deed. Ja, dat klinkt echt sloepzuiver.
2: Ik zing alleen het liedje al 400 keer per jaar al 6 jaar. Zes jaar lang.
1: Gaan we hem ook in Ahoy horen, denk je?
2: Jawel. Ik denk wel dat hij het wilt. Ja, natuurlijk, dat doen we dat.
1: En wat gaan we nog meer horen van jou in Ahoy?
2: Ik denk dat veel mensen ook wel verlangen naar een klein beetje Hazes repertoire of zo, weet je wel. En dat zijn wel de dingen waar je mij gewoon snel gek kan maken. Of iets met Waylon. James Brown met Pavarotti, die duet of zo, dat soort dingen. Dat vind ik wel gave, ja, gave dingen om misschien te kunnen sparren daarover. Ja,
1: ja, Hazes nog steeds, deze week zou hij 75 jaar zijn geworden.
2: Ja. Ja.
1: Ook nog steeds een grootheid in de muziek, ook voor jou.
2: Dat is voor mij de koning. Ja, ik kan wel zeggen hoe groot André is, maar daar ben ik een beetje klaar mee. André is de allergrootste en ik hoef er geen woorden meer aan vuil te maken. Nee, joh, André is de allergrootste. Ik zeg het in elke interview, elk jaar. Wat mensen hebben met een god waar ze in geloven, dat was bij ons thuis André Hazes.
1: Ja, dus die komt zeker voorbij in Amsterdam, kan ik me voorstellen. Zeker. Dankjewel, man.
2: Dankjewel.
1: Leuk.
2: Dankjewel.
0: Leuk, Mart Hoogkamer in gesprek met Bob Brinkman. En zometeen keren we nog één keer terug naar die presentatie van de Piano Man. En dan met de hoofdrolspeler natuurlijk, Bob Brinkman in gesprek met Jeroen van der Boom. Dat zometeen over een klein half uurtje.
2: Hallo, ik ben Mart Hoogkamer en mij hoor je nu op Radio West.

Always Shines on TV. En daarvoor natuurlijk Mart Hoogkamer in Spanje. Dat nummer dat hier ook nog een geschiedenis heeft. Hè, toen we Mart en Adriaan, van Basje en Adriaan, hier tegelijk in de uitzending hadden. En ze enthousiast werden voor In Spanje. Mooi, hè? Zometeen keren we nog één keer terug dus naar Bob Brinkman. Dan in gesprek met Jeroen van der Boom. De mama's en de papa's. All the-

0: De mama's en de papa's, Californian Dreaming. En zometeen horen we van Jordi Bloem of het mooie zomerweer dat vanmiddag terugkeert, hoor. Na een beetje bewolking en regen van vandaag. Of dat volgende week ook nog aanhoudt, dat gaan we straks van hem horen. Het laatste nieuws krijgen we van André Kolen. En ik zei het net al, nog een keertje Bob Brinkman zometeen. En natuurlijk jouw plaat. We zoeken je guilty pleasure.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is 2:30. Radio West. André Kolen is hier met het nieuws uit de regio.
13: Goedemiddag. 64 slachtoffers willen schadevergoeding in de zaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de 7e voorbereidende zitting. Het aantal loopt mogelijk nog op. De rechtbank sprak later over mogelijk 70 vorderingen en beloofde over uiterlijk 2 weken een overzicht te verstrekken. De zaak telt volgens het OM in totaal 96 slachtoffers. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en vielen 5 gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de 35-jarige hoofdverdachte Mostag B. De woningmarkt lijkt af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Daar zijn meerdere redenen voor, zegt verslaggever Aida Brands.
14: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
13: De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Hagen ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde. En Terleden heeft Henk de Zeeuw aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. De 45-jarige trainer uit Wateringen begint vanaf het seizoen 2026-2027 bij de voetbalclub uit Sassenheim. De Zeeuw was afgelopen seizoen trainer van ADO Den Haag onder 21.
0: Je hoorde hem al op de achtergrond, hè?
13: Hij heeft even zijn papiertjes geschud.
0: En hij heeft geplast.
13: En
0: ja. Ja, dus hij is er klaar voor.
15: Ja, oh ja, dat is ook belangrijk.
16: Altijd, hè?
0: Ja, ja, ja, heel goed zo. Jordi, want ja, we zijn vooral heel benieuwd hoe het volgende week verder gaat. Over dat lekkere zomerweer dat natuurlijk na deze een korte interruptie vandaag weer terugkomt, hè?
16: Dat is het, ja. Ik zie alweer de eerste opklaring op Scheveningen. En ook bij Monster, bij Hoek van Holland. Daar zitten we alweer in de zon.
0: En Boskoop?
16: Ook. Nee, Boskoop moet even wat langer geduld hebben. Dat komt vanuit het westen. En dan gaat het zich uitbreiden over de regio vanmiddag. Dus het komt wel helemaal goed. Misschien plaats ik nog net een bui die er kan ontstaan. Met name dan rondom de Bollenstreek. Dus zie ik nog wel iets wat ruis op de radar. Maar goed, voor de rest op veel plaatsen droog. 21 graden is het nu op sommige plaatsen al in de opklaring in Hoek van Holland. Ja, dat is de maximumtemperatuur vandaag. Gewoon prima. Met een westelijke bries. Windkracht 5 nog af en toe boven land. Zal in de loop van de middag en vooral vanavond duidelijk afnemen. Een rustige avond en nacht met opklaringen. 12 tot 15 graden wordt het in de loop van de nacht. Koelt lekker af. En morgen, nou, een prima doedag hoor. Met zonnige perioden. Een uitlopen van een hoge drukgebied. Droog weer. 21 graden morgenmiddag. Een noordwestelijke bries. Gewoon lekkere luchtig weer. En dan zaterdag, met iets meer bewolking, wordt het wel wat warmer. 24 graden. Waarschijnlijk blijft het in de regio droog. Zondag, maandag, dinsdag. Dat worden wat wisselvalligere dagen, lijkt het. Met wat meer bewolking, een grotere kans op af en toe een beetje regen. Een paar storingen passeren en dan wordt het toch nog wel zo'n 22, 23 graden ongeveer. En dan tweede helft van de week, woensdag misschien al, maar ik denk vooral vanaf donderdag, meer ruimte voor de zon. En dan gaan we toch weer naar die 25 graden of hoger. Dat zie ik in heel veel berekeningen terug. En er zijn alweer opties die naar 30 graden gaan. Met name dan zo rondom aanstaande vrijdag, volgende week vrijdag, sorry. En zaterdag, want morgen is de andere vrijdag. Maar volgende week dan. Ja. Dan zou het weer duidelijk warmer kunnen worden.
0: Oké, nou dan wachten we dat af. En morgen is een doedag. Wat ga jij dan doen? Wat doet de weerman op doedag?
16: Nou, dan ga ik niet zweten. Dan ga ik stofzuigen, een beetje fietsen, wandelen, de ramen lappen, weet je wel.
0: Wat ben je toch gewoon gebleven, Jordi?
16: Want dan kreeg ik helemaal had ik geen puff voor. Met die
0: nee, natuurlijk niet.
16: Maar ik ben gewoon gebleven, zei dat?
0: Ja, zeker. Dat je dat allemaal zelf doet en zo. Ja, als beroemde weerman. Nou, dankjewel, Jordi. Tot later vandaag.
16: Tot later.
0: Hoi. Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
17: Ja, het was Robert Vriezen, maar je weet het nooit.
0: Dat blijft een verrassing, hè?
18: Paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Op de A20 Hoek van Holland Gouda. 10 minuten oponthoud bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File van 2 kilometer staat bij de aansluiting met de N207.
17: Dankjewel, Robert. Altijd paraat, hè, die jongen. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Wat heb je op de draaitafel gelegd?
17: Ik heb een 45 toeren singeltje uit mijn kast gerukt.
0: Ach, wat leuk.
17: Bruce Springsteen.
0: Ah, leuk.
17: Bijnaam de Bos.
0: Ja.
17: Kon hem bijna niet vinden, want ik was aan het dansen en het licht was uit. Ja, Dancing in the Dark.

0: En dan krijg je toch zin in de vakantie. Het is Isles en Voyage, Voyage. We gaan terug naar Bob Brinkman voor de laatste keer. Hij was gisteren bij de perspresentatie van de Piano Man. Een serie concerten dat voor de derde keer plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. De RTM stage is dan het podium op 10, 11, 12 en 14 december van de show die Jeroen van der Boom weer geeft. En ja, dat is een hele interactieve show, want je kunt zelf verzoekjes aanvragen en die worden dan door hem en door zijn geweldige band live gespeeld. Hij doet het niet alleen. Er zijn veel andere artiesten worden, net al Mart Hoogkamer, Kimberly Francis, Glennis Grace onder andere. En Jeroen van der Boom natuurlijk zelf. En we sluiten dan ook af deze reeks van Bob Brinkman daar in Rotterdam. Met een gesprek met de man zelf, met Jeroen van der Boom.
1: Ja. Hi.
2: Nou Bob, die was goed hè?
1: Ja, die was goed Jeroen. Hi, leuk je weer te spreken.
2: Ja, wederzijds.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Mag ik gelijk een verzoekje bij je indienen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Achter de piano.
2: Ja hoor, dat mag.
1: Kan jij There's No Business Like Show Business? Dan lopen we hier naar de piano die hier aan de Maas staat.
2: Deze?
1: We kruipen erachter.
2: Wacht even. Ik ga je, want je wil hem echt hebben.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke gaaf. Een beetje de tune van ons programma namelijk. Bij
2: Oh, is dat jullie...
1: Ja, we hebben daar een eigen liedje op gemaakt. Maar leuk.

0: wacht, komt hij aan. Oké, komt hij aan.
1: Jeetje. Nou, bij een goochelaar zou je
0: ik
1: zeggen...
0: Ik heb het nog nooit gespeeld, maar nee. Ik ga hem wel doen.
1: Nee, ik zou bij een goochelaar zeggen, je staat er met je neus bovenop, maar het gebeurt gewoon echt. Je kan het gewoon echt gelijk.
0: Ja, had je gedacht van niet?
1: Nou, ik dacht dat je
0: ben niet de beste pianist, maar wel de handigste.
1: Wat is jouw geheim hiervan?
0: Mijn geheim is dat ik de 1850 bruiloft heb gedaan en dat ik vooral voor alle jonge mensen in Nederland durf gewoon fouten te maken. Veel fouten maken.
1: Dat
0: er zaten 6 fouten in het There's No Business. Maar je gaat gewoon door, want dat is namelijk entertainment. There's no business like show business.
1: Het zit allemaal in dat
0: It's
1: nummer,
0: all Jeroen. About entertainment.
1: Het is niet te doen, alles komt samen.
0: Ja, dat is wat
1: je hebt heel veel bruiloften gedaan. Ik vraag me gelijk af, is er een bruiloft die je direct bijstaat?
0: Ja, in Katwijk. Ik was zo'n jaar of 18, toen kwam ik in Katwijk. En toen waren er mensen, het was een beetje een rare sfeer. En op een gegeven moment ga ik spelen. En ik begin You Never Walk Alone, wilden die mensen horen. En ik zie in één keer iedereen huilen. En ik denk, nou, dit is fantastisch, ze vinden me fantastisch. En nog harder huilen, En ik zeg tegen mijn geluidsman, nog we gaan nog langer. Hij zegt, Jeroen, stoppen. Ik zeg, nee, mensen aan het huilen. Ik zeg, nee. Ik zeg, we gaan door. Jeroen, stoppen. Ik zeg, maar iedereen staat te huilen. Ik zeg, waarom staan ze aan het huilen? Hij zegt, ze staan te huilen omdat ze blij zijn dat de bruiloft afgelopen is en de pleuris niet uitgebroken is. Ik zeg, dat nee niet. Ze zijn gelijk een eind aan gebreid. En daarna hebben we een vechtpartij op de gang.
1: Nee.
0: Daarom moesten ze huilen.
1: Tussen de familie van de bruid en de bruiloft.
0: Ja, nee, weet ik voel het allemaal ging, joh. En ik heb één keer gehad, toen werd iemand op de schouders genomen. En er waren lage balken. En het was van, even hoog, hij leven hoog. En die klapt met zijn hart zo tegen de balken aan. Die flikkert achterover. Zo een buffet in. En toen dacht ik, kut, wat moet ik nu?
1: Ja.
0: En het ging goed, dus ze stond op. En toen zei ik, de legendarische woorden. Ik zeg, nou, ik heb veel zalen plat gespeeld, maar dit ging wel heel snel. Nou, dat soort dingen heb ik. Ik kan een hele podcast maken van bruiloft tot arena.
1: Dat moest je maar eens een keer doen.
0: Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd.
1: Ja, zijn er wel eens momenten dan, Jeroen, dat je even uitzoomt en jezelf ziet en dan denkt ook dat de meeste Nederlanders niet dat leven hebben? Wat voor bizar leven je eigenlijk hebt?
0: Ik heb gewoon een leven met heel verschillende kleuren. Ik ben helemaal niet bezig meer. Ik ben de laatste 10 jaar bezig geweest met live shows. We hebben denk ik goed de toppers doorgerold met z'n allen. Ik heb 120 Hazes behoorlijk goed met een grote club in de markt kunnen zetten. Deze hebben we gedaan. Dat vind ik het allerleukste. Ik hou van... Kijk, liedjes scoren momenteel is een hit in de Spotify. En die gaat weg en dan komt er een nieuwe. Weer een nummer 1 hit. Hier heeft een nummer 1 hit. Maar het gaat gewoon om... Wat ga je doen? Maak een show. Dat is voor jullie ook. Iemand uitnodigen is leuk. Maar wat ga je met diegene doen? Dus ik hoop echt dat de nieuwe generatie zich ook gaat... Ja, ook gaat doorhebben dat ze... Een podium venue huren is niet moeilijk, maar...
1: En een TikTok-hit scoren misschien ook niet?
0: Ja, dat is ook moeilijk, maar dan en dan. En AI doet veel liedjes, Suno doet veel liedjes. Er komen veel meer jingles aan, maar ga eens maken. Ga zelf, ga dat doen.
1: Is ook een boodschap tegen AI op deze...
0: Nee hoor, je moet je omarmen, maar je moet het vooral niet afhankelijk van zijn. En zolang ik niet te vervangen ben op de bühne door AI... Ja, dan moet je een hologram gaan maken, dan moet ik eerst dood. En ik ga nog even door.
1: Ja, gelukkig. Dus ook niet je laatste Pianoman concert dus. Want nee, je collega Gerard Joling, die heeft aangekondigd, ik kap ermee volgend jaar.
0: Ja, ik ga aankondigen dat ik de komende 5 jaar nog doorgaan. Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is wel heel leuk.
0: Maar we schelen ook een paar jaar.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, kan je niet zien, hè?
1: Nee.
0: Heb ik ook alles aan gedaan. Zeker.
1: Wat gaat er gebeuren in december?
0: Heel veel leuke gasten, liedjes die de mensen willen horen. Grootse Pianobar zegt al, je kan binnenlopen. En daar zie je een artiest die op dat moment vindt dat hij dat liedje het beste zingt. En daar ben ik ook heel blij met de komst van Glennis Grace. Er werden heel veel Whitney Houston. En sommige dingen overschaduwen soms de dingen waar je eigenlijk goed in bent. Ik heb haar stem gewoon nodig, want zij is Whitney Houston. En ik heb een nieuw meisje, Zina, daar staat ze in de verte. Die heb ik op TikTok gezien, die zong Celine Dion. Toen dacht ik, jeetje, Mina. En die werd ook aangevraagd. Dus we kregen een beetje door van, ja, er zijn wel veel mannen. Waylon, Tino vorig jaar. Waar blijven de vrouwen? En die vrouwen die zijn goed vertegenwoordigd dit jaar.
1: Ja, nog heel even het concept inderdaad. Misschien voor de luisteraar die denkt van, hè, waarom dat verzoekje van show business naar no business like show business? Want dat is het hele idee. Hè? Een pianobar, daar staat een vissenkom, die gaat rond. En daar worden verzoekjes in gedaan.
0: Dat is het grootste pianobar van Nederland. Elk liedje wat je hoort, ken je.
1: Ik heb eens een keer eerder op zo'n perslunch voor jou gestaan. Ook voor de Pianoman, een paar concerten geleden. Toen kwam ik aan. En toen was eigenlijk alles al uitverkocht. Hoe zit dat nu?
0: Nog niet alles, maar de maandag kan nog. We gaan de 10e beginnen. Donderdag 10, 11, 12, 13, 14 de middagshow. 14 de avondshow. En dan hebben we de 15e nog. Dus er zijn sowieso nog wel kaartjes. We gaan de 6 doen.
1: Ja, dus wees zo snel.
0: 30.000 verkopen.
1: Ja, dus wees er snel bij.
0: Er zijn nog kaarten, mensen.
1: Snel!
0: Wat het gelul al iedereen zegt. Nee hoor, natuurlijk. Er zijn er wel veel. Ja. Dus dan moet je ook veel kaarten voor verkopen. Daarom doen we dit. Want ik ga geen perslunch doen om voor de lol.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dit doen we voor de tickets. Er zijn nog tickets. Pianomanlive.nl. En anders moet je even bij Radio West een leuke actie doen. Dan kan je ook langskomen.
1: Oh, dat gaan we misschien ook wel doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Leuk.
0: Ook in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, man.
1: Tot snel.
2: Nou, dat gaan we zeker nog doen dit jaar. Een actie rond de Pianoman. Dat beloven we. En dit was een Bob Brinkman. Bob, bedankt. Hartstikke leuk. En dit was ook Menno in de Middag. Morgen is Bob de trouwens weer... tussen 12 en 2. Ik ben er even een dagje tussenuit. En Bob is er dan gewoon met het weekoverzicht van een weekje Menno in de Middag. En we hebben natuurlijk de vrijdagmiddag borrelartiest en ook dit.
3: Jouw plaat.
2: Ja, en het leuke is, er kwam een plaat binnen als Guilty Pleasure van, je hoorde hem net, Jeroen van den Boom. Echt waar, die is van Trudy Korenheef. Die zegt, ja, er is zo'n mooie live versie. Ja, dat klopt. In Ahoy van Werd de Tijd Maar Teruggedraaid van Jeroen van den Boom. Zeker, gaan we doen. Maak er een mooi weekend van, een mooie dag van nog.
4: Lieve mensen, dames en heren, ik zou het fantastisch vinden als jullie allemaal een lampje aandeden. En dat we bij het volgende liedje iemand in onze gedachten nemen die er of niet meer is of waar je ontzettend veel van houdt. Want wij af en toe zouden allemaal wel eens de tijd terug willen draaien.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Dankjewel.
2: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.

0: Vrijdag zie je aflevering 2 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Straks weer muziek aan zee op Radio West. Maar het is nu 2 uur. Hier is nieuws met André Kolen.
14: In de meterkast van een woning aan de Komijnsteeg in Gouda is vanmorgen brand uitgebroken en dat ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand in de Goudse binnenstad te bestrijden. Het is niet bekend of de bewoners thuis waren. In het bospark in Alphen aan de Rijn wordt gewerkt aan een verbetering van de route voor fietsers en voetgangers. De bestaande voetgangersbrug bij de ingang van de Anna van Burenlaan wordt verplaatst. Op de plek van de huidige brug komt een nieuwe, bredere brug, geschikt voor zowel fietsers als voetgangers, meldt onze mediapartner Studio Alphen. Terleden heeft Henk de Zeeuw aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. De 45-jarige trainer uit Wateringen begint vanaf het seizoen 2026-2027 bij de voetbalclub uit Sassenheim. De Zeeuw was afgelopen seizoen trainer van ADO Den Haag onder 21. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vries.

0: producten. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: morgen.
1: Suzanne Freek, het blijft een beetje raar om die titel uit te spreken. Waar het over Suzanne en vooral Freek gaat natuurlijk. Maar we doen het maar en we draaien de liedjes met plezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Deze donderdag is vandaag 2 juli alweer, 2026. We zitten heerlijk in de zomer. En ik draai lekkere liedjes voor je. Tot aan 4 uur vanmiddag in Muziek aan Zee. Grace Jones hier.

voor Tops met I Can't Help Myself. Ja, en dat hebben we natuurlijk ook vandaag weer. En nog, nou ja, nog wel heerlijk goed nieuws ook. Het goede nieuws gaat namelijk over het feit dat de neushoornpopulatie in Mozambique aanzienlijk is toegenomen door een of andere reddingsoperatie die ze daar hebben toegepast. En dat betekent dat er nu 61 extra neushoorns in dat land rondlopen. En ik weet niet of je eens een neushoorn van dichtbij hebt gezien, maar wat een ongelooflijk indrukwekkend dier is dat. En ze worden natuurlijk aan alle kanten bedreigd, ook doordat die horens zoveel geld waard zijn. Mensen denken dat ze er een beter seksleven door hebben. 61 stuk is afgelopen jaar bijgekomen door de inspanningen van allerlei natuurorganisaties.

Het zal ruim een jaar of 20 geleden zijn geweest dat mijn jongste dochter me toe kwam en zei: pap, ik heb een cadeautje voor je. En toen pakte ik het uit. Het was een singeltje van John Mayer. En het was dit singeltje, Daughters. Ik heb namelijk niet alleen een jongste, ik heb ook nog een middelste en ik heb ook nog een oudste dochter. En zij vond het tijd om al die dochters, in ieder geval mijn vaderlijke inspanning en hommage te brengen. Dat was heel fijn.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Mick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Eerder te horen op Radio West.
7: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
8: Ja, oké, okay. Nou mag ik u hartelijk danken van... ben je van West?
9: Wij zijn van Radio en TV West.
8: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
9: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
8: Menno, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
9: Waarom?
8: Ja, Menno is een topgozer.
9: Nou, zoek het lekker uit.
8: Nee,
9: geit. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
8: Altijd.
9: Jij bent een fan.
8: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
10: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
11: Ja, zeg het maar, waar staat Bob?
10: Ik denk op het Binnenhof.
11: Op het Binnenhof?
10: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
11: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
10: Oh, ben ik verteld?
12: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
11: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
12: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
11: Doe maar niet.
13: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
12: Dat is een grapje. Allemaal service. Ja. En die blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
13: Niet wij zeggen.
12: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
13: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
12: Goed.
13: Het is om even gelukkig te worden.
12: Ja.
6: Radio West. Altijd dichterbij. Radio West.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Vers aan tafel.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
17: Vers
18: aan tafel.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers
20: aan tafel!
21: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei-doei!
21: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
25: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
27: Goedemiddag, Paul. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in de wijk Wippolder in Delft... zitten sinds vanochtend 8:30 zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin komt dat door een technisch probleem. Het gaat om het postcodegebied 2628. Aanvankelijk verwachtte de netbeheerder de storing rond 11:30 te hebben opgelost, maar die tijd is inmiddels verlaat tot 16:30. 64 slachtoffers willen schadevergoeding in de zaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Dat meldde het OM tijdens de 7e voorbereidende zitting. Het aantal loopt mogelijk nog op. De rechtbank sprak later over mogelijk 70 vorderingen en beloofde over uiterlijk 2 weken een overzicht te verstrekken. De zaak telt volgens het OM in totaal 96 slachtoffers. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en vielen 5 gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de 35-jarige hoofdverdachte. Bij een studentencomplex, het Rode Dorp, bij het Haagse station Hollandspoor, werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan in de tuin en onze verslaggever Lieve van Sloten, die was erbij, samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
0: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
1: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
0: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
27: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in 2 grote collectieve wasmachines. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leyenburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkt in het Leyenburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Emeritus hoogleraar Didi Braat is op verzoek van het Haga ziekenhuis een onderzoek begonnen naar de kliniek die Goorman in die jaren runde.
2: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
3: Opklaringen breiden zich vanmiddag uit. Op steeds meer plaatsen komt de zon tevoorschijn en op de meeste plaatsen is het dan droog. Ook vanavond en vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Vanmiddag is het ongeveer 21 graden en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. En dan neemt de west-noordwestenwind af. Die is vanmiddag nog vrij stevig, windkracht 5, aan zee af en toe nog windkracht 6. Maar vanavond en vannacht dus een afzwakkende wind. Morgen matige noordwestelijke bries, dan wordt het opnieuw zo'n 21 graden in de middag. En morgen is een droge dag met zonnige periode. Zaterdag lijkt het ook wel droog te blijven. Misschien 's avonds een bui, oké. Met matige zuidwestelijke wind wordt het wat warmer, ongeveer 24 graden. En zondag en ook de eerste dagen van de nieuwe week wordt het zo'n 23 graden ongeveer. Het is wat wisselvalliger, met soms een bui, wat meer bewolking. En later in de week dan weer wat meer zon en warmer.
27: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest.
4: De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Je kunt richting Amsterdam niet omrijden via de A44, want die is dicht. Je kunt wel omrijden via Utrecht over de N11, de A12 en de A2. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag, kun je wel omrijden over de A44. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat een lange file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 1 kwartier. En op de N staat een lange file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 1 kwartier. En op de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten extra reistijd.
27: Dankjewel Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Dit is Radio West. Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee. Dit is Radio.

Gabrielle met Dreams. Nog 2 dagen moet je het met mij doen, namelijk vandaag en morgen. Aanstaande maandag is Marjolein weer terug. Die zal wel ongeveer zo iets hebben van... Oh, wat lijkt me heerlijk om weer opnieuw te beginnen. Zeg, weer programma te maken voor jullie. Want zo ken ik er ook al een beetje. Dus die staat in de startblok om hier aanstaande maandag om 2 uur weer aan de bak te gaan. Met haar afleveringen van Muziek aan Zee. Haar oude, vertrouwde Muziek aan Zee. Dreams hoorde je van Gabrielle, had ik al gezegd. En dit is Santana met zijn virtuose gitaarspel natuurlijk. Oye, como va. Wat heerlijk past bij zo'n heerlijke, fijne, lekkere zomerse dag vandaag.

We stappen allemaal even in het Starship op deze donderdagmiddag. We Built This City heette dit liedje. En dit is een liedje dat ik vroeger zo uit volle borst meezong. Want ik vond het zo leuk. Het gaat over een boerenmeisje. Gezongen door Raymond Frank, Calo La Vita.

ook horen bent, hè? Want je maakt namelijk hartstikke leuke muziek en daarom draaien we je graag hier bij Radio West. Eerste uurtje zit er alweer bijna op, zometeen nieuws met André Kool. Eerst nog eventjes Emmylou Harris en Salavie.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Nog een uurtje muziek aan zee komt eraan met onder andere Hans de Boy. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur met André Kolen.
15: Zo'n 1000 huizen en bedrijven in de wijk Wippolder in Delft zitten sinds vanochtend 8:30 zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin komt dat door een technisch probleem. Het gaat om het postcodegebied 2628. Aanvankelijk verwachtte de netbeheerder de storing rond 11:30 te hebben opgelost, maar die tijd is inmiddels verlaat tot 3:30. In de meterkast van een woning aan de Komijnsteeg in Gouda is vanmorgen brand uitgebroken. Dat ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. Brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse in de Goudse binnenstad om de brand te bestrijden. Of de bewoners thuis waren, dat is niet bekend. In het bospark in Alphen aan de Rijn wordt gewerkt aan een verbetering van de route voor fietsers en voetgangers. De bestaande voetgangersbrug bij de ingang aan de Anna van Burenlaan wordt verplaatst. En op de plek van de huidige brug komt een nieuwe, bredere brug die geschikt is voor zowel fietsers als voetgangers, meldt onze mediapartner Studio Alphen. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de Geest.
11: De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij.

0: lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Voor menig oud persoon een voorbeeld van je welste. De jongens van de Rolling Stones, Mick Jagger en zijn kompanen. Almost Hear You Sigh, dat is dan wel weer oud. Maar inmiddels hebben ze een nieuw album gemaakt. En dat album is nog best te pruimen ook, moet ik zeggen. Dat is niet een liedjescircus waarvan je denkt van... Nou, daar hebben ze zich op hun leeftijd flink met een Jantje van Leijen van afgemaakt. Dat is zeker niet waar. Dus moeite waard om een keer naar te luisteren. Almost Hear You Sigh was dat. En hier is Kiki Dee.

Nou, als er Iglesias in een achternaam zit, dan weet je dat je de zomerse muziek bij uitstek te pakken hebt. Subemem La Radio. Enrique Iglesias uit 2017 hier bij Muziek en Zee. En hier is Tracy Chapman. Doe even een versnellingje terug. Sorry.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: Vers aan tafel, vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel!
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
7: Goedemiddag. De A4 was sinds 2:30 in beide richtingen dicht vanwege een man die op het spoorviaduct bij Rijpwetering stond. De politie, inclusief een arrestatieteam, was massaal aanwezig. Alle rijstroken van de weg gingen dicht tussen Roelof Arendsveen en Leiderdorp Hoogmade. De politie meldt dat het gaat om een zelfmoordpoging, maar inmiddels is de man, mede dankzij het werk van een ingeschakelde onderhandelaar, van het viaduct af. Hij wordt uit voorzorg in de ambulance nagekeken, zegt een woordvoerder van de politie. Bij een studentencomplex Het Rode Dorp, bij het Haagse station Hollandspoor, wordt vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het laatste gebeurde met behulp van een hijskraan. En verslaggever Liewe van Sloten was erbij, samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
8: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
9: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
8: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
9: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
7: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun was in 2 grote collectieve wasmachines. 64 slachtoffers willen schadevergoeding in de zaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de 7e voorbereidende zitting. Het aantal loopt mogelijk nog op. De rechtbank sprak over mogelijk 70 vorderingen en beloofde over uiterlijk 2 weken een overzicht te verstrekken. De zaak telt volgens het OM in totaal 96 slachtoffers. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en vielen 5 gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmolenwinkel van de ex-vriendin van de 35-jarige hoofdverdachte Mostag B.
6: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
10: Opklaringen breiden zich vanmiddag uit. Op steeds meer plaatsen komt de zon tevoorschijn en op de meeste plaatsen is het dan droog. Ook vanavond en vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Vanmiddag is het ongeveer 21 graden en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. En dan neemt de west-noordwestenwind af. Die is vanmiddag nog vrij stevig, windkracht 5, aan zee af en toe nog windkracht 6. Maar vanavond en vannacht dus een afzwakkende wind. Morgen matige noordwestelijke bries, dan wordt het opnieuw zo'n 21 graden in de middag. En morgen is een droge dag met zonnige perioden. Zaterdag lijkt het ook wel droog te blijven. Misschien 's avonds een bui, oké. Met matige zuidwestelijke wind wordt het wat warmer, ongeveer 24 graden. En zondag en ook de eerste dagen van de nieuwe week wordt het zo'n 23 graden ongeveer. Het is wat wisselvalliger, met soms een bui, wat meer bewolking. En later in de week dan weer wat meer zon en warmer.
7: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest.
11: Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 130 kilometer file.
3: Wel goed nieuws over de A4, want die is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat wel een enorme file, vooral van Amsterdam naar Den Haag. Dus de vertraging is nog flink vanaf Hoofddorp. Maar die neemt nu wel heel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 20 minuten oponthoud. Op de N11 Bodegraven-Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging. De N208 Sassenheim-Haarlem is ook vastgelopen daardoor. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een half uur vertraging. Op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwkerk aan de IJssel een kwartier vertraging. En op de N446 Leiden ter Aar voor de aansluiting met de A4 ook weer een kwartier vertraging.
7: Dankjewel Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

Laatste stukje muziek aan zee op deze donderdagmiddag werd ingezet door de Police met Roxanne. En daarna Shanice met I Love Your Smile. Had de meedansplaat van de dag kunnen zijn, waar het niet dat ik deze heb. Precies, Madonna natuurlijk, Into the Groove. Uit die stoel jullie allemaal en dansen.

California Girls, de zomer straalt vanaf van de Beach Boys. Volgende liedje is een liedje dat ik heel goed ken. Dat ik heel goed ken van het origineel. Het origineel is van de Mindbenders. En dat heette Groovy Kind of Love. Dat had altijd een klein beetje een obscure klank. Want ja, dat hoorde je bijna nooit. Totdat Phil Collins er een hele aardige, een hele goede cover van maakte. En die hoor je nu. A Groovy Kind of Love.

Vroeger had je in Den Haag op de Herengracht Cafetaria Telstar. Daar stond een jukebox en in die jukebox zat de originele Groovy Kind of Love van de Mindbenders. En ik heb er wat muntjes in gelazerd om dat liedje te horen. Zeg. Ik was er zo dol op, dus ik was hartstikke blij toen Phil Collins hem weer een keertje uitbracht. Nou goed, muziek aan zee zit erop. Zometeen Bas Martini is met West Komt Thuis. Morgen ben ik weer om 2:00. Ik wens je een hele fijne avond. Tot morgen.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Straks aandacht voor de 7e proforma-zitting in de zaak van de tarwekamp. U weet wel, van die enorme explosie uit 2024. Nu is het bijna 4 uur. Het nieuws, de hoofdpunten in ieder geval van het nieuws uit onze buurt, krijg je van André Kolen.
10: De A4 is bijna een uur in beide richtingen dicht geweest tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade-Leiderdorp vanwege een man die op het spoorviaduct bij Rijpwetering stond. De politie meldt dat het gaat om een zelfmoordpoging, maar inmiddels is de man, dankzij het werk van een ingeschakelde onderhandelaar, van het viaduct af. Het zorgt nog wel voor veel vertraging. Zometeen de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in de wijk Wippolder in Delft hebben sinds vanochtend 8:30 zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin kwam dat door een technisch probleem. Inmiddels zijn de problemen opgelost. In het bospark in Alphen aan de Rijn wordt gewerkt aan een verbetering van de route voor fietsers en voetgangers. De bestaande voetgangersbrug bij de ingang aan de Anna van Burenlaan wordt verplaatst. Op de plek van de huidige brug komt een nieuwe, bredere brug die geschikt is voor zowel fietsers als voetgangers, meldt mediapartner Studio Alphen. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bijzonder. Die jingle die doet het niet, maar die houdt u dan maar van met de goed. U krijgt de verkeersinformatie van Helene Geest bij de ANWB. Het is een drukke avondspits.
12: Het is heel druk in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging 35 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, ook 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten vertraging. Door de problemen op de A4 is het ook heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oude Wetering en Wassenaar, ook 40 minuten vertraging.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even.

0: Uit een prachtig jaar natuurlijk. Shocking Blue, 1969. Mighty Joe. Ja, en dat refereert dan weer een beetje aan...
1: Made in Holland at 6.
0: Ja, precies. Want dadelijk over een uurtje dan draai ik alleen maar muziek van eigen bodem. Shocking Blue kan daar natuurlijk ook prima in passen. Mocht je nog een plaatje willen aanvragen voor dat uurtje tussen 6 en 7... stuur dan vooral even een e-mail op bas@omroepwest.nl. In dit uur, ja... Het is toch wat, hè? Weer een gynaecoloog die eigen zaad doneert. Ik ga er zo meteen over praten met Frank van Deutenkom. En poppodium So What in Gouda organiseert een benefietconcert. Vanwege teruglopende bezoekersaantallen en ook teruglopende inkomsten derhalve. Ja, en dat voortbestaan van dat poppodium is daardoor natuurlijk in gevaar. Verder de kopstaartplaat natuurlijk. Hadden we gisteren Love Runs van Tim McGraw als kopstaartplaat. Zoeken we vandaag een plaat die begint met een vervoeging van het werkwoord to run of een goede vertaling. De reacties, ik heb ze allemaal op een rij gezet, je hoort ze strakjes. Goed, muziek inderdaad alweer van eigen bodem en dat is leuk. Ilse de Lange, The Great Escape. En zometeen het verhaal van die gynaecoloog die zijn eigen zaad doneert.

0: Ja, als je niet even niet oplet, dan is dat liedje ook alweer 20 jaar oud, hè? Ilse de Lange. West komt thuis. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte in de jaren 70 en 80... zijn eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het Leienburg ziekenhuis, de voorloper van het Haga ziekenhuis. Dat is vandaag naar buiten gebracht door dat ziekenhuis. Zorgverslaggever Frank van Deutkom volgt deze zaak al jaren. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want er waren altijd al geruchten, hè, over deze man. Ja, wie is dat, die Ed Goormans?
1: Nou, hij was gynaecoloog, had van begin jaren 70 tot aan zijn ontslag in 1986 een vruchtbaarheidskliniek in het Leienburg ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen. Onder meer omdat er toen ook al heel sterke geruchten gingen dat hij zijn eigen zaad gebruikte bij behandelingen. Nou, er is toen nog een onderzoek gedaan, maar ja, het is nooit bewezen.
0: Ja, Frank, dat is 40 jaar geleden. In de tussentijd is er natuurlijk veel gebeurd. Vooral met DNA-matches. En waarom heeft dat bij hem zo lang geduurd?
1: Nou, het bleef na 86 een hele tijd stil. Maar in 2017, dat weet je misschien nog wel, kwam de zaak Karbaat naar buiten. Arts uit de buurt van Rotterdam, die een privékliniek had. En ja, toen werd duidelijk dat Karbaat een heleboel kinderen had verwekt met zijn eigen zaad, melden voormalig medewerkers zich weer bij het Haga ziekenhuis. En die zeiden veel, maar kennen jullie deze man nog? Want wij denken dus echt dat hij ook zoiets gedaan heeft. Mm-hmm. Nou, toen is er uitgebreid gesproken met Goormans, want die leefde toen nog. Hij is een paar jaar later overleden. Maar hij weigerde zijn DNA af te geven. Na heel veel gedoe deed hij dat uiteindelijk toch, maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij anoniem zou blijven, mocht er een match worden gevonden. Nou, en met die deal is het Haga ziekenhuis akkoord gegaan en ook het Centrum voor Afstammingsvraagstukken, FIOM. Ja, en dan blijft het stil.
0: Ja, maar de twee kinderen die nu bekend zijn,
1: ja,
0: die hebben pas een paar weken geleden definitief uitsluitsel gekregen. Hoe kan dat dan?
1: Ja, ja, het is heel complex en het ligt heel gevoelig. Kijk, de mensen om wie het gaat, die hebben zich in 2022 gemeld bij het Haga ziekenhuis, naar publicaties onder meer van Omroep West. 2022 was ook het jaar dat er een onderzoek bekend werd naar Jos Beek, gynaecoloog uit het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp. Of het heette toen nog het Sint-Elisabeth ziekenhuis. Had ook een heleboel kinderen met eigen zaad verwekt. Nou, toen kwam de zaak Goormans ook weer naar boven. De kinderen die nu zijn gelinkt, die hebben zich gemeld bij het Haga ziekenhuis, had een speciaal team voor opgezet, hebben hun DNA laten testen en toen was er een match. Mm-hmm. Alleen omdat die afspraak er lag van 2017, kregen zij te horen, ja, jullie zijn aan elkaar gelinkt.
0: Ja.
1: Ook aan dezelfde donor.
0: Ja.
1: Maar er werd geen naam genoemd. Er werd gezegd, iemand met een medisch beroep. Ja, en dan, toen liep het, is dat jaren door gaan lopen. En uiteindelijk vond het Haga ziekenhuis het toch wel erg ongemakkelijk dat zij wel wisten dat die kinderen gelinkt waren aan Goormans. Ja. Maar die kinderen zelf niet.
0: Ja.
1: En toen is besloten de anonimiteit op te heffen na overleg en toch naar buiten te komen.
0: Ja, die deal, hè, van anonimiteit, het klinkt mij een beetje vreemd in de oren, heel eerlijk gezegd. Is dat normaal?
1: Ja, dat is een heel bijzonder. Ik vind het ook een heel bijzondere. Ik heb het ook aan Haga gevraagd. Ook aan het FIOM. En het FIOM zegt, ja, dat was op dat moment het hoogst haalbare. Wij wilden per se zijn DNA hebben.
0: Okay.
1: En wij konden niet anders. Maar Stichting Donorkind, die opkomt voor de belangen van donorkinderen, die vindt het ook wel echt heel raar. Luister even naar Ties van der Meer.
2: Je kan natuurlijk best afspreken dat dat zijn naam bijvoorbeeld niet in de pers terechtkomt. Maar dat de donorkinderen die hier direct bij betrokken zijn, dat zij niet ingelicht zouden worden, is echt wel een groot probleem wat ons betreft. Want dat zijn toch de mensen waarom dit gaat. Als je dus pas jaren later echt op de hoogte wordt gesteld van hoe het zit, heb je er ook jaren gemist om dit een plek te geven. En wij zeggen ook, kijk, de anonimiteit van een arts in deze, dat is gewoon geen recht.
0: Frank, er zijn nu twee kinderen bekend. Blijft het daarbij?
1: Ja, dat vindt iedereen heel moeilijk. Ik sprak gisteren het Haga ziekenhuis en ze hebben geen idee wat er op hen afkomt. Er is een groot telefoonteam gevormd, een speciaal telefoonnummer opgesteld of opengesteld. Er kunnen een heleboel mensen gaan bellen, want ze roepen ook oud-medewerkers op om zich te melden. Ze roepen vrouwen op die zich hebben laten behandelen in de kliniek daar.
0: Ja.
1: Want tussen begin jaren 70 en 1986, dat zijn een heel aantal vrouwen geweest, denk ik. Mm-hmm. Iedereen wordt eigenlijk opgeroepen, ook als je vragen hebt, bel. En dat telefoonnummer trouwens staat ook op onze website bij het artikel.
0: Bel, zodat we het gewoon kunnen gaan bekijken en uitzoeken. Zodat we uiteindelijk allemaal weten waar we aan toe zijn.
1: Ja, precies.
0: Bijzonder verhaal weer dit, Frank. Dankjewel. Hoe zijn die kinderen er eigenlijk onder?
1: Ik ken ze. Ik heb eerder contact met ze gehad. Ze zitten totaal niet te wachten op media-aandacht. Dus dat respecteren we uiteraard.
0: Ja.
1: Maar één zei wel van, het is eigenlijk heel dubbel. Je hebt nu eindelijk de duidelijkheid die je eigenlijk al dacht te krijgen, maar nooit kreeg. Die heb je nu. Maar ja, aan de andere kant, het heeft zoveel jaar geduurd. En die zei ook, de cirkel is rond, maar de cirkel zal nooit sluiten.
0: Ja, dat is een hele mooie. Frank, dankjewel. Hè. If

0: Muziek was dat van de Bellamy Brothers, If I Said You Have a Beautiful Body. Menig Gouwenaar heeft er zijn jeugd doorgebracht. Gedanst, gezoend, drankjes gedaan. Ik heb het over poppodium So What. Maar, net als heel veel andere dansgelegenheden, heeft het poppodium het moeilijk. De Kartrekkers zijn nog niet van plan om het op te geven. Ze organiseren dit weekend een benefietconcert om de kast te vullen.
1: So What is ooit begonnen als een soort rebelse afsplitsing van de jazzsociëteit. Jazz was statig voor mensen met veel geld, keurig. En So What wilde rebels zijn.
2: So What bestaat al meer dan 60 jaar en is gevestigd in een oude asschuur aan de Vest in Gouda.
3: Vroeger was het een asschuur en daardoor hebben we nu lekkere dikke muren. Hebben we niet zoveel last van geluidsoverlast. Dus dat is echt heel tof voor onze locatie.
2: Ooit was het een poppodium met een wachtlijst, maar nu blijven de bezoekers weg.
4: Ja, ik denk dat dat is ontstaan tijdens corona. We hebben natuurlijk, net als heel Nederland, 2 jaar lang thuis gezeten.
5: En merkten we dat de bezoekers niet meer zoveel terugkwamen. En dat de jongeren op een andere manier kijken naar uitgaan, minder uitgaan. Liever naar het terras gaan of naar grote steden of festivals.
4: Toen mochten we weer open, maar alles werd duurder.
5: We zien weinig bezoekers, wat eigenlijk resulteert in dat de financiën niet zo goed zijn. Dus we hebben gewoon niet zoveel geld om grote bands te boeken of nieuwe concepten te proberen.
2: Afgelopen jaar sloot het muziekpodium het jaar af met een tekort van 70.000 euro. De teruglopende inkomsten en de hoge huur drukken op de begroting. Dus stond dit nieuwe bestuur in januari op om een poging te doen het poppodium te redden.
6: Sinds januari zitten wij met 9 mensen zitten wij hier. En dan proberen we de boel een beetje om te draaien eigenlijk.
1: Staan we er goed voor? Nee. Hebben we positieve blik naar de toekomst? Absoluut. We staan er denk ik met z'n allen in ieder geval positief in om te zorgen dat we kunnen zorgen voor een verbetering.
2: Komend weekend organiseren de nieuwe bestuursleden een benefietconcert in de hoop So What op de kaart te zetten, extra inkomsten te genereren en, niet onbelangrijk, daarmee nieuwe vrijwilligers te vinden.
3: Ik denk dat ik ongeveer 15 à 20 uur per week bezig ben met al mijn zaken binnen de tent.
5: Zoals de verhalen al zeggen, je wordt erbij gevraagd nadat je 2 keer binnen bent en zegt het is 2 uurtjes werk in de week en dan kom je er wel. En dat, omdat je dus weinig bezoekers hebt, heb je daardoor ook weinig vrijwilligers. Dus het reflecteert eigenlijk in de hele toko, om het zo maar te zeggen.
0: Komend weekend dus dat benefiet. Vrijdagavond is al uitverkocht, maar voor aanstaande zaterdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Muziek is dit van Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Het is 17:56. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws in de studio Lotte Dekker. Lot, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Tijdens een zitting in de rechtbank is een van de nabestaanden van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag zo overmand door emoties dat ze bijna flauw viel. Ze moest door twee anderen worden ondersteund bij het verlaten van de zaal om op de gang te kunnen bijkomen. Het was de eerste keer dat in deze rechtszaak de emoties bij iemand zo hoog opliepen. Dat zal bij de inhoudelijke behandeling nog wel vaker en heftiger voorkomen, voorspelt een ander slachtoffer op de publieke tribune. In de rechtszaak over de tarwekamp-explosie zijn 96 slachtoffers geteld. Namens hen zijn er grofweg 70 schadeclaims ingediend. Dat bleek vandaag tijdens de 7e voorbereidende zitting tegen de 4 verdachten van de aanslag. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en vielen 5 gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de 35-jarige hoofdverdachte Mojtah B. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
15: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
14: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De A4 is bijna een uur in beide richtingen dicht geweest tussen Roelof Arensveen en Hoogmade Leiderdorp vanwege een man die op het spoorviaduct bij Rijpwetering stond. De politie, inclusief het arrestatieteam, was massaal aanwezig. De politie meldt dat het gaat om een zelfmoordpoging. Inmiddels is de man, mede dankzij het werk van een ingeschakelde onderhandelaar, van het viaduct af. Hij is in een ambulance opgevangen, zegt een politiewoordvoerder.
13: Ja, en hoe het ervoor staat op de weg, dat horen we zo meteen van Helene de Geest. Maar eerst natuurlijk het weer met Jordi Bloem.
16: Ja, de zomer is op een lager niveau geraakt, maar voor veel mensen is het misschien wel heel aangenaam. De temperatuur vanmiddag hoog zo'n 21 graden. En vanavond en vannacht, dan gaat het uiteindelijk verder afkoelen. Morgen vroeg is het zo'n 12 tot 15 graden in de regio, met afgenomen wind. En morgen steekt er een matige west-noordwestenwind op. Wat minder wind dan vandaag. Er is meer ruimte voor de zomerzon. Het lijkt ook droog te blijven. En dan wordt het net als vanmiddag ook morgenmiddag om en bij 21 graden. Eigenlijk een gangbare temperatuur voor begin juli. Zaterdag, dan wordt het wat warmer. Smiddags een graad of 24. Met zonneschijn, maar ook iets meer bewolking. En misschien in de avond een bui. Zondag, maandag en dinsdag lijkt de kans op af en toe een beetje regen wat groter te zijn. Ook dan zijn het droge perioden en wordt het 's middags 23, misschien 24 graden. Vanaf woensdag lijkt de zon weer wat vaker aan bod te komen. En vooral de tweede helft van de week, zo'n beetje vanaf donderdag, kan het weer 25 graden of warmer worden. Hoe warm precies, dat is momenteel nog een beetje onzeker.
13: Jordi, dankjewel. Ja. Daar straks hoorden we het al van Helene. Erg veel files op de weg. Het zal niet heel veel beter zijn op dit moment. Helene, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Nee, het is zeker niet beter. Want er staat nu 220 kilometer file in de regio. En dat is echt veel meer dan anders. Nou, je hoorde het straks, was natuurlijk die A4 bij Hoogmade in beide richtingen dicht. Toen die weg net weer open ging, strandde daar een vrachtwagen met een lekke band. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is daardoor nog steeds de rechte rijstrook dicht. En daardoor vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp een uur oponthoud. De andere kant op, dus van Rotterdam naar Amsterdam, is het heel erg druk tussen Den Horen en Zoetewoudendorp. Daar sta je ook 50 minuten in de file. En dat komt natuurlijk door de afgesloten A44. Die is overigens morgenochtend om 6 uur weer vrij. Maar hij gaat wel vanavond de andere kant op dicht. Dus richting Den Haag. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Verder op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. Het is druk op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook 25 minuten op onthoud. En de andere kant op tussen Moordrecht en Terbrechtseplein is de vertraging 20 minuten.
13: Helene, dankjewel. Tot straks.
17: Tot zo.
14: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Dankjewel.

0: Trompetist Tom Brown staat natuurlijk op de titel, maar het is ook Tony Smith, de zangeres, die dit plaatje mede heeft geschreven. Funking for Jamaica. Lekker plaatje hoor. Chart topping ook. Heeft het goed gedaan in de diverse hitlijsten. Alweer uit 1980. Maar wat een fijne plaat. En over fijne plaat gesproken en goede muziek gesproken en fijne concerten gesproken.
1: Het Haags Beat Festival in het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Je luistert naar West Komt Thuis. Dit is Radio
1: West. Het is bijna 17:15 op Radio West. We doen zometeen de kopstaartplaat. Hadden we gisteren Love Runs van Tim McGraw. Als kopstaartplaat zoeken we vandaag een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to run.

0: The Hold Back the River, James Bay op Radio West. Tijd voor...
1: De Kopstaartplaat.
0: Gisteren hadden we Love Runs van Tim McGraw als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaat die begint met een vervoeging van het werkwoord to run. Maar je mag het ook vertalen naar het Nederlands bijvoorbeeld. En dat is ook gedaan hoor. Hier zijn de reacties. Jan Keizer, hij schrijft: hoi Bas, nog even terugkomend op de kopstaartplaat van gisteren. Wat mij betreft, voor mij was elk nummer dat over de liefde gaat goed natuurlijk. Nou, we hadden inderdaad allemaal platen die over de liefde gingen, Jan. En voor vandaag schrijft hij denk ik aan een echt vergeten juweeltje, Running With The Night van Lionel Richie. Ja, dat is een fijne plaat, Jan, dankjewel. Romeo Zatloe, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van donderdag. Ren naar hem, Peter Koelewijn en zijn Rockets. Met vriendelijke groeten van Romeo. Dankjewel, Romeo. Tilly Vertuin, ze schrijft: haar lieve Bas. Ja, dat zijn pluspunten. Wat nummers met run en andere verbuigingen betreft, is de keuze absoluut reuze. Ren, Lenny Ren van Acta en de Munnik is er zo eentje. Maar ik ga voor mijn favoriete bandje, de Bee Gees, het liedje Run To Me. Mooie avond gewenst met de groeten van Tilly. Tilly, dank. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, voor de volgende kopstaartplaat wil ik graag het nummer Run To You van Whitney Houston voorstellen. Het is een R&B ballad uit 1992, afkomstig van de soundtrack van The Bodyguard. Het nummer staat bekend om Whitney Houston's kwetsbare, zachte stem en de rustige, melancholische sfeer die het met zich meebrengt. De tekst draait om iemand die sterk probeert over te komen, maar zich van binnen eigenlijk eenzaam voelt. Ze wil zich openstellen voor iemand, maar ze twijfelt of die ander haar emoties en onzekerheden wel aan kan. Ja. Zo gaat dat in de liefde natuurlijk, hè. Dankjewel, Piet. Martin Mulder, hij mailt: hey Bas, ja, ik heb van runs running gemaakt. Nou, is de ingvorm natuurlijk van dat werkwoord. Helemaal prima, Martin. En dan komt hij op Running in the Family van Level 42. De groeten van Martin. Martin, dank. Willem Spaans schrijft: allereerst bedankt voor het draaien van Love Runs van Tim McGraw. Je hebt mijn avond weer helemaal goed gemaakt. Nou, hartstikke mooi, Willem. Vandaag wil ik een nummer voordragen van de twee Nederlandse kanjers, namelijk Run To Me van Lee Towers en Anita Meijer. Heerlijk liedje natuurlijk, hè. Het staat op het live-album met de gelijknamige titel uit 1985. Groeten van Willem. Willem, dank. Kees Bronk van op Scheveningen, hij schrijft: dag Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Dat is een oudje, te weten Runaway van Del Shannon. Ja, die ken ik nog wel. Deze Amerikaanse rock'n'roll zanger, geboren als Charles Whedon Westover, die had hiermee een hit in 1961. En de tijd dat hij nog op de pot door de kamer schoof. Dat is voor mij een beetje nieuw, maar wel altijd met muziek op de achtergrond. Kijk Kees, en daar is het natuurlijk allemaal van gekomen. Hè? Jouw liefde voor de muziek. Ja, waar blijft de tijd? Nou, inderdaad. Dank. En de laatste, Koos Enthoven. Hij schrijft: hey Bas, met To Run vind ik niks, maar wel andersom. Run To vind ik wel wat. Maar dan niet die van Bryan Adams, maar dan van Whitney Houston. Ja, die is eerder genoemd natuurlijk. Een heerlijk liedje uit 1992. Jammer dat die mooie meid die zo'n goede stem had, zo vroeg in 2012 op 48-jarige leeftijd is overleden. Dat is helemaal waar, Koos. Heel veel mensen waren daar ontzettend verdrietig van. Maar hier is ze dan toch echt, hoor. Whitney Houston, Run To You. De kopstaartplaat van vandaag. Aangedragen door Piet en door Koos. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met you, of jou, of jij. Kijk maar. Stuur je ideetje aan Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

Run to You, Whitney Houston. Op Radio West, de kopstartplaat was dat voor vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord you, of jou, of jij. Kijk maar even wat je doet. Leuk als je meedoet. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. In het volgende uur is alle muziek van Nederlandse bodem. Dus, dat wordt genieten. En dit is Neil Diamond, tot aan het nieuws. Love.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Zometeen in Westkom Thuis.
10: Made in Holland at 6.
9: Als je een plaatje wil aanvragen, van harte uitgenodigd. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Het is 6:01. Het nieuws, de hoofdpunten uit het nieuws van de buurt. Uit jouw buurt krijg je van André Kolen.
11: De Haagse gynaecoloog Ed Goormans heeft tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad gebruikt. Hij heeft minstens 2 donorkinderen verwekt. Dat maakt het Haagse ziekenhuis, de opvolger van het Leienburg, vanmiddag bekend. De man werkte van begin jaren 70 tot 1986 in het Leienburg. Inmiddels is er een onderzoek gestart. De A4 is bijna een uur in beide richtingen dicht geweest tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade-Leiderdorp vanwege een man die op het spoorviaduct bij Rijpwetering stond. Politie meldt dat het om een zelfmoordpoging gaat. Inmiddels is de man dankzij het werk van een ingeschakelde onderhandelaar van het viaduct afgehaald en is die opgevangen door ambulancepersoneel. Zo'n 1000 huizen en bedrijven in de wijk Wippolder in Delft hebben sinds vanmorgen 8:30 zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Stedin kwam dat door een technisch probleem. In de middag waren de problemen uiteindelijk opgelost en had iedereen weer elektriciteit. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West, files en vertragingen bij de ANWB zit Helene Geest.
2: Het is nog steeds heel druk in de regio met ruim 200 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp is de vertraging 50 minuten. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier vertraging. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is de vertraging 25 minuten.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk.

Frank Boeijengroep natuurlijk met Zwart-Wit uit 1984. Een heel goede avond alweer. En bijna 10 minuutjes over 6. Je luistert naar Radio West. Het laatste uurtje van West komt thuis. En op de donderdag ruimen we dat uurtje altijd in voor muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Het maakt er niet zoveel uit of het Nederlands gezongen is, of Frans, of Engels, of Duits, of dat het gewoon instrumentaal is. Als het maar gemaakt is binnen onze landsgrenzen. Verderop in het uur speel ik het spelletje In Z'n Achteruit. Ja, ik heb wel een bijzonder plaatje vandaag In Z'n Achteruit gezet. Ik ben benieuwd of jullie dat herkennen en of je het natuurlijk nog kent. Nou, je zult het nog wel kennen, maar je zult ook wel denken, oh ja, die hadden we ook nog. Ja, alweer van een tijdje geleden. Dat wel natuurlijk. Nou, leuk als je dadelijk meedoet met dat spelletje, dus hou dat gewoon lekker in de gaten. En voor de rest een hoop verzoekjes bij me binnengekomen. Ik ga mijn best doen om ze er vanavond allemaal doorheen te draaien. En daarom begin ik nu maar gelijk met het eerste verzoekje van de avond. En dat is een bijzonder bericht. Aangevraagd door Jos van der Toorn. Hij schrijft, hoi Bas, voor vanavond zou ik graag het nummer Trots op jou van Wesley Bronkhorst willen aanvragen. Speciaal voor mijn beste vriend John van der Winde, die precies 1 jaar geleden is overleden op 55-jarige leeftijd. Speciaal voor zijn vrouw Nathalie en zijn zoon Nick wil ik dit nummer opdragen. Daar komt hij aan hoor. Voor jouw vriend en zijn vrouw en zijn zoon. Wesley Bronkhorst, trots op jou.

Aangevraagd door Jos van der Toorn. Een hart onder de riem voor Nathalie en de zoon Nick. Van de inmiddels 1 jaar geleden overleden vriend van Jos. Namelijk John van der Winde. Een bezoek aangevraagd door Roy Lodders. Die wil gaan voor de Golden Earring Kill Me, ce soir. Rock van Haagse bodem.

0: Anouk met Are You Kidding Me? En als het dit Nederlands had gezongen, had het waarschijnlijk geheten Neem je me nou in de zek. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Het is bijna 6:30, dagoverzicht met André. Het zit er aan te komen. Nog één mooie plaat tot die tijd. Aangevraagd door Jan Keizer en natuurlijk van harte gedraaid.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk.

0: of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Het is 6:30, je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen.
14: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Haagse gynaecoloog Ed Goormans gebruikte tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Leienburg ziekenhuis zijn eigen zaad. Dat is komen vast te staan na DNA-onderzoek. Er zijn nu 2 donorkinderen bekend waarvan vaststaat dat ze met zijn zaad zijn verwekt. Goormans werkte in het Leienburg van begin jaren 70 tot 1986. Er gingen toen al geruchten dat hij zijn eigen zaad inzette bij behandelingen, maar daarvoor kon nooit bewijs worden gevonden. Tijdens een zitting in de rechtbank is een van de nabestaanden van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag zo overmand door emoties dat ze bijna flauw viel. Ze moest door 2 anderen worden ondersteund bij het verlaten van de zaal om op de gang te kunnen bijkomen. Het was de eerste keer dat in deze rechtszaak de emoties bij iemand zo hoog opliepen. In die rechtszaak over de tarwekamp-explosie zijn 96 slachtoffers geteld. Namens hen zijn er grofweg 70 schadeclaims ingediend. Bleek vandaag tijdens de 7e voorbereidende zitting tegen de 4 verdachten van de aanslag. Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om het leven en vielen 5 gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de 35-jarige hoofdverdachte Mostag B. De A4 is bijna een uur in beide richtingen dicht geweest tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade-Leiderdorp vanwege een man die op het spoorviaduct bij Rijp-Wetering stond. De politie meldt dat het gaat om een zelfmoordpoging. Inmiddels is de man, mede dankzij het werk van een ingeschakelde onderhandelaar van het viaduct af, en is die in een ambulance opgevangen. De woningmarkt lijkt af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar, naar verwachting 4% volgend jaar. En daar zijn meerdere redenen voor, zegt verslaggever Aira Brands.
15: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
14: Bij een studentencomplex, het Rode Dorp, bij het Haagse station Hollandspoor, werd vanmorgen een groot waterbassin geïnstalleerd. Het plaatsen gebeurde met behulp van een hijskraan in de tuin en verslaggever Lieve van Sloten was erbij, samen met Rob Moiré van de Haagse woningcorporatie Stedion.
16: Het is een regenton die op een vrachtwagen staat. Alles is hier ook afgezet.
17: Het bassin wordt nu van de vrachtwagen afgetakeld.
16: En dat bassin, is dat nou een soort grote regenton? Hoe moet ik dat zien?
17: Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, het is een ondergrondse regenton.
14: Bewoners gaan straks regenwater gebruiken bij het draaien van hun wasjes in twee grote collectieve wasmachines. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Dankjewel, André. 3,5 minuut over 6:30 is het. Het weer met Jordi Bloem.
18: Ja, de zomer is op een lager niveau geraakt, maar voor veel mensen is het misschien wel heel aangenaam. De temperatuur vanmiddag hoog zo'n 21 graden. En vanavond en vannacht, dan gaat het uiteindelijk verder afkoelen. Morgen vroeg is het zo'n 12 tot 15 graden in de regio, met afgenomen wind. En morgen steekt er een matige west-noordwestenwind op, wat minder wind dan vandaag. Er is meer ruimte voor de zomerzon, het lijkt ook droog te blijven. En dan wordt het net als vanmiddag, ook morgenmiddag om en bij 21 graden. Eigenlijk een gangbare temperatuur voor begin juli. Zaterdag, dan wordt het wat warmer, 's middags een graad of 24. Met zonneschijn, maar ook iets meer bewolking en misschien in de avond een bui. Zondag, maandag en dinsdag lijkt de kans op af en toe een beetje regen wat groter te zijn. Ook dan zijn het droge perioden en wordt het 's middags 23, misschien 24 graden. Vanaf woensdag lijkt de zon weer wat vaker aan bod te komen. En vooral de tweede helft van de week, zo'n beetje vanaf donderdag, kan het weer 25 graden of warmer worden. Hoe warm precies, dat is momenteel nog een beetje onzeker.
13: Ja, die zomer die gaat allemaal nog wel even door. Dat komt helemaal goed. Helene Geest, goeie avond. Ja, je meldde al dat het ontzettend druk was bij ons in de regio, maar in heel Nederland was het druk. Hoe staat het er nu voor?
19: Ja, het is nog steeds behoorlijk druk. 90 kilometer staat er nog. En er zijn weer wat nieuwe ongelukken gebeurd. Dus dat schiet allemaal helemaal niet op.
13: Nee.
19: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bijvoorbeeld eentje bij Zoeterwoude-Dorp nu. Daar is nu de linkerrijstrook dicht. Vanaf Den Haag-Zuid is de vertraging 35 minuten. Op de A4 richting Den Haag is het ook nog druk tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Nog bijna 20 minuten oponthoud. Verder een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer. Daar is nu ook de linkerrijstrook dicht. Vanaf Voorburg is de vertraging bijna 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag gaat het wat beter. Tussen Utrecht en Woerden nu nog 17 kilometer file. Daar is de vertraging nog een half uur, maar de weg is wel weer vrij na een ongeluk. En op de A20, daar is het ook nog druk van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht ook nog 20 minuten extra reistijd.
13: Dankjewel Helene, goede wacht vanavond.
19: Jo, dank je.
13: Hoi.
20: West komt thuis. Dit is Radio West. Happy Hour at 6.

Wereldberoemde Little Greenback George Baker Selection uit 1969. Ik kreeg een mail binnen van Joke Barend van de week. Ze schreef me: hallo Bas, ik vind het liedje Oh My Darling van Erik en Sanne een prachtig liedje om te horen. Wil je dat misschien draaien? Ja, natuurlijk wil ik dat draaien. Ik heb het even opgezocht, moest eventjes een paar hoeken induiken, maar toen vond ik het hoor. Erik en Sanne, speciaal voor jou Joke. Oh My Darling.

0: Op verzoek van Joke Barend, Erik en Sanne. Oh my darling. Engelse titel, maar het is wel degelijk Nederlands gezongen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan speel ik zo meteen dat spelletje weer. En de opgave, die laat ik je vast even horen. Ja, dat valt nog niet mee. Dan moet je even goed graven in je geheugen. 070-390-5454. Als je denkt, nou, ik weet hem wel, ik ga nu vast bellen. Nou, dat is helemaal prima. Dan neem ik de telefoon zo op. En dan gaan we het zo meteen spelen. Het spelletje in zijn achteruit. Met dat bijzondere fragmentje dat ik niet net liet horen. Een plaatje aangevraagd door Marco Lotte. Davina Michel. Duurt te lang.

0: Ja, het meisje kan wel zingen. Hè? Davina Michel duurt te lang op Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Nou, het duurt niet per se te lang op Radio West. En trouwens, ik stop er gewoon mee om 7 uur. Dus geen zorgen, absoluut niet. Ja, dat moeilijke fragmentje voor de plaat In zijn achteruit. Wat heb ik nou toch in zijn achteruit gezet? Je zult even moeten graven in het verleden om erachter te komen. De zanger is niet echt zanger van beroep, maar het is een bij gelegenheid gemaakt plaatje. Zo moet je het maar een beetje zien. Doe lekker mee met dat spelletje 070-390-5454. De opgave van vanavond, spits de oren, daar komt het nog een keer. Ja, wat is dat nou toch? In zijn achteruit. 070-390-5454. Als je dan belt en je twijfelt en je denkt van... Nou ja, ik zou wel een klein duwtje in de rug willen hebben... kun je altijd even vragen om een snipperhint, natuurlijk. 070-390-5454. Fragment, is het nog een keer. Ja, jullie vinden dat moeilijk. Maar daar gaat dan toch de telefoon. Ja, en het zal je niet verbazen. Het is de koning van het spel die daar gewoon opbelt. En daarom zeg ik goedenavond, Adrie Bel. Goedenavond.
2: Martin hier.
0: Good evening. Ja, het is wel een bijzonder fragmentje, denk ik. Hè? Want je bent de enige die tot nu toe belt. Met andere woorden, mensen durven het niet aan om even te bellen. Of ze vinden het toch echt moeilijk.
2: Ja, mijn lieftallige echtgenote die zegt van ik ken er geen kaas van bakken.
0: Oké.
2: Ja,
0: maar jij dacht daar toch anders over, want jij hoorde waarschijnlijk iets herkenbaars in dat plaatje. Heb ik dat goed bedacht?
2: Eigenlijk niet, maar ik vond het zo jammer zielig. Dat er niemand belde. Ja, maar zielig is een ander verhaal.
0: Dat is waar.
2: Zielig zijn sommige wereldleiders, maar zeggen van, heb je nog een snipper ding?
0: Ja, zeker hoor, Adrie, die ga je van mij krijgen, natuurlijk. Terwijl ook John Martinez zich aansluit bij de mensen die durven te bellen. Ik zeg John, eerst even goede avond, Adrie, als je het goed vindt.
2: Uiteraard.
0: Ja, daarom. Dag John, goede avond.
3: Hoi.
0: Moest je zo lang nadenken of ga je gewoon een gokje wagen?
3: Nou, ik dacht, ik wacht even op snipperit.
0: Ja, oké, maar dan krijgt Adrie de eerste kans om even natuurlijk...
3: Ja, dat snap ik ook, natuurlijk, begrijp ik.
0: Ja, want ik denk... Oh, je moet je radio wat harder zetten, John, want dan zijn we vanavond nog wat langer bezig.
3: Juist, beter?
0: Ja, dat is een stuk beter, dankjewel. Ik overdrijf dat natuurlijk, hè. Hey John, zometeen kom je aan de beurt. Ik ga eerst weer naar Adrie, want Adrie, jij hebt natuurlijk recht op die snipperhint. Ik heb hem beloofd. Spit je de oren?
2: Ja.
0: En je vrouw ook?
2: Als ik onze radio harder zet, dat is DAB+.
0: Ja.
2: Maar dan heb jij daar geen last van, volgens mij.
0: Nou wel hoor, want ik hoorde er net mezelf op de achtergrond galmen. Kijk, dat bedoel ik.
2: Oh ja.
0: Ja. Okay. Nee, maar ik overdrijf dat een beetje. Want het is natuurlijk heel vervelend als je die galm blijft horen. Daarom zeg ik, zet hem nog wat harder. Snap je?
2: Ja.
0: Oké. Ja, het is een Haags gevoel voor u, maar moet je me denken. Hier komt die opgave of die snipperhint voor jou. Let goed op.
1: Snipperhint.
4: Naast mijn schoenen loop ik.
0: Naast mijn schoenen loop ik. Ja.
2: Nou. Al schiet je me lek.
0: Nou, dat was ik niet van plan.
2: Nee. Maar... Nee, ik helaas moet ik de bowlingbal doorgeven.
0: Nou, dan gaan we, dat geeft niet. Dan gaan we naar John. Dan gaan we eens even kijken of hij er wat van kan maken. John, heb jij de snipperhint goed kunnen horen?
3: Nou, ja, niet helemaal. Mijn radio stond veel te hard.
0: Ja, dat heb ik in de gaten. Nou, laten we nog maar even hard staan. Ik geef jullie de tweede snipperhint. En daarbij is Adrie weer als eerste aan de beurt. Let op.
1: Snipperhint.
4: Van voren word ik al wat.
0: Nou, ik zal maar toegeven. Kaal, dat is het volgende woord.
2: Shit.
0: Naast mijn schoenen loop ik niet. Ik heb maatje.
2: John? Maatje moet ik alleen maar aan haring denken, maar...
3: 48, hoezo?
0: Nee hoor. Nee, dat is niet heel gewoon dood gewoon. Zeker niet.
3: Nee, dat is...
0: Adrie?
2: Oh.
0: Ja, er komt nou nog een kaper op de kust. Zullen we die er eens bij halen? Ja. Kees de Jong uit Den Haag, goedenavond.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, jij hoort natuurlijk al die snipperhints voorbij komen. En je denkt van ja, maar Bas, dat is natuurlijk gewoon. En dan geef jij nu het goede antwoord.
5: Mag ik het niet zeggen?
0: Ja, je mag het wel zeggen. Je mag het goede antwoord geven.
5: Vermeulen met politiek.
0: Oh, ja. Dingetje van... Bram Vermeulen met politiek. Ja, ja dat... Adrie, wat denk je? Heeft hij het goed of heeft hij dat niet zo goed?
2: Het zou kunnen, maar jij bent ook niet overenthousiast, dus ik weet het niet.
0: Nee, het is 100% fout, Kees. Het is een heel mooi liedje en daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het is ver uit de buurt zelfs, kan ik je vertellen.
5: Misschien was
0: vergeten, jongen. Nee, die was het ook niet. Nou, we gaan nog één kandidaat erbij halen. Want iedereen begint nou te bedden van... Ja, maar nu weet je toch wel. Ik ben bij Ben aanbeland. Dag Ben, goedenavond. Ja.
6: Goedenavond, Bas.
0: Ja, nou ja, wat draai ik nou in zijn achteruit?
6: Politiek, dacht ik, van Bram Vermeulen.
0: Ja, maar je bent, dat werd net ook gezet door Kees, maar is helemaal foutje. Ik ga snel even naar Erik Boomstra. Erik, we hebben elkaar niet vaak aan de lijn, maar je bent nu wel in de uitzending. Wat heb ik nou toch in zijn achteruit gezet?
7: Ik denk dat ik hem weet.
0: Nou, kom maar door.
7: Henk Spaan en Harry Vermeegen met de gewone man.
0: Tja, grote klasse natuurlijk, Erik. Ja, jongens, dat jullie dat allemaal niet wisten. Nou, dat is toch wel waardeloos, hoor.
2: Ja, natuurlijk
0: krijgen we dat weer. Ja, dan gaan ze allemaal natuurlijk roepen. Ja.
2: Man.
0: Niet te geloven. Ik zeg, Adrie, heel veel dank voor het bellen.
2: Ja. Nou, graag gedaan en een goede avond nog.
0: Dankjewel. Dag, John. Bedankt voor het bellen.
8: Zo, dus fijne avond verder.
0: Fijne avond, hoor. John, die denkt, die druipt gewoon af. Die vindt het echt wel jammer. Kees, bedankt voor het bellen.
9: Ja, felicitaties voor de winnaar.
0: Ja, dat is Erik. Erik, je hebt hier aan de telefoon. Erik, goed gehoord, maar moest je echt die snipperhints horen voordat je het wist?
7: Ja. Toen ik de snipperhints had gehoord, toen wist ik hem.
0: Ja, precies. Oké, ik heb hem dus toch een klein beetje te moeilijk gemaakt. Maar ik vond het wel geinig om die plaat er eens even bij te pakken. Want die schoot me in één keer te binnen. Wat vond jij destijds van dat programma Pisa? En later werd dat Verona, hè, bij Veronica, weet je nog?
7: Ja, het was een leuk programma. Dat is een beetje... Van mijn begin tienerjaren.
0: Ja, nou ja, dat herken ik, want ik had dat ook. Ik was denk ik 13, 14, 15, zoiets. Ja.
7: Dus dat was toen al een beetje spraakmakend programma. Er werden natuurlijk dingen gezegd die eigenlijk niet konden.
0: Ja, een kopje koffie, glazen wasser, weet je wel. En er stond de hele straat te kijken hoe de glazen wasser dan... je weet wel, ja. Dat soort dingen.
7: Leuke tv toen.
0: Ja, absoluut. En Popie Jopie, hè? Oh, weet je nog? Het bezoek van de paus in Nederland.
7: Ja,
0: daarom. Hey, ik ga hem lekker draaien. Ben, gefeliciteerd. Of Ben, moet je mij horen. Erik, gefeliciteerd. Leuk dat je gebeld hebt. En voorzichtig in de auto. Waar ben je op weg? Naartoe?
7: Ik ben op weg naar huis, ja.
0: Heerlijk. En weet je al wat je gaat eten?
7: Nee, dat is nog een verrassing.
0: Hey, dan wens ik jou ontzettend smakelijk eten. En tot de volgende keer maar weer. En je krijgt van mij een Omroep West verjaarskalender. Dan kun je zien wanneer ik jarig ben. Wat wil je nog meer?
7: Nou, dat is helemaal super. Dankjewel.
0: Oké, dag Erik. Bedankt voor het bellen. Hoi.
7: Fijne avond.
0: Yo, hoi. Nou ja, en dan is het tijd om die plaat te draaien natuurlijk. Gewoon stipt tot aan de reclame. En dan komt het nieuws van 7 uur. Jongens, bedankt allemaal voor het meedoen. Morgen weer een nieuwe West Kom Thuis. En dan beloof ik dat ik een wat makkelijker spelletje speel morgenavond. Tot morgen allemaal. Pisa, heel gewoon. Gewone man.

0: West komt thuis.
1: Dit is Radio West.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio, met bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp. De linker rijstrook is dicht, de vertraging vanaf knooppunt Ippenburg een half uur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is ook een ongeluk gebeurd. Daar is juist de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer ging het mis. Daar is nu ook de linker rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 de andere kant op van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en Woerden 15 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Een andere lange file staat op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar ook nog bijna 20 minuten oponthoud.
13: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
15: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
16: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
15: Van de Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
16: Al 100 jaar.
15: Van de Geest.
16: Dat is verhuizen en meer.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
7: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
9: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
7: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daarop, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
8: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
10: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
11: Gaat u dat oplossen dan?
10: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
8: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Tot 11 uur, romantiek op

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daarop, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Johan. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ik was vanmiddag weer eens in Good Old Den Haag. Voor mijn afspraak haalde ik snel een espresso. Mooie mensen krijgen vandaag gratis koffie, zei de barista joviaal. Ik wilde net zeggen, goh, nou, dat is aardig. Maar hij was me voor. Voor u, €4,50. Welkom bij het oog. Een belangrijke uitspraak van de Raad van State gaan we bespreken. De staat moet 7 kinderen een verblijfsvergunning geven. Hun grondrechten wegen zwaarder dan het strenge asielbeleid, oordeelde de hoogste rechter. Een van hen is straks hier en ook een advocaat die vertelt wat dit allemaal betekent. Het was een bijna perfecte misdaad. Ja, bijna, anders hadden we het er waarschijnlijk niet over. Een van de grootste goudroven uit de geschiedenis. In huidige waarde €120 miljoen aan goud. Morgen gaan de rechters kijken op de plaats delict in Rotterdam, waar dat goud uit de kluis is verdwenen. Het is het einde van het parlementaire seizoen. Met 3 oppositieleiders sprak ik eerder op deze soort van laatste dag voor de vakantie over hoe je oppositie kunt voeren tegen een minderheidskabinet. Maar we gaan beginnen met het nieuws van
1: donderdag 2 juli.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn vermoedelijk seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.
3: We denken dat het eigenlijk nog meer moeten zijn, want we weten bij mensenhandel, het is zo onzichtbaar. En pas als je er naar op zoek gaat, ga je het zien.
2: Dit slachtoffer doet nu haar verhaal.
4: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Het misbruik vond op verschillende plekken plaats.
4: Meestal was het in een camper of een caravan. Dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Dit slachtoffer werd uitgebuit door haar oom.
5: Hij zorgde ook gewoon dat ik eigenlijk alleen nog maar vast kon klampen aan hem, want hij gaf eten.
2: Deze vrouwen bieden nu hulp aan als ervaringsdeskundigen.
4: Dat ook een boodschap van hoop geeft aan degenen die daar of net uit zijn of die daar net in zitten, van er is hoop en het kan.
2: Tussen de jaren 50 en 80 werden zo'n 13.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. De zogeheten afstandsmoeders. De regering zegt nu sorry tegen hen en hun kinderen.
6: Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
2: Het ging in de meeste gevallen om ongehuwde vrouwen die een kind kregen. Dat werd destijds niet geaccepteerd.
7: Ik was een schande voor de familie.
2: De excuses van het kabinet riepen gemengde gevoelens op. Deze zoon was tevreden.
8: Ik vond het een redelijk volledig excuus.
2: Maar deze zoon had er meer van verwacht.
9: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat.
2: Het kabinet komt met herstelmaatregelen zoals inzicht in adoptiedossiers. Maar volgens deze afstandsmoeder moet er meer gebeuren.
7: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat het makkelijker gaat, psychische hulp voor vrouwen en kinderen.
2: In Den Haag werd gedebatteerd over de plaats waar er kerncentrales moeten komen. Veel Groningers op de publieke tribune, want die willen geen centrale in de Eemshaven.
10: De afspraak was dat Groningen niet meegenomen zou worden, dat het geen serieuze optie was.
2: Maar voor de staatssecretaris is de Eemshaven wel degelijk een optie. Balen voor die Groningers dus.
10: Ja, lekker is dat.
2: Ook Kamerleden begrepen er weinig van.
11: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon er komt geen kerncentrale in Groningen?
2: Ook Terneuzen is nog een kanshebber voor de kerncentrale. En dus waren er ook tegenstanders uit Zeeland bij het debat.
12: Ik heb vrijgevraagd vandaag van mijn werk. Ik doe het niet voor mijn lol. Je doet dat omdat het echt nodig is.
2: Ze waren met zoveel mensen dat ze de tel kwijtraakten.
13: Ik weet het aantal niet. Weet iemand het aantal Zeeuwen?
2: Een rel in de wereld van de games. Sony biedt over 2 jaar geen games meer aan op een schijf.
14: Mamma mia!
2: En dat dacht deze eigenaar van een gamewinkel ook.
15: Ik denk, ze zijn gek. Het zo dom.
2: Sony maakt zich er niet populair mee.
15: Dit gaat ze heel veel klanten kosten.
2: Gamers zeg,

0: al noemde. Maar het vuur kwam ook tot een jachthaven in Cannes-en-Roussillon en ook verschillende bedrijfspanden die zijn in vlammen opgegaan. En vandaag is er daarom ook een crisisoverleg geweest in Marseille. En premier Sébastien Lecornu die was er ook bij en die zei dat dit jaar alleen al 8700 hectare aan land is verwoest. En dat is heel veel voor deze tijd van het jaar, zeker zo vroeg in de zomer. En daarom dus ook erg zorgwekkend, zei hij.
1: Je was vorige week zelf in dat gebied tijdens de hittegolf. Wat heb je daar toen gezien?
0: Ja, dat klopt. Ik was daar toen om een verhaal te maken in het departement Hérault met de brandweer, juist over hoe zij zich voorbereiden op bosbranden. En Frankrijk zat toen inderdaad midden in een hele zware hittegolf, de heetste dagen ooit gemeten. En het had ook als gevolg dat het landschap heel snel heel erg droog werd. We zagen ook het gras, struiken, bomen, die waren als het ware al helemaal vergeeld. En de brandweer die daar sprak, die zei ook van ja, we moeten ons echt gaan opmaken voor een heftig seizoen dat ook veel eerder in het jaar gaat beginnen. En ja, dat blijkt nu ook, want juist ook in dat departement waar ik was, woeden vandaag ook branden. Wat daarnaast ook meespeelt, ik hoorde een brandweercommandant vanmiddag op de Franse radio zeggen dat eigenlijk nu alles bij elkaar komt. He, je hebt de droogte, maar ook de wind. Die komt uit het noordwesten. Dat is vaak een droge, krachtige wind, waardoor een brand zich heel erg snel kan uitbreiden. En daarnaast heb je ook de luchtvochtigheid die momenteel heel erg laag is. Dus ja, alle condities die zijn nu bij elkaar gekomen voor bosbranden die zich heel erg snel kunnen gaan verspreiden in Frankrijk.
1: Dank voor je update, Saskia Houtuin. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Robert Baltus en hij begint met voordragen.
2: Schiphol begint de zomervakantie met flink minder beschikbaar personeel bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En dat roept het beeld op van een paar jaar geleden. Lange rijen voor vertrekkende passagiers. De afgelopen dagen lag het ziekteverzuim op 15%. En dat heeft te maken met recente aanbesteding van 6 naar 3 bagageafhandelaren. En dus krijgen 2000 mensen een andere baas. De roosters zijn niet op orde, er zijn dus al zieken, er zijn veel vacatures niet ingevuld en dus melden meer mensen zich ziek.
1: Schiphol zegt dat het overgrote deel van de reizigers een snelle en soepele doorgang gehad heeft bij de handbagagecontrole de laatste weken. Dat geeft vertrouwen voor de zomervakantie, zeggen ze. Tijdens de zomervakantie zullen naar schatting 12,7 miljoen passagiers reizen via Schiphol.
2: Gemeente hoopte van minister oplossingen te horen. Over de opvang van 140.000 Oekraïners die sinds de Russische invasie naar Nederland zijn gekomen. Ze hoopten op toezeggingen in een Kamerdebat met CDA-asielminister Bart van der Brink. De zorgen zijn groot, schrijft Trouw. Het kabinet wil Oekraïne helpen, maar gaat er ook vanuit dat de vluchtelingen straks na de oorlog weer teruggaan om het land op te bouwen.
1: Maar de Russische president Poetin weet niet van ophouden. Intussen is de mentale gesteldheid van veel Oekraïners volgens onderzoek verslechterd. Ze wonen nog steeds vooral in tijdelijke opvang, voelen zich onveilig. Ze werken vaak onder hun niveau, ze spreken vaak nauwelijks Nederlands. 40% van hen wil na de oorlog in Nederland blijven. De gemeenten willen dat het kabinet stopt te doen alsof de oorlog tijdelijk is en dat het Rijk regie gaat pakken. Maar veel toezeggingen kwamen er niet.
2: Linda Nuchteren van 39 en Nicole van Keulen van 45 hebben allebei ruim 5 jaar ernstige post-covid. Aan het einde van een lange gang, achter deuren die maar heel soms opengaan, liggen 2 ernstig zieke vrouwen die geen kant meer op kunnen. Links Linda, die op goede dagen even in haar lichtrolstoel uit bed kan. Rechts Nicole, zwak en bleek, onder haar pastelkleurige gehaakte deken, vastgekoppeld aan een infuuspaal. Maar ze moeten weg uit het behandelcentrum vanwege de regels. Ze zijn uitbehandeld. Wat daarachter zit, leest u in de Volkskrant.
1: U heeft het misschien wel hier op de radio gehoord. Sieren, de club die ons vaker oproept fijne dingen voor elkaar te doen, vindt dat we vaker een praatje moeten maken. Maar hoe begin je, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Psycholoog Roos Vonk die weet dat. Een gesprekje bij de bakker mensen net zo goed uit hun eenzaamheid kan halen als een diep gesprek met een vriend, zegt ze. Wie tegenwoordig in de trein om zich heen kijkt, ziet mensen met gebogen nek in hun telefoon gedoken en met wat pech hebben ze dan ook nog een koptelefoon op het hoofd.
2: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent. Het goede nieuws is dat je jezelf kunt trainen in de zogenoemde small talk, zegt Vonk. Het belangrijkste is dat je er niet te veel druk op legt. Je moet gewoon even door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Je zult merken dat het in ieder geval dat ongemakkelijke gevoel minder wordt als je het een paar keer doet.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rex Orange Country met Benny Sinks en het nummer heet Loving is Easy. Baanbrekend wordt het nu al genoemd, de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. De betrokkenen die noemen het zo, baanbrekend. Twee van die betrokkenen leggen straks uit waarom. Advocaten Anja van der Meer en Eva, die als kind 12 jaar lang in onzekerheid heeft geleefd, is inmiddels 23. Eva, hartelijk welkom.
1: Bedankt.
0: Ja, kun je zeggen wat dit voor dag is? Hoe heeft het bericht jou bereikt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd. Dus,
0: want je hebt nu een verblijfsvergunning.
1: Ja, klopt.
0: Ik vraag even aan Anja van der Meer, de advocaat. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Is dat dan definitief of kan er nog een hoger beroep of een wetswijziging of wat dan ook komen?
2: Ja, ik wil even een kleine correctie maken, want het is niet alleen deze zaak. Er zijn nog twee zaken van twee Nigeriaanse families waar de Raad van State een gelijksoortige uitspraak heeft gedaan. En we stonden destijds met z'n drieën ter zitting, zeg maar. Nee, de Raad van State is het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht. En daar kan in Nederland geen hoger beroep meer tegen ingediend worden.
0: Dus zo is het, die verblijfsvergunning die wordt niet meer ingetrokken. Kunt u uitleggen wat het oordeel was? Hoe hebben zij dat opgebouwd bij de Raad van State? Wat was hun redenering?
2: Nou, het is een zaak die in 2019 begonnen is. En toen was de definitieve regeling kinderpardon. Daar heeft de familie een aanvraag voor ingediend. En daar voldeden ze net niet aan. En uiteindelijk is er doorgetoetst in het kader van artikel 8 EVRM. Dat betekent privé- en familieleven. En de IND, het ministerie van Justitie, van Asiel en Migratie, die heeft zich vooralsnog altijd op het standpunt gesteld van voor privéleven. Dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je vrienden hebt, allerlei sociale contacten, vrijwilligerswerk, noem maar op. Heeft zich, ja, maar dat is inherent aan langdurig verblijf. En de Raad van State heeft gezegd van nou, er zijn unieke zaken op basis van Europese jurisprudentie. En dan kan je daar zo niet mee omgaan. Dan moet je goed die belangen, die individuele belangen van kinderen, moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen. En dat opgebouwde privéleven. En zoals ik dat, als ik dat alvast mag vertellen, van deze families hebben verblijfsvergunningen gekregen. Ook denk ik, omdat natuurlijk kinderpardon ging over een periode van 5 jaar dat de mensen in Nederland waren. En deze zaak heeft 7,5 jaar geduurd.
0: Juist, dus, maar in essentie zegt dit is een afweging van verschillende belangen en een grondrecht. Het opbouwen van een privéleven weegt zwaarder dan het belang van de Nederlandse staat. Dat is namelijk het asielbeleid.
2: Ja, natuurlijk, restrict migratiebeleid mag gevoerd worden, ook conform de Europese jurisprudentie. Maar die individuele belangen van die kinderen, die zijn in bepaalde gevallen uitzonderlijk en die moeten zwaarder meewegen en beter naar gekeken worden. En daar ziet de afdeling op toe. Staat er letterlijk in uitspraak.
0: Eva, jij bent nu 23, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië. Je hebt dus eigenlijk het grootste deel van je leven in een soort onzekerheid geleefd.
1: Ja, helaas wel, klopt.
0: Wat betekent dat voor je leven?
1: Het maakt je heel erg kapot van binnen natuurlijk. Ik kan het heel lastig uitleggen wat het met je doet. Dat mentale onzichtbare litteken, ik denk dat dat nog heel lang zal blijven hangen.
0: De spanning, de stress.
1: Ik heb nu gelukkig verblijfsvergunning, maar dat betekent niet dat mentale zorgen en alles gelijk is verdwenen.
0: Het leed is al geleden. Maar wat mag je allemaal wel en niet als je die verblijfsvergunning niet hebt? Als je dus in zo'n onzekere positie zit, als je niet echt die status hebt? Nou, mocht jij werken bijvoorbeeld?
1: Nee. En ik wou heel graag werken, maar dat mocht helaas niet. Je mag eigenlijk heel weinig, als je geen verblijfsvergunning hebt, je mag niet werken, je mag niet op vakantie, je mag geen rijbewijs, niet op studiereis. Enige wat je mag doen, sociale omgeving, dus daar sta je sowieso vrij in om vrienden te maken natuurlijk. En na mijn middelbare school het afronden en nadat ik 18 werd, het werd ook steeds moeilijker om te studeren, want je bent al volwassen en eigenlijk heb je daar geen recht meer op. Of je hebt het wel, maar het is gewoon heel moeilijk om al die zaken te regelen. Dingen wat voor mensen met verblijfsvergunning of mensen uit Nederland vanzelfsprekend zijn, was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend.
0: Dus je mag eigenlijk geen leven opbouwen?
1: Nee. Soms had ik ook echt in mijn hoofd de vraag van, ik ga steeds door en ik stop niet. Ik geef niet op, maar waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is ook de enige wat ik kan doen en ik ga doen met de hoop dat ik later, zodra ik verblijfsvergunning heb, dus nu, hè, ik kan ook echt niet wachten tot ik ga beginnen met werken, carrière opbouwen en daarnaast ook iets terugs doen voor de Nederlandse samenleving. Ja.
0: We gaan even tussendoor naar een spookrijder.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
0: Eva, je zei het was heel moeilijk om een leven op te bouwen. Ja. Eigenlijk mag je allerlei dingen die anderen mogen niet. En toen zei je, nu hoop ik echt zo snel mogelijk te kunnen gaan werken en mijn plek te vinden in de samenleving en toch ook wel iets terug te doen.
1: Ja, het voelt voor mij echt alsof ik een nieuw leven krijg. Alsof ik herboren word. Want ik zei dat ook gisteren tegen mijn zusje van, het is gewoon eindelijk klaar. We mogen werken, we mogen rijbewijs halen, we mogen op vakantie. We mogen gewoon door met ons leven zonder het zorgen van wat als.
0: Mevrouw van der Meer, het gaat nu over 7 kinderen. Kan dit nog een precedent scheppen voor andere gevallen? Heeft dit nog andere gevolgen dan alleen de zaken waar die uitspraak over ging?
2: Dat denk ik en dat hoop ik ook zeer zeker. Bij de afdeling heb ik ook al gevraagd van, dit zijn niet de enige zaken en de kinderen die al zo langdurig in onzekerheid verblijven. En ook in de uitspraak staat bijvoorbeeld dat die langdurige onzekerheid ook weer een van de belangen is. En eigenlijk is in mijn ogen dan de IND op zijn vingers getikt van, die belangenafweging, die belangen van die kinderen, die hebben jullie gewoon altijd, of tenminste vanaf nu dan, niet goed gewogen. En er zijn natuurlijk juist die kinderen hebben al dat ze heel lang allerlei banden met Nederland hebben en hier echt dat privéleven opgebouwd, dat zwaar mee moet wegen hoe het uiteindelijk zich weer gaat zetten is een tweede. En daarnaast hoop ik ook dat de rechters hierin een handvat zien om af en toe zelf ook de handschoen, of tenminste het op te pakken door in bepaalde gevallen te zeggen, aan deze onzekerheid moet een einde komen, deze mensen moeten een verblijfsvergunning.
0: Het viel me op dat de politiek tamelijk stil was over deze uitspraken. Ik heb er eigenlijk niet echt een politieke reactie van de minister of zo gehoord. Hoe ziet u dat?
2: Nou, ik denk dat dat natuurlijk een beetje lastig te rijmen is met het migratiebeleid wat op dit moment men pleegt te voeren. Men is ook heel druk met het nieuwe migratiepact wat op 12 juni is ingegaan. Europees migratiepact. En ik denk dat ze zullen ook eerst moeten, want dat was ook ter zitting bij de Raad van State. Toen werd de minister, of tenminste de vertegenwoordiger van de minister, ook gevraagd van, over welke groep kinderen hebben we het? En toen was daar geen antwoord op. En ik denk dat misschien intern eerst inzichtelijk moet zijn van, over welke kinderen hebben we het? Over hoeveel kinderen hebben we het? Voordat men daadwerkelijk overgaat, misschien naar aanleiding van deze uitspraken, het schrijven van beleid daarover.
0: Eva, heb je eigenlijk al meteen een papiertje concreet in je handen dan? Of moet je dan ergens naartoe waar je vergunning moet ophalen, fysiek?
1: We moeten nog officieel wachten op de reactie van de IND. Want uiteindelijk zijn zij degene die mij het verblijfsdocument moeten geven. Dus daar zijn we momenteel op aan het wachten. En dan mag natuurlijk alles beginnen. Want zonder verblijfsdocument kan je ook vrij weinig op dit moment.
0: Je leven kan beginnen.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes met alles. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Ik hoop ook dat dit uitspraak ook een positieve respondentie kan hebben voor de rest van de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen met heel veel, enorm veel kwaliteiten die hier ook recht op hebben en zeer verdienen ook op een verblijfsgunning. Dus ik hoop dat dit ook iets positiefs voor hun kan betekenen natuurlijk.
0: Dank je wel.

0: Naomi Song Close. Morgen begint het zomerreces bij de Tweede Kamer. En dus was het een beetje een soort van laatste dag voor de vakantie vandaag. Ik ging naar Den Haag en sprak daar met leden van de oppositie over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Oppositie voeren tegen een minderheidskabinet. Hoe ziet zo'n laatste dag eruit voor de drie fractieleiders die tegenover mij zitten hier in Den Haag? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jimmy Dijk van de SP en Chris Toffer van de SGP. Goedenavond. Begin van de avond. Hoe is eigenlijk zo'n laatste dag? Is dat een beetje, Jimmy, een laatste dag voor de vakantie? Is zo'n soort sfeer?
1: Nou, vakantie kan ik niet zeggen, want het weekend zit nog helemaal vol voor mij in ieder geval. Maar je merkt wel dat alle dingen afgemaakt moeten worden. Dus er zit wel een heel rap tempo in van werken. Eigenlijk, dat zit hier altijd. Maar ik merk die laatste dagen zit er nog even een versnellingje bovenop.
0: Maar hoe is dan, Mirjam Bikker, zo'n laatste dag heel veel stemmingen die moeten worden afgerond?
2: Ja, we hebben al een keer gestemd vanmiddag. Dus ook zie je wel dat de voorzitter probeert al die stemmingen er op een galante manier doorheen te jagen.
1: Maar op een galante manier doorheen jagen?
2: Ja, dat is dus precies het spanningsveld.
0: Gewoon vaart maken eigenlijk.
2: Ja, vaart maken, maar wel recht doen aan de stemming is natuurlijk niet zomaar iets. Dus je ziet ook verschillende Kamerleden bij iedere motie kijken. Want dat is hun motie waarvoor zij geknokt hebben. Maar ondertussen stemmen we wel over honderden moties. Nou, daar is het spanningsveld. En dan heb je nu nog allerlei vergaderingen en commissies lopen en commissiedebatten van mensen die met elkaar nog proberen iets voor elkaar te krijgen voordat Den Haag toch een beetje leegtrekt. En dat moet allemaal vandaag gebeuren. Daarnaast voel je dat er nog een aantal grote debatten zijn. Neem bijvoorbeeld stikstof gisteren. Dus dat voel je ook zo door de dynamiek heen sluipen. En een coalitie heeft altijd in die laatste weken ook gewoon een aantal spannende momenten. Dus ja, dat komt allemaal samen op deze dag. Dat maakt het voor de Binnenhof Watchers tot een fantastische dag. Voor mensen zoals wij in de oppositie, denk ik, wel hard werken, maar niet die stress erop die onze coalitievrienden hebben.
0: Maar hoe laat wordt het meestal, zo'n laatste dag? Is dat half uur 's nachts, middernacht?
2: Dat heb ik wel meegemaakt. Maar nu, het ligt aardig op planning. Dus het zou kunnen dat we gewoon met de trein naar huis kunnen.
0: Nou. Dat zou mooi zijn. Christoffer, het was een heel ander parlementair seizoen, omdat we voor het eerst in lange tijd met een minderheidskabinet zitten. En dat maakt natuurlijk ook het spel anders. Dat geeft de oppositie ook een andere rol. Hadden jullie meteen van, wat gaan ze doen?
3: Het vorige seizoen zaten we ook met een minderheidscoalitie.
2: Ja, en wat voor een.
3: Maar dat was moeizamer dan deze, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ten opzichte van het jaar daarvoor eigenlijk best een verademing hoe je met elkaar werkt, hoor.
0: Maar moeten jullie dan als oppositie je rol vinden in zo'n constructie?
3: Dat kan van Mirjam en van Jimmy natuurlijk weer anders zijn. Maar voor ons, ja, ik vind echt wel een beetje de rol zoeken van hoe doe je dat met elkaar? En met name omdat je merkt dat het kabinet in het verleden kwam er best wel eens een keer een minister langs of ging je ergens naartoe. En nu is het echt dat je denkt, als een keer een week niet geweest, dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Maar het is enorm veel, ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje gekscherend koffiedrinken genoemd. Maar het is heel veel overleg en zoeken van hoe kom je tot iets. En ja, er wordt af en toe wel heel veel aandacht besteed aan dat je als kleine partij met drie zetels het ook nog een beetje erin kunt vinden wat het kabinet doet. Dus het vergt gewoon een andere rol, ja. Het is veel meer, je kunt ook iets minder vrije rol pakken. Omdat elke keer het wel betekent, als je iets niet vooruit helpt, dan lukt het niet. Hè. Ze hebben wel de oppositie gewoon echt nodig.
0: Jullie zijn belangrijker geworden. Ze zijn van jullie afhankelijk.
3: Kijk, in het verleden ook andere kabinetten. Wij zijn altijd een constructieve partij geweest. Ik zeg altijd kritisch constructief. Maar wij zijn nooit een partij geweest die er ergens naar neigde om een kabinet een hak te zetten of naar huis te sturen. Nooit. Maar nu merk je nog sterker dat het wel enorm belangrijk is. Er zijn gewoon bijvoorbeeld afgelopen week een wet vrij en veilig onderwijs. Ja, er zaten echt lastige dingen. Normaal denk ik, het kabinet, dat halen we. Ik had de indruk dat de staatssecretaris nu, terwijl de coalitie totaal steunde, maar de rest niet, toch wit wegtrok dat zo'n wet het niet haalt. En we hebben de afgelopen periode vaker dit soort dingen gehad. Maar dan dachten we van ja, als we nu het te stevig aanpakken of te hard spelen, dan gaan er dus een heleboel dingen niet door. Hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt nog iets groter dan daarvoor. Terwijl we die eigenlijk vanuit SGP ook die jaren daarvoor altijd wel voelden. Maar ja, nu nog iets meer.
0: Die voelen jullie dus ook echt heel erg. Jullie zijn constructief. Want je zou kunnen zeggen, dan heeft het kabinet een probleem als het er niet doorgaat. Maar u ziet dat ook wel van wij moeten zorgen dat dingen doorgaan.
3: Nou, in die zin, kijk, als het ons echt totaal niet past, denk je, ja, dan moet een coalitie ook wat nadenken. Dat doen ze overigens geregeld ook wel. Dat je denkt, van er wordt wel rekening gehouden ook met wat je vindt. Ik merk dat heel sterk. Maar ja, die verantwoordelijkheid drukt me wel zwaar. Want kijk, je kunt wel denken, zij moeten het doen. Op zich is het ook zo. Ze hebben zelf gekozen voor deze constructie. Maar het land moet ook bestuurd worden. En ik heb nu 2 keer gezien dat een kabinet snel viel. Rutte 4 viel snel. Schoof 1, oh ja, het is er maar 1 geweest, hè, dat kabinet. Maar dat viel ook snel. En je merkt wel dat het land dan niet vooruit komt. Dus ja, ik zou niet graag zien dat we nu weer binnen de kortste keren verkiezingen hebben. Want dan, ja, dan hebben we uiteindelijk straks misschien wel 6 jaar gehad dat het land toch behoorlijk stil ligt. En dat is in het land niet goed. En ook voor onze internationale positie is dat gewoon heel desastreus.
0: Jimmy Dijk, voelt u dat ook zo? Want je zou kunnen zeggen, nu heeft de oppositie de macht. Laat ze maar lekker werken en laat ze maar met plannen komen die wij wel mooi vinden.
1: U zegt het terecht, nu heeft de oppositie de macht. Ik vind dat heel treffend verwoord. Ik ga niet een kabinet steunen en zeggen dat ik ontzettend constructief ben door mee te gaan werken aan afbraak. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien. Ik zie dat het kabinet constant bezig is met vrienden zoeken in Den Haag. Maar het vertrouwen in de samenleving verliest. En daar ga ik niet aan meewerken. Ik ben veel meer van de lijn die ik ook heb gezien de afgelopen week. Ik zit hier naast mevrouw Bikker. En ik weet dat onze Sarah Dobbe samen met mevrouw Bikker heeft gewerkt aan bezuinigingen op de zorg, op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, langdurige GGZ van tafel krijgen. Dat heeft de oppositie gedaan. En dat vind ik een stuk constructiever dan dit kabinet, wat voornamelijk afbraakplannen heeft. En dat ik ook partijen zie die ja, toch een beetje tegen die macht aan willen schuren en meewerken aan die afbraak. En het daardoor zeggen, ja, daar wordt het een beetje minder slecht van. Maar dat is geen vooruitgang voor mensen. En dan kun je zeggen, ja, dan valt een kabinet. Ik ben er niet voor dat het kabinet valt. Maar ik zie wel dat in de samenleving het vertrouwen afneemt, terwijl het kabinet hier in Den Haag vrienden aan het zoeken is.
0: Mevrouw Bikker, je zou kunnen zeggen, je kan tegenstemmen, maar je kan ook onderhandelen. Want dat is natuurlijk de ruimte die er voor de oppositie is in deze constructie. Wat is eigenlijk het handigste om te doen?
2: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik herken eigenlijk beide collega's, grappig genoeg. Dat zou je misschien van tevoren niet verwachten. Maar ik ben heel erg van, ik wil constructief zijn. Want dit land, alle 150 Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid dat er goed gezorgd wordt voor dit land. Van welke partij je ook bent. En als ChristenUnie vind ik dat heel belangrijk. En voor mij werkt het dan zo dat ik bij een nieuw kabinet heb ik gekeken naar hun plannen. En op een aantal punten ben ik het er niet mee eens. En dat heb ik ze vanaf het begin laten weten. Neem bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. En daar zei het kabinet, nou, we hebben u gehoord, we komen hierop terug. En vervolgens kwamen ze erop terug met, ja, we denken toch wel dat het een goed idee is om te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Zei, ja, dan heeft u mij misschien gehoord, maar u heeft er geen bal mee gedaan. Nou, dan ga je daar een poosje het gesprek over aan. Als er dan niks op gebeurt, dan vind ik het tijd om een streep te trekken. En dan hebben we een motie, en die is ook gesteund door allebei de collega's hier en door de hele oppositie ingediend. Inderdaad met collega Dobbe, maar ook met collega Diederik van Dijk opgetrokken om te zeggen, bezuinig nou niet op de allerkwetsbaarste op het moment dat je extra geld nodig hebt. Ga dat maar ergens anders zoeken.
0: En toen werd u de vrouw van 500 miljoen genoemd.
2: Ja, nou, dat is aardig. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die hierdoor geholpen zijn. Want daar doen we het voor.
0: Maar dat is dan toch gelukt om die 500 miljoen van de bezuiniging af te halen?
2: Dat klopt. Door de oppositie te verenigen. Dat lukt ook niet elke dag. Want je ziet ook geregeld dat partijen dan toch andere afwegingen maken. Dus dat is hard werken. Maar vervolgens vind ik ook dat je het gesprek moet voeren met het kabinet. En hoe gaan we nu wel vooruitkomen? En daarin, waar ik me dan zorgen over maak, is dat het kabinet geen eenheid is. Dus dat ik telkens zie dat ook in het kabinet men het onderling niet eens is. En dat is wel echt iets waar ze de komende zomer aan moeten gaan werken. Want het is voor mij ook lastig om het te verhouden tot een telkens wisselend schaakbord of verzin een andere vergelijking.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat is in jullie voordeel als er verdeeldheid in het kabinet is, want daar kan je dan gebruik van maken.
2: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen verdeel en heers. Dat is dan misschien met gehandicaptenzorg in die zin op een goede manier voor deze mensen gelukt. Maar als we kijken naar de grote vraagstukken in ons land, neem de woningbouw of neem de sociale zekerheid, dan is het natuurlijk van belang dat daar ook een gezamenlijkheid in ontstaat die breder is dan 76 zetels. En wat ik nu te vaak zie, is dat het kabinet van 66 zetels nog niet eens de rekensom goed maakt. Nou, dat moet wel snel veranderen. Ik geloof dat collega Stoffer daar onlangs ook nog eens opmerkingen over maakte van ga maar eens leren tellen. Wij bij de oppositie kunnen goed tellen. En dat blijven we ook doen. Maar voor mij altijd met het oogmerk dat dit land ervan opknapt, dat we wel meer huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn voor mensen, dat gezinnen de rekening kunnen betalen. Daar maak ik me zorgen om bij de plannen van dit kabinet. Maar altijd in het bewustzijn, ik wil het stapje vooruit zetten. Ik wil dat we oplossingen gaan krijgen in plaats van nieuwe verkiezingen.
0: Nou zei u, de oppositie laat zich makkelijk verdelen. Meneer Stoffers, dat is natuurlijk wel een terecht punt. Want de ene keer gaat het over pro, de andere keer over ja 21. Dit is een soort verdeeldheid over links of over rechts. Maar zelden zie ik eigenlijk dat het lukt om een front dat wat breder is op te bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Misschien wel aardig, hè? Ik heb vanochtend, want we hadden het net over hoe gaat dat vandaag. Ik had de openingszet vandaag. Ik heb een motie ingediend samen met PRO om onze nationale onderwijscollectie te sparen. Daar heb ik een stevig gevecht met de coalitie. En dan zie je, daar wordt nu een breed front getrokken. We hebben telkens als over D66 zat er oorspronkelijk ook bij, maar die heeft natuurlijk wat moeite. Maar met pro samen trekken op. Ja, er zijn meer voorbeelden waar we.
0: Maar dan zie je dat effectief samen is.
3: Het kan wel.
0: Ja, maar gebeurt dat te weinig? Laat de oppositie zich te veel verdelen?
3: Nou, ik denk dat misschien af en toe een beetje, maar het is natuurlijk met elkaar ook zoeken naar van hoe doe je dit? Hè? En als je als oppositie constant alleen maar de vuist maakt naar het kabinet van. Wij zullen even laten zien wat er moet gebeuren. Ja, ik weet ook niet of dat helemaal werkt. En je hebt ideologisch natuurlijk gewoon verschillen. Laten we wel helder zijn, de belangrijke punten voor de SGP zijn andere punten dan belangrijk zijn voor pro. Ik heb altijd rode lijnen getrokken op medische ethiek, op de vrijheid van onderwijs. Dat zijn voor ons ononderhandelbare zaken. Daar gaan wij totaal niets op doen. En voor de rest zijn een heleboel zaken, denk je, ja, daar hebben we idealen. Die willen we ook graag best wel waarmaken, maar dan kijk je natuurlijk altijd in een bepaalde gradatie. Nou, in die idealen denk ik dat we elkaar misschien als oppositie nog wat meer kunnen vinden. Die gehandicaptenzorg is wel een goed voorbeeld. Daar is het denk ik toch gelukt om dat men inzag van ja, dit werkt niet.
1: We hebben het nu steeds over politiek als een soort spel van meerderheden, oppositie, coalitie. Maar er zit iets onder en wat bij dit minderheidskabinet, maar ook het vorige kabinet, een veel groter probleem is. En dat is het neoliberale gedachtegoed. En dan kunnen we het gaan hebben over wie in de oppositie wel dit minderheidskabinet aan de meerderheid helpt. Maar als deze coalitie geen visie heeft op de samenleving die weggaat bij het neoliberalisme en die echt problemen wil oplossen, dan zal het pappen en nat houden worden. En dan zullen mensen het vertrouwen ook in de politiek verliezen, omdat ze zien dat de politiek geen grip op problemen heeft. En dat zie ik op dit moment steeds gebeuren.
0: Maar
1: dat zag ik bij Schoof, en dat zie ik nu weer.
0: Dat is eigenlijk ook de vraag of je zuiver blijft naar je achterban toe. Of dat je gaat praten en water bij de wijn gaat doen. Nu komt Prinsjesdag eraan, hè, september. Ze hebben nog geen meerderheid voor alle plannen. En ze hebben eigenlijk gezegd dat gaan we gaandeweg richting september zoeken. Dat wordt wel een spannend procedé.
2: Ja, ook omdat voor je het weet denken ze dat ze van deelbegrotingje naar deelbegrotingje kunnen huppelen. Terwijl als er stelselmatig dingen toch echt scheef groeien, dan zal de oppositie daar de vinger bij leggen. Ik in ieder geval wel. En ik maak me bijvoorbeeld echt zorgen over die sociale zekerheid. Hoe te makkelijk de rekening wordt gelegd bij mensen die al keihard gewerkt hebben, maar die pech hebben in het leven. Dan ja, dat moet schuiven. En dat zal van het kabinet echt nog wat vragen. Want daar in die mindset zit men niet als men van begroting naar begroting wil huppelen. Daar is iets stevigers voor nodig. En dat die waarschuwing, ik ben vorige week op gesprek geweest, heb ik ook gegeven. En ook gezegd, in alle rust en bescheidenheid, er zijn heel veel partijen met wie jullie zaken kunnen doen. Maar trek ze om tafel en maak ook beslissingen die op de lange termijn goed zijn voor ons land. En ga niet zitten rommelen van begroting naar begroting en dan ook nog eens in de Eerste Kamer proberen er weer wat bij te rommelen. Maar ik ben best bereid te praten, want ik vind dat ons land eindelijk eens bestuurd moet worden in plaats van verkiezing naar verkiezing.
1: En ik denk dat het echt wel een taak ook voor de oppositie nu is. Hè. Ik gaf net forse kritiek op eigenlijk de visieloosheid van het kabinet over hoe ze problemen willen aanpakken. Laten we even stikstofproblematiek nemen. Er zijn wel middelen, er zijn wel maatregelen, maar hoe ze nou met de toekomst van landbouw om willen gaan, dat is niet duidelijk. Dus nou ja, wat ik dan taak ook van de SP vind, is nog daar een plan voor te maken en een publiek debat ook open te trekken daarover. En ik zie dat dat niet gebeurt vanuit het kabinet. En dat verbaast me niet als je D66, CDA en VVD vrij kort in een hok stopt.
0: Maar zou juist zo'n stikstofdossier bijvoorbeeld zich niet lenen voor een gezamenlijke strategie van de oppositie?
1: Ja, ik weet niet, de ene oppositiepartij is de andere niet.
0: Maar hier kan je toch kijken hoe de anderen staan en wat een strategie zou zijn.
2: Je ziet natuurlijk wel dat er een middenkabinet is. Hè? En dan heb je dus verschillende flanken waarbij de een het ene belangswaarde weegt. Kijk, een BBB maakt dan hele andere keuzes dan een Partij voor de Dieren. Dat kunt u zich voorstellen.
0: Die gaan elkaar toch niet vinden?
2: dat lijkt me wel een vrij ingewikkelde in ieder geval. maar goed, dat is, ik denk ook dat voor collega Stoffer dat idem dito geldt. Dat je ook aan het zoeken bent van hey, op welke momenten stap je wel in. En op welke momenten zeg je ja, als jullie dit kiezen, dan is dat niet met mij.
0: Wat is eigenlijk het ritueel als het straks voorbij is, dit seizoen? Als de vergadering zo meteen wordt afgesloten. Hoort er nog een ritueel bij? Of een barbecue? Of een meteen naar huis? Of een boekverbranding? Wat doen jullie dan?
3: Nou, volgens mij is er altijd een feest in Nieuwspoort. Daar gaan wij als SGP'ers nooit naartoe. Daar voelen we ons niet zo thuis. Okay. Dus mij is het wel heel simpel.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet.
2: Nee, u heeft hier wel het college van mensen die niet naar dat feest gaan. Maar onder
0: jullie zijn niet de feestvarkens.
1: Ja, nee, dat wel. Ho, ho, ho, ho, ho.
0: Nee, niet daar.
2: Ja, wat wel leuk is, ook voor de luisteraars. Als je de stemmingen hebt, dan hoor je in dit huidige gebouw al de beat van Nieuwspoort aanzwellen. Dus je hoort ook al wel dat allerlei medewerkers die de stemmingslijst hebben ingevuld, die zijn al vertrokken. Wat wij altijd doen met onze fractie is dat we ook wel even, we gaan zo gezellig met elkaar eten. En dan bedank ik ook alle medewerkers nog voor de stemmingen uit, zodat iedereen die wil op een christelijk tijdstip thuis kan komen. En dan die Kamerleden redden zich wel.
0: Ik dank jullie alle drie, Mirjam Bikker, Jimmy Dijk en Chris Stoffer. Dank.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. 475 goudstaven, 22.000 gouden munten. Huidige straatwaarde 120 miljoen euro. Kan je dat zomaar uit een gebouw weghalen zonder dat iemand dat doorheeft? Ja, kennelijk. In 2018 is dat dan gebeurd. Tjeerd K. en Thomas B. pleegden de grootste goudroof van de eeuw. En een jaar later werd het pas ontdekt. In de rechtszaak gaan morgen de rechters een schouw plegen en de officier van justitie. Ze gaan naar de plaats delict om te kijken waar het gebeurd is en hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Julia Bokdam van het AD dook in deze zaak. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik denk altijd de perfecte misdaad, die kennen wij niet, want die komt nooit aan het licht. En deze komt aardig in de buurt.
1: Zo klinkt het wel, hè? Bijna perfect, als je dit zo hoort. Ja.
0: Zo'n hoeveelheid goud, dat is ook in gewicht reusachtig.
1: Ja, 1100 kilo, dus dat is ongeveer het gewicht van een kleine personenauto wat daar het pand uit is gesmokkeld.
0: Dus dat moet op een bepaalde manier gebeurd zijn en niemand opgevallen?
1: Ja, in het scenario van de politie is het op meerdere dagen is dat gebeurd. En eigenlijk met een soort grote wisseltruc, om het even zo te zeggen. Dus dat goud, de gouden munten en de goudstaven, of de goudbaren moet ik eigenlijk zeggen, van een kilo, dus ter grootte van een mobieltje, die zitten in boksen. Dat goud is uit de boksen gehaald, vermoedelijk. En omgewisseld voor een soort lode balletjes met een soort slijmachtige substantie om het gewicht van het goud na te bootsen. En vervolgens zijn die boksen teruggezet en is dus het goud het pand uitgesmokkeld.
0: En daar in die veilige kluis lagen dan die lode balletjes met die siliconenkit ertussen. Welke stomste fout hebben ze gemaakt?
1: Ja, wat je op een gegeven moment, dus wat we al zeiden, het lijkt bijna perfect. Maar op een gegeven moment, als de politie die boksen eigenlijk doorzoekt, dan komen ze erachter dat in een van die boksen, midden in eigenlijk die blauwe substantie, zit een vingerafdruk. Wat is daar, of eigenlijk de contouren van een vingerafdruk, moet ik zeggen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Vermoedelijk heeft een van de daders de vinger eigenlijk in die blauwe substantie gestoken, om eigenlijk te voelen of het al uitgehard was. Dus eigenlijk midden in die smurrie zitten contouren van een vingerafdruk. En dat kan alleen een daderspoor zijn, want er is geen andere mogelijkheid waarom daar een vingerafdruk zit.
0: Dat is een tamelijk stomme fout natuurlijk. Het is een bedrijf dat aanbiedt om opslag te geven. Ze zeggen dat ze heel erg veilig zijn. Een heel rijke man die heeft heel veel goud en die slaat het daarop, maar die wil het op een zeker ogenblik verkopen. Dan is het 2019 en komt hij erachter dat het goud weg is.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, het is een bedrijf wat zowel de inkoop van goud deed als de opslag regelde. En als je ook naar de website van destijds kijkt, dus in 2015 zijn zij verhuisd naar het pand. Het voormalig bankgebouw, jarenlang lagen daar de reserves van de Hollandse BankUnie. En op een gegeven moment is Stof Hazel daar dus ingekomen. En zij schermde ook met de best beveiligde kluis van Nederland, onmogelijk om ongezien binnen te komen. Overal hingen camera's. We zijn op steenworp afstand van het politiebureau. Strengst beveiligd. Dus dat straalde betrouwbaarheid uit. En honderden mensen sloegen daar dus hun meest kostbare bezittingen op. Zo ook een vermogende ondernemer die goud inkocht en dus bij ze liet opslaan. En op enig moment dacht, ik wil dat verkopen, want dit is een goed moment. De goudprijs stijgt, ik wil dat verkopen. En de eerste keren ging dat goed. Dus zij regelde ook het transport. Nou, dat werd keurig afgeleverd. Daar zat ook goud in. Maar bij de laatste deal ging het plotseling mis. Want er bleek geen goud in die boksen te zitten. Zij kregen toch wel een verontrustend signaal. Dus op een gegeven moment wordt die ondernemer erbij gehaald om samen met een gerechtsdeurwaarder, een paar medewerkers van het bedrijf en een advocaat zich eigenlijk te verzamelen rond die kluiskasten was het dan. Het grootste formaat kluiskast huurde hij in kluiskamer 710. Ja, en daar gingen één voor één die boksen open. En toen bleek, een oktoberdag in 2019, dat er helemaal geen goud meer in die boksen zat. Maar lode balletjes in een soort blauwe slijmachtige substantie. En een deel van de boksen werd geopend en een ander deel werd gewogen. Maar nergens zat meer goud in.
0: Ze gaan ervan uit dat de eigenaren van het bedrijf, Toffe Hazel, dat die het gedaan hebben. die zijn ook voortvluchtig. Eentje is opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast, maar wordt niet uitgeleverd, klopt dat?
1: Nee, nee, ze zijn beide, niemand zit vast.
0: Dus
1: nee.
0: Ze zijn nog altijd voortvluchtig en niet bekend waar ze zijn?
1: Nee.
0: En ook niet bekend waar dat goud is?
1: Nee, ja, dat zijn een van de dat zijn eigenlijk denk ik de twee meest prangende vragen die er nog zijn. Waar zijn de verdachten en waar is het goud? Op een gegeven moment is er is aangifte gedaan. Op een gegeven moment vulde ook de Koolsingel, een van de drukste straten in Rotterdam, vult zich met zwapenwapende agenten. Er worden overal vinden de doorzoekingen plaats. Maar heel snel concludeert de politie: hey, er zijn nergens sporen van braak. Er is geen ondergrondse tunnel of noem maar op. Dus dit moet wel een inside job zijn. En als er overal dan doorzoekingen plaatsvinden, dan vinden uitgerekend bij de woningen van de voormalig eigenaar en oprichters, die zijn er niet. En het huis van Tjitka, daar lijkt het zelfs alsof ze hals over kop vertrokken zijn, concludeert de politie. Want pannen staan nog met etensresten op het aanrecht. Speelgoed van kinderen ligt in de woonkamer, de tuin. Want ze hebben een jaar geleden de woning gekocht. Die tuin zou worden opgeknapt, alles ligt overhoop. Ja, en zij zijn op dat moment naar Dubai vertrokken.
0: Maar dan heb je wel heel veel liefde voor dat geld of voor dat goud, want je bent de rest van je leven voortvluchtig waar je ook bent. Maar je bent daar wel rijk ergens waar je bent. Wat gaan ze morgen doen, zo'n schouw? Hoe ziet dat eruit? Dan gaan ze op die plek kijken hoe dat gegaan moet zijn?
1: Ja, morgen gaan eigenlijk de rechters die nemen eigenlijk een kijkje in de kluisruimte. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dan wordt eigenlijk de vermoedelijke route van hoe het goud het pand uitgesmokkeld is, dat wordt eigenlijk onder andere nagelopen. Dus het vermoedelijke scenario is, waar het Openbaar Ministerie rekening mee houdt, is dat het goud uit de boksen is gegaan en dat het in een soort klusruimte, dat het daar omgewisseld is. Dus goud uit, lode balletjes erin. Ze zouden ook met een goederenlift zijn gegaan, vervolgens het pand uit. Ja, en daar wordt morgen naar gekeken van welke route moet het goud dan hebben afgelegd.
0: Ik zou de filmrechten alvast proberen te claimen en te verkopen, want hier zit een film in. Julia Bok dan, dankjewel van het AD over de goudroof en de schouw van morgen. Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: eboekhouden.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: NPO Radio 1.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.
11: Dit is Radio 1.

Later komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.